0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio Gelderland.
1: Dit is
2: een hele goede morgen. Oh, Martijn van Beek, wil je nog een keer beginnen? Dat zou zomaar kunnen. Dat doen we niet. Die hebben we net gehoord, hè? We gaan lekker naar Bert Heerink luisteren zo.
3: Grote zomersale in Design Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Design Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Morgen Gelderland.

Ze is mooi als de zon, zingt Bert Heerink over zijn juli. En dat in juli. Jij mag er ook zijn als luisteraar. Het zonnetje in huis.

0: alweer op de mat, zeg. Ongelooflijk. Maar eens even checken. De Gelderlander heeft het over de hittegolf van eind juni in Nijmegen, waar op een van de heetste dagen beide buitenzwembaden dicht, terwijl de stad zich zorgen maakte over mensen die in de rivier sprongen. Burgemeester Bruls wil dat zwembaden, wijkcentra en verpleeghuizen bij Code Rood beter op elkaar zijn afgestemd. Nederlands Dagblad schrijft over Aalten, dat door de asielminister onder toezicht is gesteld. De gemeente moet 200 asielzoekers opvangen, maar de teller staat op nul. De wethouder baalt, want Aalten wil wel, maar liep vertraging op na protesten vorig jaar. Financieel Dagblad dan kopt dat beleggers steeds vaker wegblijven bij aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse bedrijven. Vooral bij de wat kleinere beursfondsen loopt de opkomst hard terug. Dat is zorgelijk, want als aandeelhouders niet opdagen, dan kunnen kleine groepjes activisten het beleid naar hun hand zetten. Nou, dan WK voetbal. Ik heb er vlak voordat ik naar bed ging nog even naar gekeken. Zeg, wat een wedstrijd was dat. En vooral het laatste kwartier. Egypte is in de achtste finale uitgeschakeld, namelijk door Argentinië. Maar daar leek het even niet op. De Egyptenaren stonden met 2-0 voor, maar gaven in het laatste kwartier nog de wedstrijd uit handen. Dus 3-2. Zowel de bondscoach als doelpuntenmaker Zico waren woedend op de scheidsrechter, die het volgens hen op Egypte had gemunt. Want veel consternatie daar en ook veel kaarten die er nog gevallen zijn. Dan de Telegraaf. Minister Sjoerdsma is in China op dit moment om de banden met Peking te herstellen. Opmerkelijk, want hij stond jarenlang op de Chinese sanctielijst. Nu reist hij met 17 bedrijven door het land. Nou, misschien gaat dat lukken. In Leiden, daar wil ik nog even met je over hebben, staan ze er weer. Prullenbakken met een extra brede gleuf, speciaal voor pizzadozen. Ze worden elk jaar voor de zomer neergezet, omdat het in de parken anders al snel een kartonnen bende wordt. Ja, en het blijkt gewoon te werken, zeggen de gebruikers.
1: Als je om je heen kijkt, zie je toch wel veel afval liggen. En inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
2: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. Ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is super handig.
0: Ja, ik vind het ook wel handig voor thuis eigenlijk, zoiets. Je hoeft niet meer op te vouwen en kapot te scheuren. Gewoon gleuf erin en dan hoppa. Ik zal het eens met mijn vrouw overleggen. David Bowie, Mick Jagger, Sam Mieux, Jesse Green en Chicago. Lekkere muziek hoor, dit eerste half uur. Goedemorgen, Gelderland. Saturday in the Park. Ja, voor je het weet is het alweer zaterdag.

lekker wakker geschud. David Bowie en Mick Jagger hier op Radio Gelderland. En nu Sam Mieux. De band stond afgelopen weekend ook nog op Down the Rabbit Hole. In de Groene Heuvels in Beuningen. En die zanger is weer helemaal terug van weg geweest. Want die dacht zo nu en dan dat hij in een hele andere wereld leeft. Heel ander bestaan, lijkt me heel ingewikkeld. Maar dat is voorbij, hij kan weer lekker optreden. Tell Me More is dit.

0: gaat uiteraard om platen raden in Goedemorgen Gelderland. Elke ochtend straks een nieuwe plaat deliktopgave. Dan kun je de Radio Gelderland zaklap mee verdienen. Dit is voor de eer om er een beetje in te komen. Ik laat nou, wat is het? Nou, ik denk 15 seconden van een plaat horen. Een bekende hit. En jij moet raden om welke plaat het gaat.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: En is die geraden straks, dan wordt hij helemaal gedraaid. Ik denk dat dit te doen is. Ah, dit is echt. Gaat lukken. Ik vertrouw op jou. Geef het maar door. De Omroep Gelderland app staat open 24 uur per dag. Klik even op het spraakwolkje rechtboven.

0: Een saxofoon zoals een saxofoon hoort te zijn. You're a friend of mine.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Ga ik deze plaat helemaal draaien rond 10:15? Ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker, want hij is geraden al.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: De oplossing om wildplassers tegen te gaan in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten. Je hoort er meer over. Dit uur nog in Goedemorgen Gelderland. Temperaturen in Zevenaar 18,3. En in Corle, dat is de gemeente Winterswijk, 17,2. En de rest van het weer, in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. Belangrijkste nieuws van dit moment. Een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in Asperen aan de Nieuwstraat. De vlammen kwamen boven de huizen uit en er zijn enkele woningen ook ontruimd uit voorzorg. De leiding is vrijgegraven om het gas af te sluiten. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit die ontvangen geen gegevens meer van de gezenderde wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een halsband kreeg. Mogelijk is die halsband losgeraakt, zoals bedoeld was, maar ook een defect of vertrek buiten het bereik van de ontvangers is mogelijk. De wolf legde in de eerste 3 maanden ruim 2500 kilometer af. Het is al wat drukjes aan het worden op de weg. Althans, 1 melding die ertoe doet richting Utrecht op de A2... tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 10 minuten oponthoud daar.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer.
0: En ook Dolly's.

0: Een busstop. En wij stoppen nu even in Nijmegen. Het is al jaren een groot probleem voor de stad Wilplassers. Maar voor vrouwen is het ook een probleem dat ze nergens gratis kunnen plassen. Of in elk geval op een makkelijke manier. Zoals mannen dat kunnen met de plaszuil. En de organisatie van de Vierdaagse Feesten heeft daar nu een oplossing voor. En die heet de plaswokkel.
1: Ook wel een lekker kleurtje.
2: Dat wel, ja.
3: Hij springt meteen in het oog. De roze wokkel. Een toilet bedoeld voor vrouwen die er tijdens de Vierdaagse Feesten met of zonder hoge nood gratis gebruik van kunnen maken. De organisatie hoopt daarmee lange wachtrijen te verminderen en het wildplassen terug te dringen.
4: Ik vind het heel goed, want eigenlijk hadden mannen dat altijd gewoon. En nu hebben wij dan omgekeerd de kans om niet per se betaald naar een wc te gaan of 20 minuten in een rij te staan voor even onze behoeftes te doen.
3: Het is niet de eerste opvallende plasoplossing van de Vierdaagse Feesten. Vorig jaar werd een ludieke wildplaspark geopend, waar mannen hun behoefte konden doen tegen een nepbrievenbus, brandkraan of voordeur. Of de plaswokkel net zo goed in de smaak valt, dat moet nog blijken.
5: De lapierwokkel is in het openbaar, dus er is wat zicht op wat mensen doen daar, net als bij mannen, urinoir. We denken wel dat het gebruikt gaat worden, maar het is wel de vraag hoeveel en of vrouwen daar overheen kunnen stappen.
6: Ja, ik zou het niet zo snel doen, denk ik, nee. Ik denk dat ik er met dan toch iets te... Ja, ik weet niet, bekeken voelt.
2: Over privacy gesproken, dan zou ik toch denken van, nou, ik loop wel een stukje verder.

0: Goedemorgen, Edwin.
1: Edwin, goeiedag. Joost hier van de radio.
0: Goedemorgen.
1: En Simon Webb hebben we gehoord. En nu het goed begin nog even. Even dat fragment.
2: Een goed begin. Is het halve werk.
1: Ja, en we kunnen hem samen even aankondigen, want je had het goed.
0: Dat klopt. The Doobie Brothers, What a Fool Believes.
1: Oeh, lekker. Helemaal jouw muziek.
0: Helemaal mijn muziek, zeker. En vooral dat het begin van de dag kan niet mooier.
1: Kan niet mooier. Oké. Ja. Nou, wat staat er op de planning vandaag?
0: Ik ga naar werk, ik ga naar Winterswijk, naar mijn bedrijf SH Moding in Winterswijk. Dus,
1: Oké. Lekker aan de dag beginnen met de Doobie Brothers op de radio. Goedemorgen,
0: dag,
1: hè, voor jou.
0: Dag. Hoi.

0: 78. En kom ik nou ook op de radio weer?
1: Ja hoor, Gert. Zeker weten.
2: Het lekkerste ontbijt op je radio. Goedemorgen, Gelderland.

0: Als je de dingen die je wil bereiken gewoon met kleine stapjes doet, dan kom je er uiteindelijk wel.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Rico Schreuder, goeiedag.
2: Goedemorgen, Joost.
0: Van Weerplaza. Ja, ik zat gisteren op de terugweg van de uitzending in de auto naar huis. Ja. En toen was het al 26, 27 graden gewoon op mijn dashboard. Terwijl die ochtend gewoon lekker koeltjes begonnen was met 15, 16 graden. Dus die temperaturen die gaan altijd snel hoger, hè?
2: Die gaan inderdaad snel omhoog. Ja. En we zijn zelfs op dit moment al wat hoger dan we gisteren begonnen. Oh, ja. Want het is op dit moment al 17, 18 graden. En we komen vanmiddag uiteindelijk uit op zo'n 23, 24 graden. Dus het wordt niet zo hoog als gisteren. Mm-hmm. Want er zijn namelijk vrij veel wolkenvelden die over de provincie heen trekken. En daar hebben we vrij veel, eigenlijk de hele dag wel last van. Zo nu en dan breekt eventjes de zon door. Pas later vanmiddag dan gaat de bewolking vanuit het westen echt oplossen. En vanavond zal dan de zon wat langer gaan schijnen. Maar het blijft wel overal droog vandaag en er waait een meest matige noordwestelijke wind.
0: Oké, toch die wind wel erbij, hè? Want ja, dat zag ik gisteren ook in de tuin en zo. Dat het behoorlijk... Ik zit dan in op een soort hoek, zeg maar. Dus als ik daar ga zitten op het terrasje, dan zit ik er vol in, zou ik maar zeggen.
2: Dus, ja, zeker. Hij waait uit het noordwesten vandaag. Dus ik weet niet precies hoe je tuin ligt.
0: Maar ja, ongeveer dat ook. Dus,
2: noordwesten waait in ieder geval vandaag en is toch wel meest matig van kracht. Dus die ga je toch wel merken.
0: Oké. En komende dagen dus wel weer wat warmere temperaturen dan? Want je zegt, nu komt het 24 graden uit.
2: Ja, inderdaad, want de komende dagen gaat de zon volop schijnen. Morgen beginnen we wederom met vrij veel bewolking. Komende nacht kan er lokaal wat mist ontstaan. We beginnen dus morgen wat grijzig, maar geleidelijk aan gaat de zon schijnen morgen. De temperatuur komt uit op maximaal 26 graden. En de dagen daarna, vrijdag en ook in het weekend, dan zal de zon echt volop gaan schijnen. Misschien dat er vrijdag nog een paar wolkenvelden zichtbaar zijn. Maar in het weekend is de lucht strak blauw. En de temperatuur die gaat verder omhoog, want de wind die draait naar het noordoosten, voert droge lucht aan en de temperatuur gaat omhoog naar zo'n 27 tot 29 graden in het weekend. Ik denk niet dat we die 30 gaan halen in de provincie, maar 29 graden of 30, ik denk niet dat je het heel veel verschil gaat merken. En de wind die waait, zoals gezegd, uit het noordoosten.
0: Oké, daar zijn we weer bij.

0: Suzy Quattro op Radio Gelderland. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd, want we gaan het er zo over hebben na 7 uur. Op welke leeftijd trouwde je nou en hoe was dat? Willem van Oranje en Anna van Egmond, die waren beide 18. En dat huwelijk, dat was een statige gebeurtenis op 8 juli 1551, 475 jaar geleden, in Buren, gewoon in het stadje Buren, gebeurde dat. Een hele happening, al was het wel een bruiloft zonder opsmuk, als het ware. Nou, je hoort de details die we hebben opgerakeld, of althans, iemand die daar heel mooi over kan vertellen. Maar ja, hoe was het met jouw huwelijk? En ben je ook op jonge leeftijd getrouwd? Je mag het laten weten in de Omroep Gelderland-app of mij een mailtje sturen. joost@gld.nl. Ja, we hebben toch alweer een overvol uurtje gehad, dat sowieso. Hè?
1: Zo.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
9: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
8: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
10: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
8: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Sid. En Argentinië won dan gisteren van Egypte op de valreep, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het was een soort wederopstanding, hè, het laatste kwartier. In één keer 3 doelpunten schoot hij om de oren. Wat een wedstrijd was dat, zeg. En daarna ben ik naar bed gegaan. Ik dacht, als het nou verlengen wordt, dan ga ik dan niet meer kijken. Want ik moet wel nog een oog dicht doen. De A2, daar staat het vast, richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Kwartier oponthoud daar.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Billy, Billy, Billy, wat doe je ons aan met die lekkere plaat allemaal? Uptown Girl, goedemorgen. Plaatdelict komt eraan. Er is weer een plaat op vrije voeten. Ik geef een beschrijving naar de samenvatting van het proces verbaal. Ik hoop dat het lukt om die vandaag te doorgronden. Want, nou ja, het is wel een grappige. Het is een Nederlandstalige namelijk. Die in mijn hoofd oplopte. Vanochtend al eigenlijk. Ja. En we gaan het dus hebben over die bijzondere bruiloft 475 jaar geleden in het stadje Buren. Eerst maar eens even het nieuws van dit moment. In Nijmegen waren op een van de heetste dagen beide buitenzwembaden dicht. Terwijl de stad zich zorgen maakte over mensen die in de rivier sprongen. Burgemeester Bruls wil dat zwembaden, wijkcentra en verpleeghuizen bij Code Rood beter op elkaar zijn afgestemd. Ook andere burgemeesters in de provincie die pleiten voor gezamenlijke regels bij extreem weer. Afvalverwerker Vink in Barneveld heeft jarenlang gesjoemeld met vervuilde grond en die gebruikt onder nieuwbouwwijken. Na 7 jaar onderzoek legt het OM een boete op van ruim 1 miljoen euro... en die is nu definitief. Vink zegt dat verder vechten te veel tijd en geld zou kosten en wil het boek dus sluiten door de miljoenenboete gewoon te betalen nu. De kranten heb ik ook nog even opengeslagen. Prinses Amalia heeft haar opdracht als boordschutter bij de luchtmacht afgerond. Op een opvallende foto op de voorpagina van de Telegraaf zit ze in vol militair tenue achter een boordwapen en een helikopter. Na de zomer gaat ze verder bij de marine. En dan, de prijs van koffiebonen is in een paar weken met 40% gestegen. Vooral door zorgen over El Niño. Dat vind je in het Financieel Dagblad te lezen. Je bakkie koffie wordt waarschijnlijk weer duurder. De El Niño, dat weerverschijnsel, kan de oogsten in Brazilië flink in de war schoppen. De Telegraaf meldt dat technische bedrijven ontevreden zijn over de mbo-plannen van het kabinet. Er zou veel te weinig aandacht zijn voor technische opleidingen, terwijl Nederland technici nodig heeft voor zo'n beetje alles eigenlijk. Nederlands Dagblad schrijft over Aalten, dat door de asielminister onder toezicht is gesteld. De gemeente moet 200 asielzoekers opvangen, maar de teller staat op 0. De wethouder baalt, want Aalten wil wel, maar liep vertraging op na protesten vorig jaar. En dan, 5 weken geleden nam ze vol goede moed een boekwinkel over in Oosterbeek. En toen ging opeens, midden in de nacht, de telefoon. De zaak stond onder water. In Oosterbeek begint de nieuwe eigenaar van boekhandel Meijer en Siegers met een tegenslag die je niet uit een boek wilt kennen.
1: Ja, alles was nat. Ja, we hadden 10 centimeter water in de hele winkel. De toonbank was ook kliedernat. Die moet ook vervangen worden. Ja, alles. De hele vloer moet eruit. En dan droog is het erin. En van de droogtijd hangt het af hoe lang het gaat duren. We hopen niet zo lang, maar half augustus weer open te kunnen, zodat we helemaal klaar voor zijn als de scholen weer beginnen. En de airborne vaccins, we hebben er hartstikke veel zin in. En met een mooie, schone frisse winkel.
2: Dit is Goedemorgen.

0: Wat dacht je van Plaat Likt? De opgave komt eraan nog voor 7:30. Robbie Williams ga je nog horen. Doe maar, heb ik voor je. En Duke, So In Love With You. Hey, liefde. Ja, 475 jaar geleden trouwde in Buren de vader des vaderlands, Willem van Oranje, met Anna van Egmond, die later dus Anna van Buren ging heten na het huwelijk. Nou, de stad viert deze bruiloft met een naspeling van dat huwelijk. En Frank Egging heeft lang aan het stuk gewerkt. Frank, die vertelt er even over hier in Goedemorgen Gelderland. Ja, goedemorgen. Het was toen wereldnieuws, hè? En spraakmakend.
1: Ja, het was heel bijzonder. 475 jaar geleden is in het hele kleine stadje Buren, met amper 250 inwoners, een van de grootste huwelijken uit de geschiedenis van Willem van Oranje en Anna van Egmond. Ja, het was natuurlijk, we hebben eigenlijk heel weinig nieuws daarvan. Er is weinig bekend. Wel dat er op het kasteel in Buren, Buren heeft een heel groot kasteel, dat er 5 dagen is gefeest met 600 edelen. Dat er een kerkdienst is geweest in de Lambertuskerk. En dat is het een beetje. Maar goed, wij gaan het allemaal naspelen vrijdag en zaterdag.
0: Eén grote happening. En het gebeurde dus allemaal op 8 juli 1551. Je vertelt al een beetje iets over, maar het was dus een vrij statig gebeuren, begrijp ik.
1: Ja, het was een katholieke dienst. In die tijd was het geloof natuurlijk heel belangrijk. Willem van Oranje switchte nogal. Het allemaal te maken met de 80-jarige oorlog. Het gaat nu te ver, maar in Buren was het een katholieke dienst. Ingezegend door de aartsbisschop van Keulen. En die dienst, die gaan we eigenlijk theatraal spelen in de kerk. We hebben 5 voorstellingen per dag. Helaas allemaal uitverkocht. Maar wel op hele grote schermen te zien op die vrijdag en zaterdag in de stad. En dan gaan we zeg maar het huwelijk naspelen. Alleen met wel heel veel fantasie erbij.
0: Ja, want er is natuurlijk weinig bekend. Ja, 1551, dat is even geleden. En wat je dus hebt kunnen vinden, dat is gewoon uit wat er dan voorhanden is uit archieven.
1: Klopt, een mooi voorbeeld is, ze waren allebei 18 jaar. Het was een gearrangeerd huwelijk, zoals het heet. Door het huwelijk werd Willem van Oranje eigenlijk heel erg rijk. Kreeg heel veel landerijen. En toch, ergens is het duidelijk dat hij heel veel brieven heeft geschreven aan Anna. En in die brieven zei hij altijd, of schreef hij altijd, Tanneke. En Tanneke is eigenlijk een soort koosnaampje. En bijvoorbeeld in die theatervoorstelling zit een lied, een duet van beiden. En dat lied heet, ik hou nog wel een keer van jou, misschien. Want ja, ze kenden elkaar toen amper, hè, toen ze dus elkaar, toen ze gingen trouwen.
0: Ja, hoe lang heeft dat huwelijk stand gehouden eigenlijk, weet jij dat?
1: Ja, heel tragisch. Anna is al heel jong overleden, op haar 25ste. Dus het was een heel kort huwelijk. En daarna is Willem van Oranje nog 3 maal vaker getrouwd, zelf bekend. En uit dat huwelijk zijn 2 kinderen geboren, Maria en Philips Willem.
0: En dat betekent dus ook een voorstelling met een lach en een traan, begrijp ik dan?
1: Absoluut, absoluut. De voorstelling zie je ook heel veel het thema ongelijkheid. Want ja, die burenaren die mochten uiteraard helemaal niet de kerk in. En die hebben eigenlijk een beetje nagespeeld. We hebben ook zelfs opstandelingen die de kerk eigenlijk graag in willen. Hoe dat afloopt is nog even geheim.
0: het
1: thema gelijkheid is een rode draad. Wat ook wel bijzonder is om te vertellen, dat er dus naast die voorstelling gebeurt er in Buren ook van alles. En mensen komen eigenlijk ogen en oren tekort. En je wandelt op die 2 dagen de late middeleeuwen in, want je komt oog in oog met een kwakzalver. Er is een sketch met een rechtspraak van 1551. Er gebeurt dus heel veel muziek. Uiteraard muziek uit die tijd.
0: Oké, fantastisch om te horen. En dank dat je er zo enthousiast over vertelde. En heel veel plezier in ieder geval de komende dagen.
1: Dankjewel. Iedereen is welkom in Buren.

0: Een hele grote happening in Buren dus. Daar wordt het huwelijk tussen Willem van Oranje en Anna van Egmond nagespeeld op vrijdag en zaterdag. Ze trouwden op 18-jarige leeftijd. Het huwelijk duurde niet lang, zo'n 7 jaar, want Anna overleed op jonge leeftijd, op 25-jarige leeftijd. Dus het was een tragisch eind. Het was ook de eerste van de 3 vrouwen in totaal van Willem van Oranje en de 3 huwelijken. Ik heb de politie in mijn oor.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik zoek een plaat op vrije voeten, graag titel en artiest. Ik heb hier het proces verbaal. Het zaaknummer is KO 1985007. Nou, dat vooral dat KO 1985. Ja, misschien zit daar ook wel een hint in. Agenten zijn gealarmeerd na meerdere meldingen van een uiterst verdacht figuur die uitsluitend minderjarigen op het menu heeft staan. Volgens getuigen is de man in kwestie vriendelijk, spreekt hij zacht, ziet hij in instantie onschuldig uit. Maar ja, schijnbedriegt in zijn binnenzak. Ja, zit toch een forse hakbel. Tenminste, dat zou het geval zijn volgens het procesverbaal. De OM denkt daar zo over. En de keuken is in het lied echt op temperatuur gebracht, zou ik maar zeggen. Ik had het vanochtend ook even in mijn hoofd.
3: In de auto, dus, onderweg naar de studio. Ik zit nog eens aan dat dossier te denken van vandaag. Ik werd er wakker mee, het gaat ook niet meer uit mijn kop. Kijk uit voor de die jou zo hij hij lust alleen maar, eet alleen maar. Kijk uit voor de die jou zo. Dat is, hoe heet dat liedje nou? Ik heb alleen dus dat stukje van de tekst. Kijk uit voor de die jou zo hij verslindt, volgens mij. Hij verslindt je waar je. Het is echt een leuk liedje. Ja, het bandje bestaat niet meer. Er was een reunie gehad. De cabaretier in kwestie, later is hij solo gegaan. Heel veel betekent voor de Nederlandse muziek. En het gaat dus om die cd die hij met dat met die kinderliedjes, weet je wel. Oh, maar welk kinderliedje dan?
0: Ja, ik zoek een macaber kinderlied. Enig idee welke plaat er op vrije voet is. Plaatdelict. Mail of app mij. De Omroep Gelderland app staat open. Klik op het spraakwolkje rechtsbovenaan. Op joost.gld.nl en misschien win jij dan wel die Radio Gelderland zaklamp.

0: plaat ligt, is geraden. Is geraden, maar er kunnen nog meer goede antwoorden bij.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Het is 7:30 geweest inmiddels op Radio Gelderland. Ja, en de temperaturen check ik even. In Beltrum 17,6 en in Geldermalsen 18,2. De temperatuur die ontwikkelt zich nog vandaag. Zoals dat meestal elke dag gebeurt natuurlijk. Het wordt ongeveer 24 graden bij matige noordwestenwind. Je hebt het gehoord al eerder deze uitzending van Rico Schreuder van Weerplaats. Ik spreek hem rond 7:50 nog even. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. De brandweer bluste een brand in het bos bij Beek, Montferland. Er was door iemand een kampvuur aangestoken. Passerende hardlopers die maakten zich zorgen over de hoogte van de vlammen en belden 112. De man die het kampvuur aanstak heeft een boete gekregen. En deze ochtend wordt aan de Vredenseweg in Groenlo, nummer 119, een stalen silhouet onthuld ter nagedachtenis aan de 80-jarige oorlog. Bij het silhouet staat ook een QR-code die bezoekers ook uitnodigt om na te denken over de keuzes van toen. Nou ja, in het verkeer valt ook iets te kiezen, want de vertraging is weer opgelopen. Een file kies je niet uit, daar sta je gewoon in. Dat is natuurlijk de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een half uur extra. 10 minuten extra op de A15 richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en afrit Arkel. En ook plus 10 op de A50 richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Oeh, lekker hoor. Kiss You All Over, Hexa. Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Elke werkdag tussen 6 en 9. De hele zomer lang met Joost. Aangenaam kennismaken. Frank is even op vakantie. En ook met de uitslag van Plaat Delict. Hij is geraden, dat zei ik al. Kijk uit voor de die jou zo lekker vindt. Hij me. Oh, het is zo'n mooi kinderliedje en ik krijg er leuke reacties op. Eerst nog even het nieuws met je doornemen. Je hoorde het al in het overzicht begin van dit uur. In 2018 onthulde onderzoeksprogramma Zembla hoe afvalverwerker Vink in Barneveld jarenlang vervuilde grond gebruikte bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Kinderen speelden er gewoon bovenop. De zaak leidde tot een groot strafonderzoek en een heel dik onderzoeksrapport. We stappen even 8 jaar terug in de tijd.
1: In de nieuwbouwwijk Eilanden Oost aan de rand van Barneveld ligt zand vervuild met styreen en landbouwgif. Maar liefst 45 vrachtwagens met verontreinigd zand zijn door Vink naar deze wijk gebracht. Onduidelijk is waar het precies is terechtgekomen.
2: Het gevolg is dat de volksgezondheid in het geding is. Je weet niet hoe ernstig het is, maar je hebt nu risico's gecreëerd voor de volksgezondheid die niet gecreëerd hadden mogen worden.
3: Als we praten over de hele lijst die we gezien hebben van die 9000 ton... is het dit het topje van wat we weten waar het ligt. En de rest weten we niet. Maar zul je dus bij Vink moeten zijn, want die heeft het toegepast.
4: Dag, met Roef Bosma van Zembla. Ik zou nog terugbellen over ons interviewverzoek.
5: Ja, dat gaan we dus niet doen.
4: Oké, maar kan ik u nog wel voorleggen waarover we graag een interview zouden willen?
5: Nee, het is helemaal niet interessant. Wij doen gewoon geen interview natuurlijk.
4: Mag ik vragen waarom niet?
5: Wij gaan ook per telefoon geen vragen meer beantwoorden.
1: In twee Barneveldse nieuwbouwwijken ligt dus zand dat er nooit had mogen liggen. De bewoners weten van niets. Daarnaast is vervuild zand door Vink toegepast op andere locaties. Het alarmerende rapport is door de Omgevingsdienst al in de zomer van 2017 geschreven. We spreken de afgelopen maanden meerdere bronnen die vertellen dat de provincie Gelderland op niet één van de overtredingen heeft gehandhaafd.
2: We hebben een Nederlandse wapen, daar staat in Je m'en tiendré. Dat wil zeggen, ik zal handhaven. Nou, dan moet je dat ook doen. Als dat aan de orde is, dan moet je zorgen dat er ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Dat bedrijven ook voelen dat wat ze doen niet kan en niet geaccepteerd wordt.
0: En nu, na bijna 8 jaar, wordt er dan eindelijk een punt gezet. Het OM legt een boete van ruim 1 miljoen euro op. En die is deze week definitief geworden. Afvalverwerker Vink heeft zijn verzet laten varen en betaalt de boete. De zaak dus gesloten.

0: En doe maar, bel Helene. Kom ik zo uit bij niemand minder dan Wilmy.
1: Plaat delict.
0: Jij schrijft mij een fantastische plaat delict. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, zeg het maar.
2: Kijk uit voor de kinderverslinder van Klein Orkest.
0: Oh, zo heerlijk toch. Ik moet bekennen, en ik hoor dat ook van anderen in de app. Annemiek zegt dat bijvoorbeeld, Astrid zegt dat ook. Die zegt, ik zet die cd zelf nog wel eens op, gewoon.
2: Ja, maar hij is echt fantastisch. Als je hem niet hebt en je hebt kinderen, moet je hem echt aanschaffen.
0: Ja, het is zo'n must-have. Samen met VOF de Kunst, hè, de Sinterklaasliedjes, ja, en deze Klein Orkest. Roltrap naar de Maan heet die cd?
2: Ja.
0: En stuk voor stuk hele leuke liedjes. Mijn vader is een leugenaar bijvoorbeeld. Dat zou ook, ja, een goede platenlid kunnen zijn. Nou, je hebt de dromedaris. Je hebt de ballade over de dood. Liedjes, ja, over een spin. Nou, het is je. De teksten zijn zo goed en zo fijn. En ook voor volwassenen heel erg leuk om te horen.
2: Ja, ja, en weet je, veel kunst die zijn ook heel erg leuk. Ja. Die zijn heel lief.
0: Ja.
2: En hier zit een heel humoristisch randje aan. Ja. Ja. Waardoor het net als sprookjes nog leuker is.
0: Ja, een soort cynisme ook van de kind. Want je, ja, denkt, hallo, dat is bij de grote vriendelijke reus is dat ook zo, hè? Bij een kinderverslinder denk je, wat is dit voor een luguber verhaal eigenlijk? Maar toch, omdat het zo'n vrolijk deuntje is eigenlijk ook, ja, qua melodie, weet je wel. Ja, we gaan het zo horen.
2: Ja. Ja, ik vind het een hele leuke plaat die ligt. Ik vind het jammer dat ik hem zelf niet verzonnen heb.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Ja, luisteraars verzinnen ook heel veel platen hier, maar deze kwam toevallig van mij, moet ik zeggen, ja.
2: Goed gedaan.
0: Uit mijn brein. Heerlijk, hè? Ja, en ik dacht wel even van, ja, dit is wel 1950. Het is mijn geboortejaar trouwens. Gaan mensen dit raden? Maar het is geraden, ook door jou, Wilmy. En veel plezier met de zaklampen in ieder geval, hè?
2: Ja, superleuk. Dank je wel.
0: Oké, fijne ochtend voor jou.
2: Ja, hele fijne dag voor iedereen.
3: Gesloten.

0: Klein orkest, kinderverslinder. We gaan het weer verslinden. Rico Schreuder, goeiedag.
1: Goedemorgen, Joost.
0: En gelijk even een vraag uit de F van Ton onder meer. En ik hoor er meer mensen over. Ja, gaat het nog regenen?
1: Het is niet helemaal uitgesloten dat er een spatje regen kan vallen uit die dikkere bewolking. Dus het is niet, het zal niet helemaal droog blijven. Uh-huh. Momenteel in het noorden van het land zitten wat lichte spettertjes op de radar. Ja, dat kan dus ook in Gelderland uit wat dikkere bewolking kan een spatje regen vallen. Stelt allemaal niet heel veel voor. Uh-huh. En de droogte die blijft gewoon in stand. Want ook de komende dagen zal er geen regen gaan vallen. Nou, zoals gezegd, we hebben dus te maken met vrij veel bewolking. Heel af en toe breekt vanochtend de zon door. Maar vanmiddag gaat vanuit het westen en zuiden de zon steeds vaker door. Doorbreken. Het is op dit moment zo'n 18 graden en we komen vanmiddag uit op ongeveer 23 graden. En er waait een meest matige noordwestelijke wind vandaag.
0: Nou, oké. Ja, ik heb gisteren wel nog gewoon even de tuin zitten sproeien. Wel met grondwater hoor, dus niet door de kraan heel lang open te laten staan. Want dat was wel echt nodig. Want ja, regen, heel veel regen komt er voorlopig dus ook niet aan, begrijp ik.
1: Nee, er zit echt pas in de loop van volgende week zien we wat storingen onze kant op komen. En dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Maar ook dat zal zeker niet voldoende zijn om de droogte tegen te gaan. Want ja, de komende dagen hebben we te maken met een hoge drukgebied. Het is rustig weer, het is zonovergoten. En morgen in eerste instantie nog een paar wolkenvelden. Maar vrijdag, zaterdag en zondag, dan zal de zon echt volop schijnen. En de temperatuur die gaat alleen maar weer verder omhoog. Want morgen zitten we op zo'n 5, 26 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag zitten we op zo'n 28, 29 graden. Misschien dat het zaterdag in het oosten van de provincie 30 graden kan worden. Dus dat zijn hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En zoals gezegd, blijft het maar droog.
0: Oké, dankjewel Rico.

0: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
5: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
4: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
6: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
4: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Radio Gelderland voor een mega spannende wedstrijd. Hè? Egypte tegen Argentinië, kijk er maar niet over uitgebreid. Verkeer A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een kapotte vrachtauto daar, een half uur extra. Ook een half uur extra op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En plus 10 richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
8: Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Goedemorgen Gelderland.

0: En dat was Soul Sister op Radio Gelderland. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met jouw huwelijksvoltrekking. Misschien heb je er niks mee hoor, met bruiloften. Maar op welke leeftijd ben je getrouwd en was dat een sprookjeshuwelijk? We hebben natuurlijk deze ochtend al gehad over dat huwelijk van 475 jaar geleden tussen niemand minder dan Willem van Oranje en Anne van Egmond. Dat werd voltrokken in het stadje Buren, bij ons in de provincie gewoon. 1551, dat was wel een vrij star gebeuren natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat jouw huwelijk, als je getrouwd bent, niet zo star was. Nou, ik heb al wat reacties binnen. En straks gaan we daar nog eventjes doorheen bladeren met uw welnemen. En dan nu checken we eventjes hoe het zit met de kranten en het nieuws en zo. Want het is natuurlijk weer een nieuwe ochtend vol nieuws. De Gelderlander heeft het over de hittegolf van eind juni. In Nijmegen waren op een van de heetste dagen beide buitenzwembaden dicht. Terwijl de stad zich zorgen maakte over mensen die in de rivier sprongen. En nu nemen ze extra maatregelen tegen verdrinkingen in de Waal. Van borden tot gedragswetenschappers. Burgemeester Bruls die wil ook dat de zwembaden, wijkcentra en verpleeghuizen bij code rood beter op elkaar zijn afgestemd. NEC duikt in een bijzondere strafzaak bij het gerechtshof. Een oud-rechter deed jarenlang alsof zijn uitspraken door drie rechters waren gedaan, terwijl hij ze in zijn eentje deed. Nu moet de complete top van het hof daar in Den Haag onder ede komen getuigen, want volgens de verdachte wist iedereen ervan. Nou, Financieel Dagblad, daar gaat het over koffiebonen. Ondanks de koffie die je graag drinkt. Het wordt allemaal weer duurder. De prijs van koffiebonen is in een paar weken tijd met 40% gestegen. Vooral door zorgen over El Niño. Dat weerverschijnsel kan de oogsten in Brazilië flink in de war schoppen. En dan, een Nederlander heeft dit weekend een hond gered uit een bloedhete auto. Bij een pretpark in Duitsland gebeurde dat. De ramen waren helemaal beslagen. Het dier was duidelijk oververhit. Hij belde de politie om te vragen of hij de ruit mocht inslaan. En die gaf toestemming. Tegen de eigenaar is aangifte gedaan.
1: We moesten en zouden de hond redden. Want het leek echt alsof de hond op elk moment dood kon gaan. En daarna kon je dat ook zien. De hond was helemaal oververhit. Hij heeft echt een half uur op de grond liggen. Hijgen, het was zo zielig. Ik kan gewoon niet begrijpen hoe iemand zijn hond achterlaat in de auto. Maar al helemaal als je een dag naar een pretpark gaat. Wat bezielt je?
0: Nou, dat lijkt me klinkerklaar. Met de hond ging het gelukkig al snel weer goed. Hij had vooral veel dorst eigenlijk. Dat betekent lekker drinken dus. Dat ga ik nu ook doen. Ik ga weer een kopje koffie erbij pakken en wat water. Goed hydrateren met deze temperaturen.

Steve Miller Band op Radio Gelderland. Ja, elke zomer trekt rivier dus mensen aan. En elke zomer gaat het weer mis. In Nijmegen zijn dit jaar opnieuw mensen verdronken in de Waal. Dat betekent dat er eigenlijk extra maatregelen moeten komen. Die neemt de gemeente daar ook. En de burgemeesters die willen dat ook graag van meerdere gemeenten hier in de provincie. We gaan er zometeen nog eventjes verder op in. Na Garden Jeffries en deze nieuwe plaat van de Nederpop All-Stars. Daar zit trouwens ook een Gelderse link bij. Blijf je nog even hier? Ik hoop het wel.

0: Ja, ik kan mijn biezen pakken, want we hebben altijd Walter nog.
1: Goedemorgen, Joost. Het is Callen Jeffries. Take me to the Matador. Goedemorgen.
0: Nou, dankjewel voor deze uiterst vrolijke afkondiging van de Matador. En daarvoor nog de Nederpop All-Stars. En dat was dan met de Gelderse link, hè? Want Colin Hoeven zit daarbij. Mooi. Ja, de gemeente Nijmegen neemt extra maatregelen vanwege mensen die zomaar in de Waal springen en dan niet goed voorbereid dat doen. En geen rekening houden met de stroom. Het is sowieso gevaarlijk om dat te doen. Er zijn opnieuw mensen verdronken dit jaar al. Meer waarschuwingsborden, spandoeken en gedragswetenschappers die moeten helpen om zwemmers uit de rivier te houden. Want handhaven langs honderden kilometers rivieroever, ja, dat is eigenlijk simpelweg onmogelijk.
2: Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
3: Laten we dan ook zorgen dat die waarschuwing er is.
4: Een plek waar veel mensen recreëren en waar de risico's groot zijn, is dat van belang.
2: En daaruit vind ik ook dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om daarin aan te geven wat wel mag, maar ook wat levensgevaarlijk is.
5: Elk seizoen, met name het zomerseizoen, zijn er mensen die bijna verdrinken of daadwerkelijk verdrinken.
6: Ik ben daar niet zo bang voor.
5: Je moet gewoon niet in dat water gaan. En neem je van mij aan, alleen borden gaat niet helpen.
7: Ik denk dat op zijn beloop laten is gewoon elk jaar slachtoffers sterven.
8: Jeroen, 17 jaar geleden op 2 juli was hij net 20 toen hij in Arnhem verdronk in de Rijn.
7: Het één stap te ver naar achter en door een maalstroom onder het wateroppervlak meegesleurd.
8: Onder politiebegeleiding moest zijn broer Martijn hun vader vertellen dat Jeroen was verdronken. Nu zijn we 17 jaar verder en elk jaar opnieuw verdrinken er mensen in onze rivieren.
7: En ik merk dan ook wel elke keer als dat gebeurt dat ik denk van joh, hè, verdomme, waarom gebeurt het nog steeds? Als je hier het strand opkomt zie je wel een bordje staan met heel veel waarschuwingen en wat allemaal niet mag, waarvan eentje zwemmen is.
5: En als het heel heet is, is het ook fijn om het water. En er zijn gewoon mensen die ook al weten dat het niet mag, het toch zullen gaan doen. Dus hè, dat is in het verkeer ook. Hè. Je mag niet de rood licht rijden, toch doen veel mensen dat.
7: Mensen doen het toch, ja. Ik denk echt dat het om het bewustzijn in het hoofd van de mensen gaat.
5: Mensen daarover informeren, dat is wat wij kunnen doen. Maar je moet niet verwachten dat we er ook nog bij staan om je de hele tijd te weerhouden. Dat is toch echt je eigen verantwoordelijkheid.
8: Honderden kilometers aan rivieroevers en duizenden mensen die verkoeling bij het water komen zoeken.
9: Hallo, willen jullie niet zo ver het water ingaan? Zwemmen is hier levensgevaarlijk.
8: Dat onder controle houden is simpelweg onmogelijk.
10: Ja, het is echt niet, ook niet tegen op te handhaven, want zo'n inzet kost veel te veel mankracht.
8: De gemeente Nijmegen onderneemt wel actie. Zo worden een paar borden verplaatst, komt er een groot spandoek en meer aandacht voor de gevaren van de rivier op sociale media. Ook wordt gekeken naar wat gedaan kan worden tegen de vele brugspringers waar onlangs ook een dode bij viel. Er is overleg met Rijkswaterstaat, ProRail en de hulp van gedragsdeskundigen wordt ingeroepen.
5: Hoe kun je menselijk gedrag het meest effectief beïnvloeden? Dat kun je wel leren van gedragswetenschappers.
8: Maar welke maatregelen je ook zult nemen, de rivier zal levens blijven nemen.
5: Ja, wat is het verschil tussen even pootje baden gaan of 2 meter inlopen en net te ver lopen? Als je wilt dat mensen zich aan regels houden en niet in de rivier gaan, moet je eigenlijk zeggen, niet in het water. Ik zou het liefst hebben dat Nederland zou invoeren in de rivier, of het nou tussen de krib is of midden in de vaargeul, verboden, niet doen.
7: Ik denk dat het niet te voorkomen is. Maar ik denk dat als je met een paar borden of een sociale mediaactie of informatie voor nieuwe Nederlanders er maar 1 of 2 per jaar kan voorkomen, dat dat al winst is.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
2: Mijnleesbril.nl.
3: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Half negen op Radio Gelderland, in Toldijk 17,9 graden en in Ravenswaaij 18,8. En het verdere weerbeeld, nou ja, het wordt ongeveer 24 graden bij een matige noordwestenwind. En in de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het belangrijkste nieuws van dit moment uit de provincie: een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in Asperen aan de Nieuwstraat. De vlammen kwamen boven de huizen uit en er zijn ook enkele woningen ontruimd uit voorzorg. Die leiding is toen vrijgegraven om het gas af te sluiten. Ook een hoogwerker en meerdere waterwagens die reden daar naartoe. De bewoner van een van de huizen waar de brand dus buiten woedde kon veilig wegkomen. En onderzoekers van de Wageningen Universiteit die ontvangen geen gegevens meer van de gezenderde wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een halsband kreeg. Mogelijk is die hals losgeraakt zoals bedoeld was, maar ook een defect of vertrek buiten het bereik van de ontvangers is mogelijk. De wolf legde in de eerste 3 maanden meer dan 2000 kilometer af. Zo. De verkeersinformatie dan. De vakantie in de provincie is officieel nog niet begonnen. Vanaf komend weekend wel. Dus nou ja, veel meldingen nog te bespreken hier. Nou ja, de belangrijkste doe ik eventjes. Op de A1 bijvoorbeeld, richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een kapotte vrachtauto daar nog steeds, een half uur extra. Dan de A2 richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Ook een half uur. 12 minuten richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Andere kant op de A2. En ik heb nog 1 melding die ertoe doet op de A50. Richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten extra daar.
7: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Reach Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reach Shop. Gewoon om de hoek.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Dieneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als je dit hoort, ben je dan niet helemaal terug bij jouw trouwdatum, 10 augustus 84?
1: Ja.
0: Toen gebeurde het,
1: hè? Ja, een mooie dag.
0: Ja, een mooie dag. Vertel.
1: Ja, vertel. Ja, het was een bloedhete dag, dat weet ik nog wel. Ik had die nacht bij mijn ouders geslapen, dus ik ben ook echt uit huis getrouwd. En Gert kwam me ophalen. Nou, echt met een bruidsmeisje, dat was de oudste van mijn zus. Ja. Gemeentehuis. Ja, eerder stond dan iedereen daar altijd te kijken, hè, hoe je eruit zag. Nou, naar binnen, ja wordt gereden. En dan kwam je naar buiten en toen stond er een vrachtwagen met opleggen met twee racevrachtwagens. Maar dan was het helemaal gek van racevrachtwagens. En die zat ook bij de chauffeursvereniging, deed daar ook wat mee. Dus als verrassing stonden die klaar en gingen we eerst naar de hei. Hebben we een prachtige fotoreportage gemaakt.
0: Yeah.
1: En toen door naar het Openluchtmuseum. En daar ook weer een bruidsreportage gemaakt. Ja, dat was toen allemaal heel gewoon natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En toen terug naar de familie die inmiddels in een zaaltje zat te wachten. En lekker gegeten. Een leuke band en een heerlijke avond gehad. Maar ja, het was bloedheet, dus de band die was vanavond ook niet meer om aan te horen.
0: Oké, okay, en misschien doorweekt van het zweet ook. Dat zou het zo maar kunnen.
1: Ja. Zeker, ja.
0: Ja, en dan hoor je over dat verhaal van Willem van Oranje en Anna van Egmond. 475 jaar geleden, vandaag is dat 8 juli 1551, trouwden zij in Buren. Dat ging er iets statiger aan toe, zeg maar. Hè. Dat was een hele andere tijd ook. Echt een mooie kledij. En zou jij zo willen zijn getrouwd? Of vind je het helemaal mooi zoals je het nu hebt meegemaakt?
1: Nee, ik vind het wel mooi dat ik het nu mee heb gemaakt. Maar ik hou wel heel erg van authentiek. Dus ik hou ook wel heel erg, als ik het zie, dan denk ik, oh ja, ja, ja. Dat was ook heel mooi geweest, denk ik.
0: Ja, van die kostuumdrama trouwerij was dat.
1: Ja, daar hou ik wel heel erg van, ja.
0: Zonder dat het dan een drama is natuurlijk. Kan je dan even heen, denk je, in Buren? Even checken, want het huwelijk wordt nagespeeld, hè?
1: Ja, het wordt nagespeeld, dat hoorde ik, ja.
0: Ja.
1: Nee, zover gaat het dan ook weer niet.
0: Jij blijft gewoon even lekker bij jouw eigen huwelijk. 24 en 28 waren jullie toen. Of jouw man was 28 en jij 24,
1: ja.
0: Hè, toen je trouwde.
1: Ja.
0: En jij schreef ook nog in de app, dat vond ik ook nog grappig, die vrachtwagens, want jouw man was daar helemaal gek van, hè. Wout en Schrootje, die waren dus...
1: oma Wout, en die rijdt nog steeds.
0: Ja?
1: Inmiddels de kleinzoon van mijn zwager rijdt erin. Dus dat is wel heel leuk. En Schrootje, dat is echt Schrootje geworden. Daar is niks meer van over.
0: Oké. Dat is dan weer triest. Maar de mooie herinneringen blijven, Dieneke.
1: Ja, zeker. Die blijven altijd.
0: Okay.
1: Die blijven altijd.
0: Oma Wout is nog in te huren voor een bruiloft eventueel?
1: Nee, oma Wout die race.
0: Oh, die race, ja.
1: Ja, okay. Die hebben ze helemaal opgeknapt en die is weer op circuit.
0: Ah, oké. Okay. Nou, Dieneke, ik wens je een hele fijne ochtend en dankjewel voor je verhaal, hè?
1: Ja, jullie ook.
0: Oké, okay. En heb je nou ook nog mooie herinneringen bij jouw trouwdatum? Deel ze dan even. Het kan ook op onze Facebookpagina, maar zeker ook op Radio Gelderland.

De Tramps, Zing When the Strings of My Heart. Waarom zeg ik dit? Omdat Gerry nog even in de app reageert op die bruiloft. Ja, eigenlijk was die bruiloft tussen Willem van Oranje en Anne van Egmond ook eigenlijk heel triest, hè? Want het heeft maar 7 jaar geduurd. En zij is overleden uiteindelijk op 25-jarige leeftijd. Ach, bruiloften, schrijft Gerry. Ik ben een goede vriendin kwijtgeraakt door haar bruiloft. Ze ging trouwen Bonaire en ik kon dat niet betalen. Zo ongeveer een week aan hotelkosten moeten maken. Plus vliegreis. En ik durf niet te vliegen trouwens. Nou, dat ik niet kon komen vanwege de kosten en de snipperdagen, begreep ze niet. Dikke ruzie en einde vriendschap. Nou, Gerry, ja, het is wel eerlijk dat je dit deelt bij ons Radio Gelderland.

0: Rico Schreuder, goeiedag.
1: Goedemorgen, Joost.
0: Nou, wat voor dag wordt het qua weer eigenlijk?
1: Ja, vrij veel bewolking hebben we vandaag die over de provincie heen trekt. Lokaal kan zelfs een spatje regen vallen. Het stelt niet heel veel voor, maar het is niet overal zuiver droog. En pas vanmiddag gaat vanuit het westen en zuiden geleidelijk aan de zon doorbreken. En dan is het wel overal droog en waait de meest matige noordwestelijke wind. En het is op dit moment al zo'n 18 graden op de meeste plaatsen. En we komen vanmiddag uit op maximaal 23 graden ongeveer.
0: Oké, nou ja, en dat is het? Of zijn er verder nog bijzonderheden te melden?
1: Nee, voor vandaag is dit het eigenlijk een beetje. De bewolking heeft dus de overhand. En de komende dagen hebben we in eerste instantie nog vrij veel bewolking. Morgen beginnen we de dag ook daarmee. Maar morgenmiddag gaat de zon volop schijnen. En vrijdag, zaterdag en zondag, dan zijn het zonovergoten dagen. Het blijft overal droog de komende tijd. En de temperatuur die gaat geleidelijk aan verder omhoog. Want vandaag is het dus 23 graden. Morgen komen we uit op maximaal 26 graden. En vrijdag en in het weekend is het zo.

0: 28, 29 graden. Misschien zaterdag in het oosten van de provincie net aan 30 graden. Dus dat zijn hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Want die 23 graden van vandaag, dat zijn dus gebruikelijke waarden voor begin juli.
1: Oké, het weerbeeld voor vandaag 8 juli. Dankjewel, Rico.
0: Graag gedaan.
1: En we horen hem later nog in op de koffie bijvoorbeeld. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
1: Waar ga jij het over hebben zo?
2: Nou ja, ik vond het wel leuk om terug te kijken op die huwelijks. Aanzoeken niet, maar die dagen waarop het gebeurde dan. Ja. Aan de hand van de reenacting van Buren, van Egmond.
1: Ja.
2: Dus laat maar komen. Dus,
1: jouw trouwe verhalen. Er zijn al een paar.
2: Was je, had je meteen al het goede gevoel of dacht je van...
1: Ja, of misschien heb je wel niks met trouwen, hè? Dat kan ook, hè? Mag je ook melden. Ja, of heb je
2: een trouwdag.
1: Of je hebt herinneringen aan trouwdagen binnen je familie, hè? Dat kan natuurlijk ook, hè? Is dat een spektakel?
2: Een mooie trouwerij, dus kom maar op.
1: In breedst mogelijke zin. Zometeen bij Rob. Hé, dat is toevallig. I want your love. Nou, chic nog eventjes. En ook het geluidsontbijt komt er nog aan.

De liefde zegeviert zometeen en op de koffie praat mee over ja, hoe jouw huwelijk was. Hoe oud was je? Wat maakte je mee? Was het een sprookjeshuwelijk? Nou, dat wordt even ingeleid door Chic en I Want Your Love. Geluidsontbijtje nog te goed. Steeds meer gemeenten laten erkende bedrijven uitzoeken waar vleermuizen en vogels zitten. Als huiseigenaren dan hun woning willen isoleren, dan hoeven ze zelf geen duur onderzoek meer te laten doen. En Zevenaar is op dit moment bezig hiermee. Onder meer in het dorp Latem wordt dat uitgezocht. En dat bracht mij bij het vleermuizengeluidsontbijt. Je hoeft dus niet de koelkast open te trekken. Want het gaat om het horen uiteraard bij het geluidsontbijt. En dan wens ik je een fijne ochtend met die vleermuizen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
9: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
8: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
10: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
8: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en de afrit Everdingen bij elkaar 27 kilometer. En een half uur vertraging. En dan gaan we nog even naar het spoor tussen Elst en Tiel. Geen treinen door een aanrijding. Gaat duren tot ongeveer 11:30 vanochtend.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers! Aan tafel!
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

Venice van Julien Clerc hier op Radio Gelderland. 7 over 9, het is woensdag 8 juli. Haal nog maar even adem. Dit is die enige rustige dag die nog krijgt. De temperaturen gaan omhoog. Het lichaam moet weer lekker gaan werken om af te koelen. Op de koffie. Tot 12 uur helpt daarbij. Met lekkere muziek. Hier is Boudewijn de Groot.

0: Hij van Earth, Wind & Fire en hij, die andere, Phil Collins van Genesis. Samen hadden ze een samenwerking en daar kwam deze enorme wereldhit uit. Easy Lover, zomaar op Radio Gelderland. Cadeautje toch, op deze dag?
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag die brengt ons even terug op maandag. Toen hadden we een spel met Henk, het Op de Koffiespel. Daarin kwam onder andere John McEnroe voorbij. En toen zei Henk, er is toch een plaat over gemaakt, over John McEnroe en dat uit zijn dak gaan, als je het niet eens was met die beslissingen. Ja, toen kwamen we erachter dat dat de Brad was, Chalk Dust. Toen zei Henk, nou, die moeten we dan toch een keer draaien. Ja, met deze. The Empire Strikes Back.

Ja, hij wordt op het laatste beetje neergezet als een klein verwend jongetje, John McEnroe. Maar tennissen kon hij. Commentaar geven doet hij nu, hè, tegenwoordig. Ja. Ja, en als je nu als Amerikaan ergens oneenigheid met hebt, met een scheidsrechter of iets, dan bel je Trump. Dat kon toen nog niet, maar had dat gekund, dan waren al die ballen van McEnroe echt in geweest, hè. No problem. Hij is 67 jaar geworden dit jaar, John McEnroe. En heb jij een plaat bij de dag? Dat kun je ook aanvragen, hè? Via gewoon de app 06-22-22-1342. Of je gaat even mailen. roep@gld.nl. En dan zeg je welke plaat je wil hebben. Op welke dag. En waarom. Zo simpel is het. Hier is George McRae, Rock Your Baby.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

het lijflied eigenlijk van Op de Koffie. 1 kopje koffie van VOF de Kunst. 9:55 geworden. We gaan eens kijken wat het weer een beetje doet in de provincie. Ja, we zien dat het een rustige dag is. Een lekker koele dag ook. In Voorst bijvoorbeeld 18 graden. En in Dreumel op dit moment 20 graden. Gaan we ook even naar gld.nl, het nieuws uit Gelderland. Te lezen de hele dag, 7 dagen in de week. En daarop een groot artikel over de Waal die levens blijft eisen. En de gemeente Nijmegen die nu in actie komt om in ieder geval te waarschuwen. Want ook iedereen in Nijmegen en iedereen die de rivier in de gaten houdt weet, we gaan die verdrinkingen echt niet helemaal uitbannen, maar we kunnen wel misschien een paar mensen redden door echt te zeggen, ga nou gewoon niet het water in, eigenlijk. Want ook pootjebaden kan heel erg verkeerd uitpakken. Het verhaal is te lezen van Martijn van Koolhoven onder andere. 17 jaar geleden verloor hij zijn broer Jeroen, die verdronk in de Rijn in Arnhem. Die ging ook pootjebaden, maar werd wel even meegepakt door een maalstroom. Dat verhaal en meer over het zwemmen en eigenlijk dus niet zwemmen en pootjebaden in de rivier op gld.nl. En ook het verhaal van Samantha, die 60 is en toen in transitie ging. En schrijft, ik wist mijn hele leven al dat ik vrouw wilde zijn. En dus best lang gewacht om naar vrouw toe te werken. Het verhaal is ook te zien op YouTube in een documentaire. Daar gaan ze ook naar het werk van Samantha. En de mensen daar die hadden allerlei ideeën over trans mensen. Maar ja, hebben nu gezien dat dit een verhaal is wat ze eigenlijk ook al voelde. Ja, en dan komt het allemaal op zijn plek, ook voor Samantha. Alles te lezen op gld.nl. De hele dag, 7 dagen in de week. En heb jij tips voor onze nieuwsredactie? Kom maar binnen via de app 06-22-22-1342. Als jij nieuws denkt te zien in de buurt, of gewoon zelf nieuws bent, app maar even. Deels.

een mooi levens- en liefdesliedje. Never, never, never. Ik wil bij niemand anders zijn dan jou, zegt Shirley Bassey. Nou, dat gaat in Buren ook gebeuren het weekend. Want Buren wordt op 10 en 11 juli helemaal teruggebracht naar de tijd van Willem van Oranje en Anne van Egmond. Ja, die trouwden daar op 8 juli, dat is vandaag, 475 jaar geleden. Was dat een enorm gekke huis natuurlijk in Buren. Iedereen die iets kon bewegen, die ging daar naartoe. Die ging kijken hoe het allemaal ging. Het was allemaal heel klassiek en heel echt en misschien wel heel erg geregeld natuurlijk. Maar het is wel liefde ook, ja. Toch? Ga eens terug naar jouw trouwdag of jouw tekendag. Als je anders bij elkaar bent gekomen en daar een handtekening onder hebt gezet. Was dat een mooie dag? En is het nog steeds een mooie dag? Of is in ieder geval de tijd eroverheen gegaan? Heb je mooie jaren gehad? En ben je ook mooi uit elkaar gegaan? Kan ook, hè? Laat maar eens weten. Straks kun je bellen. Nu kun je alvast appen over jouw mooiste dag, toch? Je trouwdag. Ja. 06-22-22-1342. Of mailen. rob@gld.nl 475 jaar geleden op deze dag. Willem van Oranje natuurlijk met Anne van Egmond. Wordt gevierd in Buren het hele weekend. Maar jouw dag, hoe was die? Ook alweer? Lang geleden? Of net nog?

0: Roy Orbison en hoe simpeler, hoe mooier, L-A-N-A, Lana, je hebt de wereldhit. Dat is bij het weer toch ook, hè? Hoe simpeler, hoe mooier het weer. Gewoon geen wind, een beetje zon en klaar af.
1: Ja, dat is inderdaad het makkelijkste erop.
0: Ja, maar dat is het niet, hè?
1: Nou, het is vandaag inderdaad niet het geval, nee. We hebben vandaag vrij veel bewolking die over het land heen trekt. En uit wat dikkere bewolking kan zelfs een spatje regen vallen. Het stelt allemaal niet heel veel voor, maar het is dus niet zuiver droog vandaag. En het is op dit moment, even kijken, 19 graden... en we komen vanmiddag uit op zo'n 22, 23 graden. Want geleidelijk aan gaat vanuit het zuiden en uit het westen de zon doorbreken. Dus later vanmiddag en vanavond, dan zal het toch wel behoorlijk zonnig gaan worden. Al duurt het natuurlijk in het oosten van de provincie wat langer dan in het westelijk rivierengebied.
0: Juist. En dan?
1: Dan krijgen we een heldere avond en nacht. Temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 14 graden. En morgen beginnen we de dag in eerste instantie weer met wat wolkenvelden. Maar al vrij snel gaat de zon morgen schijnen. En morgenmiddag is het zon overgoten. Temperatuur loopt op naar een zomerse 26 graden. En de dagen daarna, ja, dan blijft de zon eigenlijk volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer met temperaturen van zo'n 28, 29 graden. Zaterdag kan het in de Achterhoek wel 30 graden worden. En ja, het blijft al die dagen maar droog. En er waait een meest matige noord. Oostelijke wind, dus dat het ziet er prima uit de komende dagen.
0: Ja, en jij zegt prima, dus we krijgen geen echte super hitte.
1: Nee, de echte superhitte, dat gaat dus niet gebeuren. Dat komt dus allemaal vanwege die noordoostelijke wind. Als zodra we een zuidenwind zouden gaan krijgen, dan komt de hitte uit Frankrijk onze kant op. Maar dat gaat met de noordoostenwind dus niet gebeuren. Het is dus wel warm voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken is het zo'n 2, 23 graden. En we komen dus uit op 28, 29, misschien dus zaterdag lokaal die 30 graden. In het zuiden van het land kan het wel tropisch warm worden met 30, 31 graden. Maar dat gaat in Gelderland dus niet gebeuren.
0: Rico, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar schoolmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding reden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Clemens, dankjewel. De verkeersinformatie, de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 7 kilometer, 31 minuten is daar de vertraging. En de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens inmiddels 6 kilometer langzaam rijden, stilstaan en gecontroleerd worden. 20 minuten vertraging.
13: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: Waranen. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

En de European Queen hier op Radio Gelderland. 11:10 geworden. Op deze 8 juli. En de 8 juli, 475 jaar geleden, was groot feest in Buren. Willem van Oranje en Anna van Egmond trouwden toen. En dat gaat dorp Buren helemaal naspelen. En helemaal opnieuw genieten. Dit weekend, 10 en 11 juli. Dus je bent daar van harte welkom. Maar nu, hier op de radio, ben je van harte welkom om eens terug te mijmeren naar jouw dag. Wanneer zei jij ja tegen de jouwe? En zit hij of zij nog steeds naast je? Ja, en ben je nog steeds happy tevreden? Laat me even weten. De mooiste dag van jouw leven, hoe was die? 0800-345-0345. Of natuurlijk de app gebruiken en een fotootje meesturen mag ook, hè? Geen probleem. 06-22-22-1342 en mailen kan ook op @gld.nl. In Buren wordt nagespeeld dat Van Oranje en Van Egmond gingen trouwen. Vandaag de dag af 475 jaar geleden. Hoe was jouw mooiste dag? Jouw trouwerij of jouw handtekening onder een samenlevingscontract? Laat me even weten wanneer het was en hoe happy je nog steeds bent bij elkaar. Of is de droom gespat? En ben je nu happy single? Allebei misschien. Met nog steeds een goede band, hè? Kan ook heel goed. Je kunt ook heel goed uit elkaar gaan.

0: Dreams van Fleetwood Mac. Ja, die had je misschien wel toen je aan het huwelijk begon, hè? Grote dromen, misschien zijn uitgekomen, misschien wel helemaal niet. We praten vandaag over het huwelijk aan de hand van 475 jaar geleden. Dat is ook maar net, toch? 8 juli namelijk in Buren. Trouwen van Buren en van Egmond. Willem van Oranje en Anne van Egmond. En dat wordt het komend weekend trouwens helemaal nagespeeld. Dus wil je dat toch eens lekker herbeleven? Met goede temperaturen erbij. Dus hydrateren blijven. Dan ben je van harte welkom in Buren om dat mee te maken. Maar nu hebben we het over jouw bruiloft, jouw mooie dag. Ach, bruiloften, zegt Gerry. Goeie vriendin, kwijtgeraakt door de bruiloft. Zij ging trouwen op Bonaire, kon het niet betalen. Zou ongeveer een week hotelkosten moeten maken, plus de vliegreis. En ik durf niet te vliegen. Ja, kon niet vanwege de kosten en de snipperdagen. Begreep ze niet, dikke ruzie, einde vriendschap. Nou, dat is toch wat, zeg. Frans, die zegt, goedemorgen Rob. Ik was gisteren in het ziekenhuis, zoals de laatste tijd wel erg vaak nodig is. En mijn chauffeur en een paar extra oren is dan mijn ex-vrouw, waarvan al 20 jaar akte en nog steeds dus goede vrienden. En ja, helpen elkaar waar het kan. Lies Kets heeft een prachtig fotootje van Lies en haar man voor de man van de burgerlijke stand. In jurk en pak. Trouwen op 4 maart 1977. En nog altijd heel blij met elkaar. 50 jaar komt er dan aan, Lies. Ja, dat is maar een half jaar of zo, hè. Goedemorgen, Rob. Onze trouwdag hebben we samen 50 jaar mogen herinneren. De dag zelf was koud, kil, regen, hagel, sneeuw en het waaide behoorlijk. Ja, 50 jaar geleden en meer. 2375. Iedere trouwdag hebben wij mogen herinneren, ook met onze 3 kinderen en later ook de kleinkinderen. Na 50 jaar, 2 maanden en 18 dagen hebben we mijn man en onze vader en opa los moeten laten. En mooie herinneringen. Jij draaide net 1 kopje koffie. Ja, dat hoort ook bij onze herinneringen. Die melodie werd gebruikt om ons toe te zingen op onze 25e trouwdag. Fijne dagen. Uit Twello, de groeten van Rika. Henny zegt, mijn trouwdag, 14 juli 1962. Ja, en Simone zegt via de mail, nou, het was zomer 1992. We trouwden op een prachtig zonnige dag en we vierden onze dag met een klein gezelschap bij Oortjeshekken in de Ooi. Een heerlijke dag met buiten lange tafels, met potten heerlijk geurende rozen, een beetje Italiaanse sfeer in de polder. Prachtige pianomuziek klonk door het hele gebeuren heen en die roodbonte koeien die keken vanaf de overkant mee. Een geweldige dag. We zijn al lang niet meer getrouwd, maar we zijn al jaren elkaar soulmates en we houden nog steeds van elkaar. Groetjes van Simone. Ja. En ook Jan, die zegt, mijn trouwdatum, die zal ik nooit vergeten, omdat mijn vrouw mij er altijd aan herinnert. 18 augustus 1979. Nou, ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Je onthoudt elkaars dagen en elkaars trouwerij ook. Even kijken. Dini zegt, voor mij trouwen, het was even. Het was toen gelukkig, maar ik ben ook heel blij dat ik weer single ben. En mijn ex zie ik regelmatig, maar wij zijn vrienden uit elkaar gegaan, maar hebben geen behoefte meer aan elkaar. Op geen enkel vlak. En daar ben ik ook enorm blij mee. Nou, zo zie je maar weer hoe jouw dag kan uitpakken in jouw leven. Praat over trouwerijen. Heb jij nog een mooie herinnering aan jouw trouwdag? Want het allemaal omdat op deze dag, 8 juli, 475 jaar geleden, Willem van Oranje ging trouwen met Anne van Egmond. In Buren. App 06-22-22-1342. Of mail gerust over jouw allermooiste dag.
1: We hebben

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

gebeurt ook, hè, tijdens een huwelijk. De mensen veranderen, de tijden veranderen. Jij misschien ook wel. We praten vandaag over jouw mooiste dag. Tenminste, zo wordt altijd gezegd. Dag van het huwelijk. Dat allemaal naar aanleiding van 8 juli. 8 juli 1551. Toen trouwde Willem van Oranje met Anne van Egmond in Buren. Dat gaan ze trouwens het weekend naspelen. Dus wil je dat zien? Reenacted dan wel. Van harte welkom in Buren. Nu jouw mooiste dag. Anneke bijvoorbeeld, die mailde binnen en die zegt: 20 mei 1983, de mooiste dag van ons leven. En wij zijn nog altijd gelukkig samen. Inmiddels ook weer samen, want onze kinderen zijn het huis uitgevlogen. Ja, dat is ook weer even wennen natuurlijk. En dan moet je elkaar ook weer leren kennen, een beetje op een andere manier. Simone heeft nog even een foto nagestuurd over haar huwelijksdag in 1992. Dat is wel een mooie foto hoor. Dat spat de verliefdheid van je af. Echt, je zegt al, we zijn inmiddels gescheiden, maar elkaar soulmates nog steeds wel. Heb je toch een goede keuze gemaakt, ergens. Hè? En dat zie je dan af. Even naar de app kijken, want daar wordt ook nogal gereageerd op. Trouwen, André zegt, ik heb nog steeds een sprookjeshuwelijk. Ik zeg altijd tegen mevrouw, de hek zit nog steeds op de bank bij mij. Dat is romantiek, André. Ben die zegt, mijn trouwdag, geweldig. Ik ben getrouwd op de 65e verjaardag van mijn schoonvader. Mijn dochter is getrouwd op mijn 65e verjaardag. Toch mooi? Ja, groeten van Ben. Stefanie die zegt op 10-10-25 hebben wij een geregistreerd partnerschap. Met de vrachtwagen van mijn man. Dat was echt een mooie dag met ongelooflijk lekker mooi weer. Onze trouwdag, schrijft Michel, 13 juni 2020, midden in de coronaperiode. Daar mochten maar 30 personen bij aanwezig zijn. Maar het was een prachtige dag. We hadden tijd en aandacht voor al onze gasten. Het was voor ons beiden het tweede huwelijk, omdat we allebei onze partner verloren hadden. En we hebben elkaar trouwens gevonden in Jeruzalem. Groetjes van Michel en Ewout. Ja, dat is toch mooi. En ook eigenlijk dat je corona ook ziet als misschien wel een mooie bijvangst, dat je met 30 gasten kon uitnodigen en dus aandacht hebt kunnen hebben voor iedereen. 13 juni 2020, ja, daar ben je pas geleden dus 5 jaar getrouwd. Het eerste lustrum met z'n tweeën alweer gevierd. Ja, jouw trouwdag zal jouw trouwdag blijven, ook al ben je gescheiden. Dat zegt Lisette. Ik ben inmiddels gescheiden, maar mijn trouwdag is voor mij altijd 28 maart 1985. Het huwelijk heeft 12 jaar stand gehouden. Het waren mooie jaren. Op het eind waren we uit elkaar gegroeid. En gelukkig hadden we dat allebei door. Dus hebben wij daar geen rare vechtscheiding of hele vieze dingen naar elkaar moeten doen. Daar ben ik altijd ook nog blij om geweest. Dat we echt als vrienden zijn mogen scheiden. Dat is ook iets, hè? Dat zou best een onderwerp kunnen zijn. Prettig scheiden, toch? Ja, het is een idee. Ja. Peter zegt, ik heb nog steeds mijn vrouw, die ik 44 jaar geleden op 12 augustus getrouwd heb, erg hoog staan en zij mij. Wij zijn dolgelukkig. We hebben 3 kinderen, die zijn het huis uit. Maar ja,

0: krijgen we toch een hoop liefde binnen, zeg. Met de trouwerijen en de prachtige data. 15 augustus 74, zegt Shani, zijn wij getrouwd. En de zon schijnt nog steeds letterlijk en figuurlijk. Oh, leuk onderwerp, zegt Gerry. Wij zijn vandaag precies 49 jaar getrouwd. Ja, en nog steeds going strong. En Ankie heeft 2 fotootjes erbij gedaan van een zeer gelukkige Ankie en een zeer gelukkige man. Getrouwd in 1988, nog altijd zielsgelukkig. En op ons 25-jarig huwelijksfeest hebben we het nog eens allemaal overgedaan. Geweldig. Zelfde plek, zelfde mensen en 2 prachtige dochters. Wij zijn geluksvogels. Nou, liefde. Voorbij even, want we gaan keihard spelen om keiharde prijzen.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dan vragen nog wel eens wat mensen, wat zijn het dan voor prijzen? Nou, dat weten we zelf ook niet. Want wij besteden dat uit aan onze publieksdienst. En die verzint dan prijzen voor jou. Maar het zijn altijd wel prijzen waarvan je gaat lachen. Ja, je humeur wordt er beter van. Nou, dat is toch alleen maar goed en mooi meegenomen. De vraag vandaag waarmee je binnen kunt komen, die brengt ons naar Zwitserland. Want dat is de laatste kwartfinalist op het WK voetbal. Waar betalen ze eigenlijk mee? Met welke munt in Zwitserland? Ja, het ligt midden in Europa, maar ze zijn eigenwijs, hè? Iedereen die er ooit wel eens geweest is, die weet, Zwitsers zijn Zwitsers. Ja, anders kun je het niet noemen. Je bent van harte welkom, als je maar Zwitsers denkt en Zwitsers voelt. Het is wel een mooi land. Als je dat denkt te weten, met welke munt men in Zwitserland betaalt, dan ga je appen of mailen. Appen gaat via 06 22 22 13 42. En mailen erop het gld.nl. 3 vragen, alles bij elkaar, dus 3 prijzen te winnen voor jou. De eerste vraag die je moet beantwoorden is Zwitserland. Dat is de laatste WK-finalist op het WK voetbal. Nou, als ze Trump moeten afkopen, dan doen ze dat in hun eigen munteenheid natuurlijk. Waarmee betalen ze in Zwitserland? Ja, ze pakken alles aan hoor, maar de munteenheid van Zwitserland is niet de euro. Welke wel? rob@gld.nl. Als je wil mailen, maar app kan ook. 06 22 22 13 42. De munteenheid van Zwitserland. App of mail, komende 2 platen. En de eerste is deze. Stevie Wonder.

0: heeft er wel van gehoord, hoor, van een consuminderen. En upcyclen, recyclen. Maar Sienna Spyro houdt gewoon van spullen. Ja, alles wat je kunt kopen. Material lover. Ook wel eens lekker om gewoon te horen.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Spelletje voor bij de koffie vandaag met ook alweer 3 vragen en 3 prijzen te winnen. Brengt ons bij Zwitserland. Gisteren laatste WK-kwartfinalist Zwitserland. En als Zwitserland nou ja, iets of iemand zou willen omkopen, dat kan tegenwoordig in het voetbal. Dat kun je met gewoon een telefoontje door een druk zetten. Maar kan ook ouderwets met geld. Welke valuta gaan zij dan gebruiken? Want ja, hoewel Zwitserland gewoon midden in Europa ligt, hebben ze daar niet de euro als betaalmiddel. Dat is iets anders. Marlies, wat hebben ze in Zwitserland als munt?
2: Hallo
0: in...
2: Rob, ik zeg de Zwitserse franken.
0: Juist. Wel eens in Zwitserland geweest?
2: Ja, mooi land. Ja, heel mooi land. Ja, echt een heel mooi land.
0: Ik vind het wel echt eigenheid.

0: millenniumwissel. In 2000 hadden wij toen de zomer van Kissy Kenon. Wie zingt dat liedje bij ons?
1: Dat het zou ik echt niet weten.
0: Welke Jody?
1: Jody Benal?
0: Het is goed, hè? Dat alleen die voornaam al...
1: Oh, je helpt me wel, Rob.
0: Ja, dat mag, hier. Nee, mensen die moeten checken, die zijn op vakantie. Dus
1: ja.
0: Douwen er even doorheen zo wel eens. We gaan naar de Gelderse vraag. We gaan naar de Brass Band. Een koperband dus. Harp en luid. Uit welke plaats komt die?
1: Hart en luid.
0: Harp en luid.
1: Harp en luid.
0: Ja, dat moet je echt weten, dit toevallig.
1: Moet ik dat echt weten?
0: Ja, als je dit niet weet, nee. Ik zeg, dit moet je echt toevallig weten. Want dit is wel iets wat... specifiek is...
1: Harp en luid, heeft een harp met de plaatsnaam te maken?
0: Dat weet ik niet.
1: Harmelen? Nee, Harmelen ligt niet in Gelderland.
0: probeer maar eens.
1: Nee, ik zou het niet weten.
0: Doe eens iets.
1: Een gok doen?
0: Ja, gewoon een gok.
1: Ik heb het in de Achterhoek.
0: Een gok. Het ligt niet in de Achterhoek.
1: Nee?
0: Arnhem?
1: Vuren.
0: Nou,
1: ik had het niet geweten.
0: Nee, het is niet eens een oh ja. Nee, ik had het ook nooit geweten. Maar nee. Dit zijn vragen, daar leveren wij onszelf op uit. Dus ook iets heel kleins. En als je dat toevallig weet, dan krijg je een extra prijs. Maar. Drie prijzen. Je hebt er twee bij elkaar gespeeld. Toch lekker.
1: Ja, mooi.
0: Ja, je zei al van Zwitserland ben ik een keer geweest. Maar waar gaat de vakantie dit jaar naartoe?
1: Nou, ik denk nergens. Want ik ben 2 weken geleden geopereerd. Toen heb ik een nieuwe knie gekregen. Dus ik ben aan het revalideren.
0: Ah, en hoe gaat dat?
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik zit alweer op de home trainer, ik kan alweer rondfietsen. Dus het gaat voorspoedig, vind ik.
0: Ja, en dat was echt nodig ook, nu ik
1: niet. Ja, dat was echt nodig. Ja.
0: Ja, je hebt twee, ik hoor altijd twee verhalen. 1, mensen die blijven er jarenlang nog mee sukkelen. En 2 maanden en ze lopen weer, als ik die fiets.
1: Dus, ik mag van de fysio alweer met 1 stok in huis lopen. Dus ik vind eigenlijk dat het heel goed gaat.
0: Juist, met gewoon krachtig mens, wat dat betreft.
1: Ja, weer... nou, mooi toch?
0: Ja, daarom.
1: Je moet positief blijven bekijken, zeg
0: altijd.
1: Ik altijd.
0: Altijd. Ja. Nou. Ik denk nog niet dat je kunt dansen op Kissy Kenon.
1: Ik kan proberen op
0: één stok. Met 1 stok. Zullen we hem draaien dan, Marlies? Ja? Zal ik hem opzetten? Ja?
1: Ja, doe maar.
0: Dan gaat ie. Ja, dan zit jij in mijn hoofd met 1 stok, 1 been en 1 moeilijk been. En Kissy Kenon, hè?
1: Ik sta op 1 been.
0: Marlies, mooie dag.
1: Jammer dat je het niet kunt zien, hè?
0: Doei.

Ja, wat het is, dat weet niemand eigenlijk. Maar dit is zo'n absolute hit. Alles gaat bewegen, alles gaat meedoen, alles gaat goed voelen. Kissy Kinon uit 2000 alweer. Hij leeft er nog steeds van. Jody Bernal. Oud volksliedje, groot gemaakt door hem in de Lage Landen.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PM Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Clemens, dankjewel. Verkeersinformatie, we hebben 1 melding. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de Afrit Geldermals en Zaltbommel 8 kilometer langzaam rijden stilstaan. Een kwartier langer onderweg daardoor.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
14: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
21: Ik koos wat mij raakte.
20: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl. Op de koffie.

Scar en Steelers Wheel. Het is 11:11. Het is woensdag 8 juli. We gaan hete dagen krijgen. Hè? Daarom zegt Ria, let op. Je hebt nog één dag om lekker te luchten. Zet nou alles open tegen elkaar. Het is vandaag nog goed te doen. Heeft ze wel gelijk in, hè? Een beetje nationale doorluchtdag. En dan gaan we weer doen wat we eigenlijk een beetje gewend zijn geraakt. De hitte weer staan. Ja, hoewel, het wordt een stuk minder dan dat we hebben gehad al. Hè? Dus deze gaat meevallen, hoor, een paar dagen. YouTube, still have

Radio Gelderland 19 over 11 geworden. We gaan even terug naar de arena. Ja? Hij was er. En het was echt Vene Vidi Vici. Kwam, zag, overwon. Iedereen platgezongen. Iedereen die nog een beetje kritiek ergens onder een teennagel had verscholen. Weggewapperd door Bruno himself. Hier is een Risk It All.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Het is eventjes voor 11:30. Ja, we zitten midden in die vakantieperiode. En Nederland is toch aan het zoeken. Waar is nou niet zo warm? Frankrijk, Spanje, minder in trek. Waar we nu met z'n allen een beetje naar gaan kijken is de kust van Noord-Duitsland en zo door naar Polen. Dat wordt de goudkust, zeggen de mensen die er verstand van hebben. Goed ontwikkeld, goed eten en nog niet te duur. Kijk. Open your heart dus voor Noord-Duitsland en Noord-Polen. Hier is Madonna.

Brad en de Guitar King. Hier op Radio Gelderland, 11:55 geworden. We kijken even naar de temperatuur. Nou, die blijft mooi rond de 20 graden hangen. Beuningen 19,3 en Geldermalsen 19,9. En even het verkeer, dat rijdt eigenlijk ook lekker door. Ja, we hebben één opstopping. De A12 is dat Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem Noord en Duiven, 5 kilometer. Maar wel een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Dit is Gloria Estefan. Met haar Miami Sound Machine. Toen nog. The rhythm is gonna get you.

Yves Berendsen met zijn Terug in de Tijd. Het seizoen begint, hè, voor Yves Berendsen met zijn band, de Berendsen Band. Gaat hij lekker toeren weer en de zomerfestivals open armen voor Yves. Nijmegen komt eraan, Goffert Park. En ja, later in het jaar, Ziggo Dome, 2 concerten in november. Eentje is al strak uitverkocht, dus wil je nog kaarten? Dat kan voor de tweede, 15 november. Steppenwolf nu, Born to be Wild.

0: Little Eva. En de Locomotion. Het is 11:58 geworden. Betekent dat zometeen Irene de microfoon overneemt.
1: Ja, ik zal nog heel eventjes met Biem te praten.
0: Ja, Biem is even terug, hè? Ja.
1: Biem was even op bezoek. Ja, die heeft hij natuurlijk lang geleden. Nou nee, zo lang geleden is dat nog niet. Als presentator ook gezeten. Ja. We deden samen het lunchprogramma. Ja. En hij is weer even op de koffie, dus dan ga je even
0: kletsen. Even babbelen.
1: Even kletsen.
0: Juist. Even zit nu in de voorlichting, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ook een goede job, wel.
1: Hij heeft naar zijn zin, zegt
0: ja,
1: hij.
0: Ja, heel erg.
1: Ja. Ja.
0: Wat ga jij doen voor voorlichting zometeen?
1: Ik ga het hebben over de allermooiste vogel die je op dit moment in Gelderland kunt zien.
0: Cliffhanger. Je gaat natuurlijk niet zeggen.
1: Ja, jawel, het staat bij ons op de site ook. Dus mensen hebben het al wel kunnen lezen. Maar ik wil er gewoon meer over weten. Het is de bijeneter. Nou zou je denken, ik las dat er ook een kwart minder bijenvolken de winter heeft overleefd. En denk je, zitten we wel te wachten op een bijeneter?
0: Maar
1: het zal een druppel op een gloeiende plaat zijn hoor. Want er zijn niet zo heel veel bijeneters. Maar ze zijn wel waanzinnig mooi. Het zijn een soort vliegende regenboogjes.
0: Oh.
1: Ja, echt heel mooi.
0: Het is gevaarlijk in deze tijd, hè?
1: Nee, kom op. Lekker laten vliegen. En ze zitten op plekken waar vogelaars heel geheimzinnig over doen. Want ze willen natuurlijk niet dat die diertjes te snel verstoord worden. Maar ik heb straks iemand aan de telefoon die is lyrisch.
0: Oh.
1: De bijeneter. Ja, die rukt een beetje op, omdat het klimaat verandert ook in Nederland.
0: Ja, ja, we zullen meer voor en vrouwen krijgen.
1: Precies,
0: we denken,
1: die zich hier heel erg thuis voelt.
0: Ja.
1: Ja,
0: prima.
1: Maar ik heb het nooit gezien. Ik let best wel op wat er rondvliegt. Maar die bijeneter, oh, dat zou ik toch leuk vinden om die een keer te zien.
0: Ja. Zijn er foto's dus al op geel?
1: Ja, kun je kijken hoe het heeft. De rode oogjes, een gele buik en een roestbruine achterkantje, zeg maar.
0: Oh, geweldig.
1: Heel mooi.
0: Nou, dat... En veel meer.
1: Top
0: 3.
1: Ja, ik heb een leuke lab in de aanbieding. Als winst op een prijs. Ja.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Clemens. 2 files heb ik te melden. Op de A2 richting Den Bosch staat er eentje tussen Beest en Zaltbommel. 12 minuten. En op de A12 richting de Duitse grens, nou eens een keer niet vanwege de grenscontrole. Maar file tussen Arnhem-Noord en Westervoort komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar er staat nog 5 kilometer. 13 minuten extra reistijd.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
15: Vers aan tafel, vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers aan tafel.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers
17: aan tafel!
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Met Irene ten Voorde.

Dat vind ik nou nog eens een mooie boodschap voor vanmiddag. Let's Dance, David Bowie. Ik denk dat jullie het wel zullen herkennen. Het is namelijk, als je ooit in het buitenland bent geweest... nou ja, het zou trouwens ook gewoon binnen Nederland kunnen trouwens. Hoe dan ook, je bent ergens anders. Je proeft daar dat heerlijke wijntje. Je vindt ineens een merk koffie dat ontzettend lekker is. Of je koopt op een markt in Frankrijk of waar dan ook het meest heerlijke kaasje. En je denkt, ik ga inslaan. En hup, daar gaat de wijn, de koffie, de kaas mee in de auto. Kunnen we thuis nog even nagenieten. Nog even dat vakantiegevoel oproepen. Maar thuis smaakt die wijn naar azijn... Die kaas is veel minder lekker en die koffie was die op het vakantieadres ook al zo bitter. Ik heb dit jaar uit Frankrijk toch wel die lekkere rosé meegenomen... maar ik durf hem eigenlijk bijna niet open te maken... want krijg ik er die fijne herinneringen van. Ik denk dat je het herkent. In top 3 gaan we dat nou maar eens uitzoeken. Hoe kan dat nou? Zit het tussen je oren of is er toch echt iets heel anders aan de hand? En in top 3 is er meer hoor. Het gaat over een beeldschone vogel en een beeldschone lap... En die beeldschone lap, die kun je winnen. Fijn dat je luistert. En als je aan de boterham zit, en dat zitten sommigen, weet ik. Eet smakelijk. Het zijn de small faces.

0: Over de moed niet opgeven gaat dit liedje. Danny Vera en de drummende Rotterdammer, die trouwens ook zingt, Marlon Pichel. Rob, jij hebt eens even gekeken naar het Gelders nieuws. Wat is er te melden?
1: Onder meer dat op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg vanmorgen een auto is gegrepen door een trein. Die auto was een taxi, die werd ingezet voor leerlingenvervoer. En naast de chauffeur zaten er ook twee kinderen in. Ze bleven alle drie ongedeerd. Lijkt een wonder als je de foto's van het ongeluk ziet op onze website. De achterkant van die auto is volledig vernield. Door het ongeluk lag het treinverkeer enige tijd stil. Reizigers uit de trein zijn overgestapt op een touringcar.
0: Ja, wel schrikken voor iedereen, maar engeltje op de schouders.
1: Ja, als je het ziet, het is ongelooflijk. Ja. De gemeente Nijmegen neemt maatregelen om te voorkomen dat er mensen verdrinken in de Waal. Aanleiding zijn meerdere recente sterfgevallen van mensen die door de stroming werden meegesleurd. Gebeurt de laatste tijd een paar keer. Aantal borden wordt verplaatst. Komt een groot spandoek en ook meer aandacht voor de gevaren van de rivier op sociale media. En toch denkt burgemeester Bruls van Nijmegen niet dat je daarmee kunt voorkomen dat het uiteindelijk weer mis zal gaan.
2: Ja, wat is het verschil tussen even pootje baden gaan of 2 meter inlopen en net te ver lopen? Als je wilt dat mensen zich aan regels houden en niet in de rivier gaan, moet je eigenlijk zeggen, niet in het water. Ik zou het liefst hebben dat Nederland zou invoeren in de rivier, of het nou tussen de krib is of midden in de vaargeul, verboden. Niet doen.
1: En er waren nog enorme vlammen afgelopen nacht in Asperen. Daar ontstond brand door een lekkage van de hoofdgasleiding. Die brand woedde naast een woning. Bewoners daarvan bleven ongedeerd. Maar voor de zekerheid moesten ook bewoners van 40 andere woningen hun huis uit. Brandweer heeft verschillende woningen gekoeld om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. En rond 6:30 was het dan uit. Volgens netbeheerder Stedin is die brand ontstaan door kortsluiting in een elektriciteitskabel naast de gasleiding. Er waren ook werkzaamheden op die plek en of dat een rol speelde is niet bekend.
0: Dankjewel voor nu. Tot later.

Spears op Radio Gelderland. Everybody wants to rule the world. Het gaat dus, dat vertelde ik al straks, over dat eten en drinken in het buitenland, dat dat vaak dan beter smaakt dan thuis. Maar slapen is ook zo'n ding. Nou heeft er een matrassenspecialist dat allemaal eens onderzocht. En 51% van de vakantiegangers zegt beroerd te slapen in de vakantie. Opvallend genoeg zeggen vooral jongeren dat. Ja, waarom zou je dan op vakantie gaan, hè? Vraag je je bijna af. De oorzaak is meestal het kussen. Die rolkussens in Frankrijk bijvoorbeeld is natuurlijk ook geen doen. En daarom neemt 18% van de vakantiegangers zijn of haar eigen kussen mee. Of zelfs het eigen dekbed, dat doet 13%. En wat ook nog opvalt, vrouwen hebben er allemaal meer last van dan mannen. Die knorren overal doorheen. Zometeen meer over een vogel met regenboogkleuren. Met een beetje mazzel zie je hem vliegen in Gelderland.

0: tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Train en Drive-By. 12:08. Je luistert naar Radio Gelderland, naar Tot 3. En mensen die mij een beetje kennen, die weten inmiddels wel dat ik bijzondere beestjes, daar ga ik altijd op aan. Ik hou ervan. Ik hou van alles wat kruipt, wat loert, dat vliegt. En nou vliegt er deze dagen een vogeltje door Gelderland. Misschien wel de mooiste ooit in Nederland. Het is een soort vliegende regenboog. Ze hebben rode oogjes, een gele keel, een blauwgroene borst, een roestbruine rug en een zwart boevenmasker. Ze zijn prachtig. En het leuke is, ze komen steeds vaker voor in Gelderland. En sinds vorig jaar broeden ze hier ook. Ik heb aan de lijn vogelwachter Adriaan. Dag vogelwachter Adriaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Irene.
0: Ja, jij gaat ook aan, hè, op deze wonderschone bijeneter.
1: Ja, wonderschoon, dat is inderdaad, dat zeg je goed. Het zijn fantastisch mooie vogels. Je omschreef ze al, ja, noem een kleur en dat zit er wel in.
0: Ja, hoe zou jij hem omschrijven? Want wij deden dat op de website met een vliegende regenboog. Maar doe jij er eens nog wat een schepje bovenop?
1: Poeh, dat wordt lastig hoor. Nee, het is gewoon echt. Ik vind vooral dat groen-blauwe. Ja, ik ben een man, dus ik ben niet zo goed in het benoemen van kleuren of zo. Maar misschien azuur of zo, waardoor je ook meteen denkt aan de Middellandse Zee. En dat vliegt dan zomaar gewoon hier, bij ons in de buurt.
0: Ja, nou, ik vind dat je het goed doet, hoor.
1: Nou, mooi.
0: Ook al ben je een man, ja.
1: Nou, hey, kijk, dat scheelt, ja.
0: Ja, toch? Hey, want die kleuren maken me natuurlijk heel bijzonder, maar wat nog meer? Vertel eens iets over die vogel zelf.
1: Ja, nou, het is een vogel, als je hem ziet, dan heb je echt heel veel geluk. Maar je moet een beetje denken aan qua, ja, je kent de boerenzwaluw misschien wel, alleen dan echt wel een slagje groter. Spreeuw, dat is een beetje het formaat. En ze hebben een vrij lange staart. Met ook een heel erg grappig puntje eraan. Dat moeten mensen maar eens opzoeken op internet. Dan zie je dat ze een best wel brede staart hebben. En zo'n heel grappig puntje zit eraan. En ze hebben een wat kromme snavel. Een puntige kromme snavel. En ja, de vleugels zijn ook een beetje puntig. En ja, het is echt een feest om te zien. Maar het geluid is ook heel erg leuk. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt.
0: Nee, maar ik heb het wel opgezocht. Jij deed het vanochtend zelf ook niet onverdienstelijk trouwens, hoor. Ja, want jij zei, je moet even zoeken op een... Wat deed jij ook alweer?
1: Pru-pru is
0: pru,
1: het.
0: Pru.
1: Het
0: ben is pru, ja, pru. Ik ben gaan zoeken en toen kwam ik wel iets dergelijks tegen. Ja, ik hoor ook al pru-pru.
1: Pru-pru.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk altijd lastig om vogelgeluiden in fonetisch uit te spreken. Maar pru-pru. En als je dat dan hoort, ren dan naar boven. Ja, pas wel op. Kijk dan naar boven. Als je in het verkeer bent, een beetje opletten. Maar als je dan heel veel geluk hebt, dan zie je ze. Alleen, ze vliegen vaak wel vrij hoog. Dus je moet wel goed zoeken. En als de lucht heel blauw is, dan vallen ze, helaas, vallen ze daarin weg. Dus verder kijken is wel aan te raden.
0: Ja, eigenlijk wel aan te bevelen. Want en ik begreep ook, want een collega van ons is bioloog, en die zei ook van, ze vliegen ook heel snel. Dus het is echt een soort flits. Een soort flits die voorbij gaat. Dus je moet echt geluk hebben. Jij hebt ze gezien. Maakt je hart dan een huppeltje?
1: Ja, nou, dat heb ik bij heel veel vogels, hoor. Maar bij deze bijen eten, ook omdat ze in Nederland helemaal niet zoveel voorkomen. En in Gelderland, je komt ze bijna niet tegen. En als je er dan eentje ziet, of vaak zijn ze wel met een paar, dat is echt zo bijzonder. En dan hoor je dat geluid. En stond een keer hoorde ik het geluid. Ik zoeken. En toen zag ik ze vliegen. En dat is echt zo magisch. Maar inderdaad, ze zijn ook zo weer weg. Dus het is echt zo'n geluksmomentje. Maar het blijft je wel je hele leven bij.
0: Ja, wat mooi. Nou, ik hoop dat ik het ga meemaken. Want ik vind vogels kijken geweldig. Nou, zitten ze op bepaalde plekken. Jij weet waar. Maar dat mag je niet bekendmaken.
1: Nee, dat zijn echt van die dingen. Het is heel erg leuk. En ik gun iedereen het om een bijeneter te zien. Alleen, het zijn ook hele populaire vogels. Iedereen wil ze zien. En als dan iedereen naar die nesten toe gaat, ja, dan heb je kans dat het verstoord wordt. Dus dat wil je niet hebben. En daarom worden die locaties geheim gehouden. En trouwens grappig, wist je dat ze een tunnel maken om een nest te maken? Net een beetje als de ijsvogel.
0: Oké.
1: Ja, dan graven ze echt een nesttunnel uit in een steile wand bij voorkeur. En daar graven ze een stuk en daar leggen ze eitjes. Meestal tussen de 4 en de 10, maar meestal een stuk of 5. En dan op een gegeven moment dan gaan ze die jongen ook voeren. Als je dan zo'n plek weet, dan kan je daar op een respectabele afstand gaan staan. En dan, ja, dat is echt fantastisch.
0: Ja, ja. Maar goed, jij vergaat al wel iets steile oeverwanden. Daar houden ze dus van om hun nest in te maken. Met een klein beetje mazzel zie je en een bijeneter en een ijsvogel.
1: Ja, wie weet. Alleen ze worden meestal niet bij elkaar in de buurt, niet naast elkaar.
0: Zijn geen vriendjes.
1: Nee, nou, niet per se, maar ook geen vijanden, hoor. Okay. Maar ze hebben echt ander voedsel. De ijsvogel eet gewoon vis. En bijeneters, die eten allemaal beestjes zoals... de naam zegt het al, bijen.
0: Ja.
1: Maar ook wespen eten ze. Hommels en ook verder, ja, allemaal andere beestjes, vliegende beestjes. Die vangen ze in de lucht, zo libelles en zo. En ja, dat is echt heel bijzonder om dat te zien. En omdat een wesp, die vangen ze ook. En die hebben een angel, die halen ze eerst de angel eruit. En dan eten ze hem pas op.
0: Dat is slimmerikken.
1: Ja, hè? Stel je voor dat hij je in je keel prikt, dat moet je niet hebben.
0: Nee, dat moet je zeker niet hebben, ook al ben je een bijeneter. Nou, las ik vanochtend, er zijn sinds deze winter een kwart minder bijenvolken. Moet je dan blij zijn met een bijeneter?
1: Dat er minder bijen zijn, dat komt niet door de bijeneter.
0: Okay.
1: Want de bijeneter, die eet gewoon wel wat bijen, maar de grootste oorzaak van de afname van bijen, dat zijn wij. Dus daar kan je de bijeneter niet de schuld van geven.
0: Nee, dat zullen wij niet doen. Wij spreiden onze armen wijd uit voor de bijeneter. En we hopen met z'n allen dat we er ooit eentje zien. Dankjewel voor jouw verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Vogelwachter Adriaan, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.

0: The Boys and Give Up Your Guns. Rico van Weerplaza, wat gezellig dat je er bent. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik reed hier vanochtend op de fiets naartoe. En toen zag ik het al. En nu kijk ik naar buiten en dan zie ik het ook. Een beetje dreigende luchten. Maar volgens mij valt er geen spatje uit.
1: Ja, lokaal valt er wel een,
0: toch wel.
1: Ja, toch wel. Op de radar zie je toch een paar van die kleine spikkeltjes over de provincie. Hier en daar kan er dus een licht spatje vallen. Stelt allemaal niet zo heel veel voor. De regenmeters gaan zeker niet gevuld worden. En het is, ja, het is behoorlijk bewolkt. Het is echt een gebied met bewolking wat van noordwest naar zuidoost over het land heen trekt. Want in Zeeland, daar is het ronduit zonnig en inmiddels al bijna 25 graden. En ook in Groningen, daar schijnt op dit moment de zon volop en is het al 21 graden. Ja, en de rest van het land is dus bewolkt. En dat is ook in Gelderland het geval. Met een temperatuur op dit moment van 20 graden. Maar geleidelijk aan gaat het vanuit het zuidwesten en westen opklaren. Dus later vanmiddag krijgen we vanuit het westen dus de zon geregeld te zien.
0: Ja, dan schuift dat wolkengebiedje op. En hoe gaat het dan verder? Vanavond en morgen en zo?
1: Nou, vanavond dan ziet het er prima uit. Volop zonneschijn. De zon gaat pas tegen 10 onder en dan is het nog steeds 20 graden. Komende nacht komt er vanuit het noorden wel weer wat meer bewolking opzetten. Lokaal kan ook wat nevel of mist voorkomen. Temperatuur die daalt naar 1 graad of 14. En dan beginnen we morgen in eerste instantie grijs met wat wolkenvelden, maar al vrij snel, zeker sneller dan vandaag, gaat de zon vanuit het zuiden doorbreken. En dan komt de temperatuur morgenmiddag uit op zo'n 26 graden. Dus morgen al een ronduit zomerse dag. En dat houden we ook de dagen daarna vast. Want vrijdag en in het weekend nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Misschien wat sluierbewolking. En de zon gaat echt volop schijnen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 28, 29 graden. Dus bijna een tropische 30. Misschien hier en daar toch wel net die 30 in de Achterhoek. Maar ik denk dat we op de meeste plaatsen er net onder blijven. Maar of het nou 30 graden is of 28. In beide gevallen is het gewoon warm zomerweer.
0: Ja, precies. Maar goed. Boven de 30, dan gaan heel veel mensen toch ook weer klagen. Want dan wordt het een beetje te warm. Ja. Kun jij nog iets verder kijken ook? Want waar gaan we ongeveer naartoe, zeg maar? Richting Vierdaagse ook?
1: Ja, na het weekend daar verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel. De zon blijft echt het weerbeeld domineren. De temperatuur blijven boven de 25 graden uitkomen. Dus zomerse dagen nog steeds in het verschiet. Pas later volgende week, dan neemt de kans op een enkele bui pas weer toe. En dat heeft de natuur wel erg nodig. Want het begint op dit moment al behoorlijk droog te worden. Zeker ook met die stevige noordoostelijke wind die we de komende dagen hebben. Dus dagelijks kan er zo'n 3-4 millimeter toch aan neerslag verdampen, wat er ooit gevallen is. Ja, dat wordt natuurlijk niet aangevuld. Het gaat pas eind volgende week waarschijnlijk gebeuren. Maar de temperaturen die blijven dus maar behoorlijk hoog voor de tijd van het jaar. En de zon schijnt, gaat elke dag schijnen.
0: Rico, dank je wel.
1: Graag gedaan weer.
0: De zon gaat elke dag schijnen. Dat klinkt toch fantastisch. Mijn collega Joy was naar het concert en die kon er niet over ophouden. We gaan hem even draaien. Bruno!

0: linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: jij kunt besparen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Clemens, dankjewel. Even kijken naar de weg. Op de A2 richting Den Bosch staat file tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 5 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Knopendijl en afrit Leerdam, ook 5 minuten. Op de A50 richting Os staat file tussen knooppunt Grijsoord en Renkum. Er liggen daar, zoals ze dat zo mooi zeggen, voorwerpen op de weg. Ik weet niet wat het is, maar er ligt in ieder geval iets. File ontstaat daardoor en na 6 minuten is de extra reistijd. En op de N325 de pleiroute richting knooppunt Velperbroek tussen Westervoort en dat knooppunt Velperbroek. 2 kilometer, 17 minuten extra reistijd.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Met Irene ten Voorde.

kun je zo lekker hoog meebleren. De Eagles en One of These Nights op Radio Gelderland in tot 3. Op de camping ga je in de relaxstand en lees je dat boek dat je al de hele tijd klaar hebt liggen om nou juist op de camping te lezen. En heb je eigenlijk niet zoveel zin in een verslaggever die een microfoon onder je neus duwt. Maar je bent de beroerdste niet. Straks een klein gesprekje naast de caravan. Maar eerst, lieve mensen, het zomerspel van tot 3. En ik heb een toch een leuk, ongelooflijk leuk prijsje. Die wil je hebben en je wil meedoen. En als je dat wil, blijf dan vooral hier.

0: Michel Fugain en Une Belle Histoire.
1: Ik ga op vakantie.
2: Pa, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: We gaan weer spelen. Ik word er vrolijk van. Ik hoop jij ook. Een spelletje gewoon voor de lol en de eer. Maar ik heb er ook echt een heel erg leuk prijsje bij. Ik roep al dagen, je krijgt een verrassing als je wint. Maar ik ga vandaag toch een klein tipje van de sluier oplichten. Het is een prachtige hamamdoek. Ken je dat? Dat is zo'n mooie, grote, dunne lap. Het is eigenlijk niet echt een handdoek. Maar je kunt er wel van alles mee. Je mee afdrogen bijvoorbeeld. Hij past in je tas. Een rolletje kun je ervan maken. Je kunt hem over je hoofd doen als je last hebt van de zon. Je kunt hem om je schouders doen als je het een beetje koud hebt. Je kunt ermee het zwembad in, wat mij betreft. Je kunt erop liggen, je kunt erop zitten. Je wil hem hebben. En er staat een prachtig Omroep Gelderland logo op. Nou, dat is de prijs als je het spelletje wint. Het spel is, ik ga op vakantie en ik neem mee. Een stukje van een liedje laat ik horen. Daar heb ik iets uitgehaald. Dat is een voorwerp, een ding, in ieder geval iets. En de vraag aan jou is, wat hebben we hier weggehaald?

0: mij kunnen zijn.
1: Ja, wat hebben wij hier weggesplashed? Laat weten voor een Omroep Gelderland hamamdoek. Stuur een WhatsAppje of stuur een mailtje naar irene@gld.nl met het antwoord op de vraag. We nemen mee. Ja, wat nemen we mee? Maar je hoort het niet. Twee plaatjes heb je de tijd, waarvan de eerste een bijzondere is. Namelijk ons eigen Nijmeegse Vierdaagse feestenlied met Linda Geerdink en ook met echte zangers uit Nijmegen en omstreken. Want een Vierdaagse lied, ja, dat was er al. Maar een Vierdaagse feestenlied nog niet. Nu wel.
2: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
3: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.

0: krijg er helemaal zomervibes van. George Benson en Lady Love Me.
1: Ik ga op vakantie.
2: Pa, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: Ja, over zomervibes gesproken. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Ja, en elke dag is de vraag in tot drie. Wat nemen we dan mee? We laten een stukje muziek horen en daar ontbreekt iets. We hebben iets weg en vandaag gesplashed. En aan jou de taak om uit te vinden wat dat dan is. Dit is de opgave van vandaag.

0: fles wijn.
1: Wie was het niet? Ja, dus het was niet de lege fles wijn die we hebben weggehaald. Maar wat hadden we dan wel weggehaald? Nou, er waren echt heel veel mensen die het allemaal wisten. Ik noem er even een paar, want het is altijd leuk als je je eigen naam op de radio hoort. Eline en Betsy en Ellie en Jacqueline en Hans en Jan en Lia en Iti en Jannie en Marga en Ari en Yvonne en Veronique. En ik ga ook iemand bellen die een goed antwoord had.
2: Dit is het automatische antwoordapparaat van Hummelink.
1: Ja?
2: U kunt een bericht
1: dat krijg je dan
2: na de toon of ja, een appbericht sturen.
1: Ik ga even een bericht achterlaten. Hallo, je had het goede antwoord op het radiospelletje. Maar ja, regels zijn regels. Als je de telefoon niet opneemt, dan gaat de hamamdoek aan je neus voorbij. Heel veel groetjes en doe vooral nog een keertje mee. Ik ga even iemand anders bellen, kijken of dat ook wel lukt. Hallo? Zal toch wat zijn, zeg?
3: Goedemiddag, Irene. Ik heb genoeg mee.
1: Ja, met wie spreek ik?
3: Hoi, met Walter uit Lexmond.
1: Dag Walter, hi. Ik ben blij dat ik je te pakken heb. Zeg, heb jij de telefoon op de luidspreker staan?
3: Nou, ik heb oorbuds in. Dus ik ben er mee. Ik heb oorbuds in.
1: Oh, oké. Okay. Nou, we kunnen je niet zo heel goed verstaan, maar dat geeft niet. Want als jij het goede antwoord weet, dan heb je even goed gewonnen. Wat hadden wij weggesplashed in dit geval?
3: Kledingstukken.
1: Kledingstukken, zullen we even checken?
0: Wellicht.

0: kunnen zijn.
1: Ja, Walter, dat was hartstikke goed. Kledingstuk is het goede antwoord. Gefeliciteerd. Jij bent aan het werk. Wat doe je?
2: Ik werk in de metaalindustrie.
1: In de metaalindustrie. En wat ben je aan het doen dan?
2: Lassen.
1: Aan het lassen. En dat doe je dan met oordoppen in?
2: Ja. Dan kijk ik naar de radio ondertussen.
1: Oh, je luistert naar de radio ondertussen. Wat ben je aan het lassen op dit moment?
2: Staalconstructie.
1: Wat zeg je? Een staalconstructie, oké. Ja. En jouw werkgever vindt het niet zo erg dat jij ondertussen naar de radio luistert en meedoet aan een spelletje.
2: Heeft hij niet in de gaten, dus...
1: Nou, dan doen we dat heel erg stiekem en hopen dat je laswerk er niet onder leidt. En ga ik je van harte feliciteren met de winst van de hamamdoek. Weet je wat dat is?
2: Nee, niet exact.
1: Nou ja, goed. Het is een lap die werkelijk overal voor te gebruiken is. Dus jij vindt vast wel een bestemming voor die hamamdoek. Hij komt in ieder geval naar je toe. Blijf even aan de lijn nog, heel stiekem. Dan noteer ik je adres en dan krijg je die hamamdoek toegestuurd.
2: Oké, heel
1: erg
2: bedankt.
1: Ja, dat is helemaal goed, joh. En las ze nog vanmiddag, zou ik zeggen. En dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Ja, graag gedaan.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Ja, zo gaan ze nog wel een tijdje door. De Beatles en Hello, Goodbye. Desiree, ben jij een beetje fan van de Beatles?
1: Nou, ik vind de Beatles wel goed, maar ik ben niet fan.
0: Oké.
1: Nee.
0: Maar je gaat ze wel draaien. Ja,
1: ik ga denken, ze zeker draaien. Ik vind ze wel leuk. Maar het is niet dat ik diehard fan ben of zo.
0: Nee. Mensen die radio kijken op TV Gelderland, die zien haar al een tijdje zitten. Vrolijke krullenbol in de studio. En die vragen zich misschien af, wie is dat nou weer? Nou, het is onze nieuwe radiocollega Desiree van der Heijden. Van harte welkom, Desiree.
1: Dankjewel.
0: En ik stel jou even voor aan de luisteraars, omdat jij vanaf morgen al op zender bent.
1: Ja.
0: Morgen en vrijdag doe jij dit onvolprezen programma tot 3 met alle ingrediënten, zelfs hamamdoeken. Die ga je ook
1: kan je
0: weggeven.
1: Gewoon morgen ook winnen, als je vandaag niet
0: precies,
1: hebt gewonnen. En
0: precies.
1: Vrijdag natuurlijk ook.
0: Ja. En als je nou denkt, ik heb die naam eerder gehoord, dat kan natuurlijk heel goed, want ze komt van een landelijke zender. En als je dan ook nog eens een keer een nachtbraker bent, dan ken je haar zeker. Want zij heeft in het holst van de nacht gesproken met luisteraars en muziek gedraaid. Op verzoek volgens mij ook. Wat deed je daar toch?
1: Ja, ik had eigenlijk een inbelprogramma. Dat is mijn laatste programma geweest. Ik heb ook nog in de late avond gezeten. Maar mijn laatste programma is denk ik door de meeste mensen wel bekender dan als je 's nachts wakker was. Dat was Desiree in het Donker. En daar had ik eigenlijk een heel erg open programma. Mensen konden inbellen en ik was er dan voor je. Dus of je wilde misschien je verhaal delen of je wilde een bepaald liedje horen, kon allemaal. En ja, zo heb ik heel veel verschillende soorten mensen gesproken.
0: Ja,
1: vond ik ontzettend leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. Dat is ook echt iets wat jij heel erg leuk vindt. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik vind met luisteraars, dat vind ik het allermooiste aan radio. Ja. Dat heb je natuurlijk nergens anders. Dat je gewoon direct contact hebt met zo'n app. Je kan bellen. Ja, dat vind ik prachtig.
0: Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is hartstikke leuk. Uiteindelijk doe je het daar.
1: Daar doen we het voor.
0: Wij doen het voor mensen thuis. En Desiree gaat het de komende tijd ook voor jou thuis doen. Wat ga jij meebrengen, denk je? Heb jij een bepaalde muzieksmaak of iets waarvan je denkt, nou, daar ga ik de luisteraars mee verrassen?
1: Ik hoop dus met leuke gesprekken. Dat vind ik het allerleukste. Dus met leuke gesprekken van mensen die in Gelderland wonen. Ja, mensen net zoals net die vogelexpert. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ook hopelijk met luisteraars vind ik altijd heel erg mooi. En als je misschien bij Radio 2 hebt geluisterd, dan weet je misschien wel dat ik heel erg fan ben van ABBA. Dus ik denk dat je die wel eens voorbij zal horen komen. En van de nieuwe artiesten vind ik, en die draaien we hier ook bij Gelderland, Olivia Dean heel erg goed.
0: Ja, die komt ook regelmatig naar. Je kunt je hart ophalen.
1: Ik denk het wel.
0: En luisteraars, met jou, hartstikke leuk dat je er bent. En vanaf
1: zeker
0: morgen ook fulltime op zender.

0: Ronan Keating en Life is a Roller Coaster. Zo is dat maar net. We gaan lekker de deur uit. Ik ga het volgend weekend zelf ook doen, gewoon in Nederland, in Twente, de camping op. Ik zei het gisteren al, ik vind niks heerlijkers dan dat gekeutel op een camping. Alles duurt langer en dat is juist zo fijn, je hebt de tijd. Een plek om te onthaasten en dat doet de meneer die ik vandaag spreek ook op en top. Er zit hier een meneer met een hoedje op, heerlijk in het zonnetje. Een boek te lezen, wat leest u?
1: Dat is een goeie. Vriespunt van Arne Daal.
0: Dat is een thriller, denk ik, hè?
1: Klopt, ja.
0: Is dat echt een vakantieding?
1: Vind ik wel, ja. Daar heb ik tijd voor om nu te lezen. Anders niet.
0: Nee, want te druk?
1: Te druk, ja. Ja. Zelfs als je gepensioneerd bent, heb je de druk.
0: Waarmee allemaal dan?
1: Met van alles. Ja, echt waar. Dat komt voor je voeten enzovoorts. En dan pak je het op.
0: Nou ja, neem mij eens een dag mee in uw normale leven dan. Wat is dat allemaal?
1: Zingen, repetities, koor onder andere, zangles, kinderen, klussen. Dus gaat vanzelf.
0: Ik zal u niet vragen om een stukje te zingen.
1: Doe maar niet.
0: Maar goed, lezen is typisch een vakantieding.
1: Ja, absoluut. Ja, heerlijk ontspannend. En eigenlijk tijd voor. Niet dat je dan ondertussen nog denkt van ja, maar eigenlijk moet ik nog dit en eigenlijk moet ik nog het zus. En eigenlijk moet het nog zo. Dus dat is lekker. Voor mij hoeft vakantie niet ergens in het buitenland te zijn. Gewoon in Holland vind ik het genoeg. En dan niks hoeven doen. En gewoon inderdaad genieten van wat de dag brengt. Ik plan ook heel weinig. Dus dat is voor mij vakantie. Rust. En dat is waarvoor ik hier onder andere kom. Ik kom van zee en daar vind je me niet in de zomer. Dat vind ik, dat zee vind ik, of tenminste het strand vind ik alleen aantrekkelijk als het hard waait in de herfst en in de winter. Dan, maar niet daar, nee, bruin liggen te bakken in de zon, hitte. Nee, dat doe ik niet.
0: Liever met een hoedje op, tegen de zon, met een boek.
1: Met een boek, exact, ja.
0: Ik ga u verder niet storen. Ga lekker verder lezen. Ja.

Nieuwe muziek waar ik mijn hart aan verpand heb. Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Mocht je nou vanmiddag met de kids of de kleinkids iets leuks willen gaan doen, op een plek die echt tot de verbeelding spreekt, vanmiddag is er een soort vakantie-kick-off in Gelredome in Arnhem. Het stadion is open, je kunt gratis naar binnen vanaf 2:00 vanmiddag, dat is eigenlijk zometeen al. En er zijn allerlei activiteiten. Kinderen kunnen daar lasergamen, freerunnen, er is een stormbaan, je kunt leren skiën zelfs, voetballen en dansen is er ook met een silent disco, altijd leuk. En je kunt ook je eigen naamplaatje lassen. Nou, hartstikke goed allemaal. Met de kinderen erheen. Je kunt gratis naar binnen van 2 tot 5 vanmiddag. Zometeen in tot 3 onze dagelijkse vraag. Waarom smaakt dat wijntje, die kaas, die koffie die op vakantie zo heerlijk was in Nederland helemaal niet? Is dat echt zo? Of zit dat tussen onze oren? Dat is nou net zo'n kwestie die we zometeen eens lekker uit gaan zoeken. Dit is

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Clemens. Ik heb een file en een dichte oprit. Die file staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Deil. 8 minuten extra reistijd en die oprit, dat is een oprit aan de A73 in de richting Maasbracht. En dan is het de oprit bij Wiegen. Daar staat een kapotte vrachtauto, dus die oprit die kun je niet nemen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
23: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Bananarama op Radio Gelderland en Shy Boy.
1: De klok op rock.
0: Vandaag blinkt de klok op rock uit in simpelheid. Het is rock'n'roll in de zuivere vorm. Geen enkele poespas. Led Zeppelin met Robert Plant als zanger kon dat. Gewoon raggen, verder niks, maar wel goed te raggen. Rock'n'roll van Led Zeppelin kwam uit in 1971. Op hetzelfde album staat het als Stairway to Heaven. Het is een eerbetoon aan de rock'n'roll in de jaren 50. En een leuk weetje is ook dat Rolling Stones-pianist Ian Stewart meespeelt. Ik weet niet of je me hoort. En ik vind ook dat ik genoeg heb gezegd. Let's rock'n'roll.

0: Moments and Whatnots. The thing of a girls. We hebben weer een leuke kwestie. En ik ga ze in de groep gooien hier. Want inmiddels hebben we een groep in de studio. Want Rob is er natuurlijk, zoals elke dag rond deze tijd. Mm-hmm. Maar DCG zit er ook. Ik heb DCG daar straks al even voorgesteld aan de luisteraar. Die gaat vanaf morgen dit onverprezen programma doen. En een heleboel andere programma's. Maar morgen en overmorgen in ieder geval deze.
1: Zeker.
0: En de kwestie die is zo herkenbaar dat ik denk, jij herkent hem, jij herkent hem. Doen we elke dag, hè, hier. Nou, iedereen is wel eens een keer in het buitenland geweest. En trouwens, in Nederland kan het ook. Die heeft daar dan genoten van een ander smaakje. Je geniet werkelijk van dat witte wijntje dat je hebt gevonden daar uit de streek. En je denkt, nou, zoiets lekkers heb ik nog nooit gevonden. En wat lekker goedkoop ook. Of je hebt op een plaatselijke markt een kaasje gekocht. Te lekker. Of die koffie die je vond in de supermarkt, die was ook zo verrukkelijk. En dan, dame heer, dan kom je thuis. Ken je het? Dan kom je thuis en dan?
2: Ja, ik herken dit. Ja, ik was in Griekenland echt een paar jaar geleden. En nou, ik was helemaal verzot op een of ander anijsdrankje daar. Ik dacht, nou, dit is lekker, hè. Mm-hmm. Ook fles meegenomen voor naar huis. En thuis, nou, ik had het een keer geproefd. Ik dacht, nou, dit is toch niet weg te krijgen.
3: Is het
2: gewoon
3: niet, ja.
2: Ja, en dat flesje heeft, nou ja, nog jarenlang, weet je wel, ergens gelegen. En op een gegeven moment, na 3 jaar, denk je, nou, ik gooi het toch maar weg. Maar ja. ik vraag mij dan af, wat gebeurt er dan? Verandert er iets in je smaak terwijl je weer terug naar huis rijdt of in het vliegtuig zit?
0: Ja.
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik denk
2: zo
0: dat
2: raar.
0: Ken jij het ook? Heb je ook wel eens dingen meegenomen?
3: Ja,
0: van,
3: ik moest meteen denken, dat is misschien een beetje een raar voorbeeld, maar als tiener heb ik ooit een fietstocht gemaakt in Engeland. En toen fietsen we eigenlijk van McDonald's naar McDonald's om
0: leuk
3: een beetje energie te tanken. Maar dat was altijd de vanille milkshake.
0: Ja.
3: En ik heb nooit meer zulke vanille milkshakes gedronken als, nou ja, toen bij die grote keten, zeg maar. Maar dat ook hier in Nederland smaakt altijd anders. Het zal nooit meer smaken zoals toen.
0: Zouden ze dan een ander recept hebben? Of was je,
3: ja,
0: gewoon in een andere...
3: Dat gewoon, ja.
0: Dat zat tussen je oren.
3: Ja, moeten nou, we ja, op zoek wat dat is.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben sowieso heel erg benieuwd of mensen dit ook herkennen. En of ze dit soort voorbeelden hebben. Dat een flesje van jou en de shake van jou. Mm-hmm. Bij mij is het inderdaad ook... Ik nam ooit volgens mij 2 dozen witte wijn mee. Van een Franse bestemming. Omdat die wijn, dacht ik, nou, dat krijg ik nergens. En er was inderdaad gewoon maar €3 per fles of zo. Ik dacht, meenemen.
2: Inslaan.
0: Nou, wat een azijn. Het was gewoon echt niet
3: zonde,
0: lekker. Super jammer. We gaan uitzoeken hoe dat zit. Hoe het kan dat het thuis dan toch even net iets anders maakt. En
2: ik ben benieuwd of iemand dat weet.
0: Ja,
2: wat
0: dat
2: is
0: ook.
2: Nou?
0: Ja. We gaan er naar op zoek. En als luisteraars het weten en de ervaring mee hebben, laat het dan vooral ook weten. Kom maar er zo meteen op terug.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: klinkt de villains een Spanish Stroll. Nou, wat leuk. We hebben het er hier over. Mensen thuis ook, dat je dingen meeneemt van je vakantieadres die daar zo verrukkelijk waren en die thuis echt helemaal nergens naar smaken. Het wordt herkend onder andere door Wilma. Die zegt, ik nam een likeurtje mee dat in een klooster was gemaakt in een Spaans stadje waar ik op vakantie was. Ik dronk het daar dagelijks, een klein glaasje na het eten. Het was volgens mij kruidenlikeur, zegt ze. Ik heb er flessen van meegenomen naar huis. Want ja, dacht ze, dan neem je toch wat vakantiegevoel mee. Thuis smaakt het echt nergens naar, zei ze. Ik heb het maar weggegooid. Jan schrijft, ik ben ervan overtuigd dat de omgeving waarin je iets eet of drinkt invloed heeft op je smaakbeleving. Ik heb niet meteen een voorbeeld. Maar ook als je naar een gezellig restaurant gaat, dan is het eten lekkerder daar dan in een saai lokaal. Smaak is beleven, zegt Jan. Dat klinkt als een wijs man. En Hans zegt, ik denk dat het tussen de oren zit, dat je op vakantie koffie lekkerder vindt dan thuis of op het werk. Komt door de omgeving en dat je in de rustmodus zit en thuis en werkers meer stress en dan drink je niet ontspannen je kopje koffie. Rob, je bent er eens ingedoken. Wat kwam jij tegen?
1: Ja, ik kwam smaakonderzoeker Charles Spence tegen, een hoogleraar aan Oxford. En die weet daar alles van. En nou ja, de mensen die hebben gereageerd, die hebben gewoon gelijk. Het is precies wat ze zeggen. Smaak is context. Context is geen bijzaak, maar echt een ingrediënt van smaakbeleving, zegt hij. Je brein bouwt smaak op uit veel meer dan wat je alleen proeft. Namelijk het licht, het geluid, temperatuur, je stemming, je verwachtingen. Telt allemaal mee als je zo'n likeurtje drinkt in een klooster. In die omgeving.
0: Ja, ja, ja.
1: Misschien ook nog met die bepaalde temperatuur die er heerst.
0: Ja.
1: Ja, dat heeft absoluut invloed.
0: Maar ik denk, ik snap het nog steeds niet. Want ja, ik weet niet hoe jij dat had met die wijn, deze reden. Maar jij, ik drink het dan bij de caravan toen de tijd met die wijn die ik dus in dozen meenam, waar ik later spijt van had. En dan drink ik dan thuis ook in een ontspannen sfeertje. Ook dat ik denk, oh, ik ga er nog eens even lekker voor zitten.
2: Ja, dat ja, is maar het wel een beetje, dat je er dan toch ook een speciaal momentje van maakt thuis, zeg maar. Dus wat dat betreft snap ik dat niet helemaal. Maar ze zeggen ook altijd wel dat geur volgens mij heel erg smaakbeleving dat beïnvloedt. Dus misschien is dat het ook wel een beetje dat je dan ja, in het buitenland toch andere geuren hebt erbij.
1: De hele context dus, hè, alles eromheen. De zon schijnt naast die caravan van je. Je geniet van het uitzicht van je partner die erbij is. Versterkt je stemming, zegt hij. En daarmee de smaakbeleving, diezelfde wijn op een avond thuis, waarvan je denkt van, ah, het is hier heel gezellig, maar buiten regent het en je had een rotdag. Toch eigenlijk, ja, dat is toch wel iets anders.
0: Ja, anders.
1: Wat hij ook nog zegt, bijvoorbeeld licht en geluid, heel specifiek. Zelfs bij wijn bijvoorbeeld, rood licht kan je wijn zoeter doen smaken, zegt hij. Als je hoge tonen hoort, dat versterkt de zure. Lage tonen geven een wijn meer body. Ja, geluiden en kleuren van een zuidersterras, zegt hij dan, zijn thuis simpelweg niet na te bootsen.
2: Ach, nou, ik had wel van die kleurenlampen, dus ik dacht, ik zie mogelijkheden, maar dat werkt dus toch nog niet.
0: Nou ja, je zou je rode wijn zoeter kunnen laten smaken.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja, dat zegt hij. Recreëer zoveel mogelijk de context. Hè. Zet die fles wijn dan op tafel buiten als het zonnig is. In goed gezelschap met lekker eten op tafel. En misschien kom je dan in de buurt. Maar hij zegt, accepteer dat de setting deel uitmaakt van de magie. Een glimp terugkrijgen is al mooi.
0: Ah, oké. Okay. Wat mooi. Het is wel grappig, want inderdaad, topkoks die roepen het ook altijd. Mensen, smaak is beleving.
1: Ja, ze hebben gelijk, denk ik.
0: Ze hebben gelijk. Nou, blijkt gewoon die weer flesjes wijn laten waar ze zijn daar in Frankrijk of in Spanje.
2: Vaker op vakantie. Dat is het motto.
0: We hebben het gevonden hoor, mensen. Vaker op vakantie. Nou.

Ja, als je het over de zomer hebt en over vakantie, past een plaatje als deze. Heel goed, Barry Manilow en de Kid Creole en de Coconut. En hey Mambo, ik kreeg nog een WhatsAppje van Irmgard. Dat wil ik je toch niet onthouden, want ik moet eigenlijk al bibberen bij het hele idee. Maar zij schrijft, ik at lekker witte bonen in tomatensaus in een koud Joret de Mar. Daar was ik op vakantie en dan at ik daar witte bonen in tomatensaus. Wat ik zeg, ik krijg er al de bibbers van. Daar vond ze het verschrikkelijk lekker, maar thuis zegt zij ook, net als ik, brrr.

0: Itzing op Radio Gelderland en Wind en Zeil. Het is bijna 3:15.
1: 3 voor 3.
0: In de 3 voor 3 gaat het vandaag over geld. Geld maakt niet gelukkig, dat weten we allemaal. Maar het is wel heel handig als je er veel van hebt. De 3 platen voor 3 gaan dus over doekoe, money, ping-ping, pegels, duiten. Daar zijn heel wat liedjes over gemaakt. Maar die 3 van vandaag gaan over geld. Maar dan ook over de betekenis ervan. Over de macht die geld heeft. Over materialisme en hebzucht. En natuurlijk over die vraag, maakt geld gelukkig? Straks Prince met dat prachtige Money Don't Matter. En Dirty Cash heb ik er ook bij gezocht. Ik begin met Meja. Met haar pleidooi laat de wereld toch vooral niet om geld draaien.

0: Ik kan dit dag en nacht horen. Prince, Money Don't Matter Tonight. Xandra? Oh, je staat, wacht even, waar sta je? Je staat hier.
1: Bij een hele lastige microfoon. Okay. Waar
0: ik heb er ook zoveel
1: van gebruikt. Ja, wat een rijkdom, hè?
0: Enorme rijkdom. Beter kun je ze gewoon allemaal openschuiven. Dan zit je altijd goed.
1: Zit je goed.
0: Jij zit er vanmiddag tussen 3 en 6.
1: Zo is het.
0: Maar weer is hartstikke leuk. Nou, heb jij altijd van die leuke gedachtenkronkels waarmee jij de uitzending vult? En waarmee jij vast ook weer de gouden wisselaars hebt gevuld?
1: Dat klopt, ja. Ik speel de bal meteen naar jou toe. Kon jij vroeger goed weg met die 6 weken zomervakantie vrij? Keek je daar naar uit of dacht je, oh, dat duurt me veel te lang?
0: Enorm keek ik daar naar uit. Ja, ik wou dat zo ver had.
1: Ja, het is zover. Ja, nou moeten we dat opnemen. Maar toen gewoon de grote vrijheid. Er zijn ook heel veel liedjes over gemaakt, over die vakantie. Hele brave, maar ook best wel wat recalcitranten. Dus de luisteraar mag straks kiezen uit 3 hele verschillende.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd. Je gaat waarschijnlijk nu nog niet vertellen welke het zijn.
1: Nou, dat geen Holiday heeft. Van Madonna. Nee, het zijn wel echt 3 hele verschillende uit hele verschillende tijdsegmenten. Dus daar kunnen we het mee doen. Een beetje voorpret alvast. Want deze weken barst het los.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en verder, heb je nog iets?
1: Zeker. Ik heb jou net een singeltje laten zien. En dat is natuurlijk het leuke van radio. Niet iedereen kijkt via die televisie mee. Maar het gaat om een Surinaams-Nederlandse zanger die in de jaren 80 met kinderkoortjes op tournee ging. En daar dan de nummer van. Die draai ik straks als alle 1300 goed monument.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat is pas tegen 6. Dus genoeg te doen de komende 3 uur.
0: Ja, niet van de draaitafel neem ik aan dat je hem draait.
1: Nou, vind ik eigenlijk wel een goede. Ja, ik heb 3 uur de tijd om te experimenteren of dat lukte. Ik zal het je laten weten.
0: Goed. Hey, heb ik er nog eentje in de categorie geld en de betekenis van geld. Dat geld je principes kan laten vergeten. Foute boel natuurlijk. Daarover gaat Dirty Cash van Adventures of Stevie V. Ik wens je een fijne, hele fijne middag.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
0: e-boekhouden.nl. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen. Vers aan tafel,
5: vers aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers aan tafel!
9: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Mega! Hoge kortingen! Grote zomersale, Elisa.

0: gratis parkeren. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 29 minuten oponthoud. Er is een kapotte auto. En op de A2 Utrecht richting Sertogenbosch, tussen Beest en Waardenburg, 11 minuten vertraging. Tot slot de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 11 minuten vertraging.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Thuis in Gelderland.

Doors op Radio Gelderland met Touch Me. En daarvoor Spooky en Sue met Swinging on a Star. Het is 3:09. Thuis in Gelderland op deze woensdag. Goedemiddag. Geen WK-wedstrijd vandaag. De spelers hebben allemaal een dag rust. Wij spelen wel gewoon ons spel. Dat doen we rond 3:50. Memory, dit keer met grote namen. En er zijn al wat zomerhits dit jaar om van te genieten. De vier heren van Club Orange proberen daar een schepje bovenop te doen. Straks hoor je ze. En tegen 6:00 mag je op een mooie rekenen van de alle 1300 goed monumentenlijst. Er zit zelfs een heel koor bij. Genoeg te beleven, genoeg te doen. Daar weet Toontje Lager alles van. Ze hebben nog zoveel te doen.

Zoveel te doen van Toontje Lager. En dat zingt de band letterlijk deze dagen. Oud-gitarist Gerard de Brassonnier overleed onlangs. En dat is natuurlijk niet niks voor de band. Erik Mezy is naast muzikant ook docent. Misschien komt de zomer hem vakantie hem nu juist goed uit. Want die start deze week in delen van Gelderland. En dat brengt ons bij de Gouden Wissellijst. 6 weken schoolstop voor de boeg. Welk nummer over school mag van jou in de Gouden Wissellijst vandaag? Is dat... Excuse

Forbert, ABBA of Alice Cooper? Laat het weten. Mail xandra@gld.nl of app 06 22 22 13.

Boney M met Daddy Cool en daarvoor Taylor Swift. Of is het nu Taylor Kells? Vrijdag stapte ze in het huwelijksbootje. Het is 4:08. De schoolvakantie staat voor de deur. Rapporten worden uitgedeeld, klassen schoongeveegd. Welk nummer over school past het beste in de gouden wissellijst? Als ik zo de stemmen tel, gaat de krachtmeting tussen ABBA en Alice Cooper. Dat klinkt als schoolliefhebbers en haters, maar voor beide geldt blijdschap als de vakantie begint. Ja, voor nu wordt het dan toch meer de brave optie, denk ik. Daarmee doe ik onder meer Chris, Wim en Carla, Hans en Jeannette een plezier. In de gouden wissellijst, ABBA, When I Kissed the Teacher.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl. Hi.

0: lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: ook de zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PM Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Acquoy is het 20,3 graden en in Groesbeek 22,0. Het weer in Gelderland. Er zijn wolkenvelden, maar vanuit het westen en zuiden breekt vanmiddag geleidelijk de zon door. Het is over het algemeen droog met een temperatuur van 23 graden en een matige noordwestenwind. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het Openbaar Ministerie vervolgt 3 personen voor een fatale aanrijding in Hattem in mei vorig jaar. 2 verdachten worden beschuldigd van mishandeling met de dood tot gevolg, terwijl de derde verdachte de bestuurder van de auto is die het slachtoffer overreed. Estefana Polman heeft haar eigen biografie nog niet gelezen, omdat ze bang is dat ze anders gaat twijfelen. Ze heeft volledig vertrouwen in de schrijver Gerben Engelen, die haar al lange tijd kent. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 minuten vertraging. Er is een kapotte auto, maar de file lost langzaam op. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Thuis in Gelderland.

Milo met You Don't Know op Radio Gelderland. En daarvoor Queen met Crazy Little Thing Called Love. Ja, en als je Queen in een tribute wil zien, dit weekend is Legends of Rock in het Sonsbeekpark in Arnhem. Een scala aan tribute bands treedt op met zondag een speciaal Woodstock Festival. Het park is goed bezet deze zomer, want dan is er ook nog het dilemma over het roze aardvarken. Gaat dat daar komen of niet? En is er nu wel plek voor?

Takes a Million van Lois Lane. Een gloednieuw nummer. En het leuke is, Lois Lane hoor je zo ook in het Radio Memory. Ga er maar vast voor zitten. We spelen het na de Four Tops met Walk Renee.

Walk Away, René van de Four Tops. Ja, en in deze dagen denk je dan al heel snel aan de Nijmeegse Vierdaagse, hè, als er wandelen in nummers voorkomt. Het is bijna 4:10. Het is tijd voor ons dagelijkse radiospel. En daar draait het vandaag om vedettes. Dames die bewonderd werden en vooral bekend zijn als filmsterren. Je hoort zo 6 fragmenten, waarvan er 2 over grote namen gaat die we nooit zullen vergeten en die we kennen van het witte doek. Welke zijn dat? 1.

Ja, dat waren de 6 fragmenten. Welke 2 gaan over grote sterren? Onvergetelijk mooi en onvergetelijk op het witte doek. Ik hoor het graag via de app 06-22-22-13... of mail xandra@gld.nl. Ik kom erop terug na 4 uur. En niet met lege handen, hoor. Er wacht een leuke prijs. Tot het nieuws is dit Ivan met Baila.

Wat een fijn nummer op deze woensdagmiddag van Ivan met Baila. Ja, op vele verzoek ga ik nog één keer het memoryspel laten horen. De 6 fragmenten. Mensen zeggen, ik vond het heel leuk. Wil heel graag nog eventjes een keertje goed luisteren. Misschien ging het ook iets te snel. Maar van welke 6 fragmenten gaan er 2 over indrukwekkende, beroemde, maar inmiddels ook overleden filmvedettes? Daar komen ze, let op. 1.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Mega! Hoge kortingen! Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigen. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kijken we nog even naar de Gelderse wegen. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 14 minuten vertraging. En op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten oponthoud.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
10: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Thuis in Gelderland.

Love in Spoonful met Do You Believe in Magic. Ken daarvoor Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Het tweede uur thuis in Gelderland, daar zitten we in. Wat schijnbaar gelijk loopt met de vijfde dag van de Tour de France. Ruti mailt en zegt, ik luister radio en kijk de Tour tegelijk. Die is vandaag 158,3 kilometer lang. Nou Ruud, ik denk niet dat wij gelijk eindigen hoor. Die zijn na zessen nog wel even bezig. Met allereerst zo de ontknoping van het memoryspel. Daar zat ook deze in. Suzanne Vega met Luca. Maar of Luca een filmvedette is, dat is nog de vraag.

0: Suzanne Vega met Luca op Radio Gelderland. Zes fragmenten, waarvan twee over filmvedettes in ons Radio Memory vandaag. Goedemiddag, Ashwin.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bel niet uit Gelderland, hè, maar een eindje weg.
1: Ja, Zwijndrecht.
0: Zijn we goed te verstaanbaar?
1: Ja.
0: Hartstikke gezellig. Ja, ja, het was al meteen jouw vrouw die enthousiast reageerde, Therese. Ja. Er zit hier iemand heel erg blij te wezen.
1: Ja.
0: Moet nog blijken, hè?
1: Ik hoop dat ik het goed heb.
0: Nou, welke van de twee fragmenten dacht jij de filmvedette in te horen?
1: Ik dacht nummer 2 en nummer 5.
0: Dat is helemaal goed, ja. Weet je ook over welke ladies het ging?
1: Ja, bij Brigitte Bardot en Norma Jean, dat is Marilyn Monroe.
0: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ja, haar echte naam. Ken jij de liedjes? Zeggen ze je iets? Want het zijn best al wel liedjes van een tijdje terug.
1: Ja, nee, ik ben wel een fan van de jaren 60. Dus de nummers ken ik wel. Alleen wie het zijn, dat durf ik even niet te zeggen.
0: Nee, nou, Brigitte Bardot wordt gezongen door Dario Moreno en Norma Jean door Cunningham. Ja, hartstikke leuk. De Instinker is natuurlijk een beetje Lois Lane bijvoorbeeld geweest. Wel een superheldin. Maar zo heten de dames samen. Zongen Fortune Fairy Tales. Luca's van Suzanne Vega gaat niet echt over een heldin, maar over een bovenbuurman. Buurmeisje, volgens mij. Robbie Williams, She's the One, dat lijkt me meer richting de liefde gaan. En dan hebben we nog Mariah Carey met Hero. Ja, dat kan natuurlijk desgewenst iedereen zijn. Blijf even hangen, Ashwin, voor een leuke prijs. Welke wil je graag horen? Wil je Cunningham horen of wil je die andere horen over Brigitte Bardot?
1: Doe de Brigitte Bardot maar.
0: We gaan Brigitte Bardot doen. Begin dit jaar overleden, maar wat fantastisch dan eigenlijk dat er nog een liedje is waardoor ze voor altijd onder ons is. Cunningham, Norma Jean, Wants to be a Movie Star. En morgen uiteraard weer een nieuw Radio Memory.

0: Cunningham met Norma Jean Wants to Be a Movie Star, oftewel Marilyn Monroe. Het is 5:10. Ja, ze zaten nog alle vier in Spanje recentelijk, de heren van Club Orange. Onlangs brachten ze een vrolijk zomernummer uit en de Pride Madrid heeft er al van mogen genieten. Club Orange is Ed, Albert, Kevin en Peter en twee heb ik er aan de lijn. Ed en Kevin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Eentje al terug in Gelderland en eentje nog niet. Hoe zit dat, Ed?
2: Ja, het is fijn dat je het zo benadrukt ook.
0: Heerlijk, hè? Want jij bent degene die alweer in het Gelderse is.
2: Wrijf het maar weer erin. Ja, ik woon zelf in Garderen, een klein plaatsje op de Veluwe.
0: Yes.
2: En nou ja, trouwens, Kevin in Putten. Dus absoluut Gelderland, inderdaad. Mm-hmm. Kevin is nu op zoek naar een tweede woning, hè, Kev? Om iets te kopen.
3: Ah, ja, ik ben een beetje, wij zijn toch Spanje gek. Vandaar natuurlijk ook onze hele avontuur met Club Orange in Spanje. Dus, maar ik ben al 2 jaar bezig om te kijken waar ik een beetje zou kunnen landen. En ja, nu kom ik een beetje dicht bij dat punt. Dus dat is leuk.
0: Ja, dat is een mooie aansluiting eigenlijk op wat jullie net achter de rug hebben. Wat hebben jullie meegemaakt, Kevin?
3: Nou, de Pride was wel bizar wat daar gebeurde.
0: Ja.
3: Want sowieso natuurlijk een heel groot evenement. Er stonden ongelooflijk veel mensen.
2: 20.000 of 15.000 hadden we, denk ik.
0: Zo, dat is gigantisch, ongekend eigenlijk. Ja, konden jullie het aan?
3: Ja, we konden het aan, maar ik moet zeggen, de warmte was misschien nog wel de grootste hobbel. Ja. Want het was vrij warm in Madrid. En
0: waanzinnig. Ja, dat is best wel wat inderdaad. Ja, ja. Maar overleefd, en jullie hebben daar opgetreden met jullie spinksplinternieuwe plaat, Famos de Fiesta. Mooi dat die Spaanstalig natuurlijk is. Even over jullie club, Kevin, van vriendschap naar zanggroep. Hoe is dat zo gekomen?
3: Nou, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. En kort en bondig is het zo dat Ed is eigenlijk de initiator van de groep.
0: Uh-huh.
3: Die heeft ooit het idee gelanceerd. En eigenlijk hebben we alle andere zangers, zeg maar, hebben een huis gekocht of verkocht bij Ed. En zo zijn we ook bevriend geraakt. Niet alleen met Ed, maar ook met elkaar. En op een gegeven moment is het idee ontstaan om naast ons bestaan als financieel adviseur, makelaar, uh-huh, we doen allemaal wat anders, om muziek te gaan maken.
0: Nou, wat bijzonder zeg. Dus jullie hebben wat dat betreft 1 gedeelde droom, naast een ander werkend bestaan. Mag ik vragen, Ed, wat is jullie gemiddelde leeftijd?
2: We zijn zeker, gemiddeld ligt het rond 50, denk ik.
0: Ja. Nou, dan ben je al wat verder in het leven en dan komt er zo'n droom op je pad. Waar hoop je dan eigenlijk op? Hoop je dat dat nog echt tot een volwaardige zangcarrière leidt? Of is het nu het beste van twee werelden?
2: Nee, eigenlijk weet je, dat is dan toch weer misschien de ondernemersmentaliteit.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk allemaal 30 jaar lang onze business gedaan en eigenlijk goed en succesvol. Dus je weet, hè, hoe je als ondernemer denkt. En uh-huh, nu hebben we ook zoiets, dit nemen we serieus. We investeren, we hebben fantastische nummers opgenomen. Die moeten allemaal nog uitgebracht worden. Er staat ons nog zoveel te wachten. Maar dat gaat allemaal wel echt op hoog niveau.
0: Ja.
2: En natuurlijk is het uiteindelijk, als het niet lukt, ja, we hoeven er niet van te leven. Hè? We hebben ons bedrijf. Maar we vinden het zo leuk,
0: ja,
2: dat wij gaan niet van half werk. Dus het zou maar zo kunnen dat Spanje daar helemaal gaat exploderen. En dat, met Madrid is het leuk begonnen in ieder geval.
0: Precies, jullie zitten nu in de lift. Dus het kan alle kanten op. Jullie houden alles open wat dat betreft.
2: Ja.
0: Ja. Kevin, zien we jullie nog in het Gelderse dit jaar ergens? Is die kans groot?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen, wij zijn natuurlijk zelf heel veel ook aan het repeteren in Gelderland. Want dat doen we allemaal bij ons. Dus dat heeft dan te maken met onze danscoach. Hè. Dus we hebben natuurlijk choreografie. Wij krijgen zangles. En dat speelt zich allemaal af in Gelderland.
0: Ja.
3: Dus er zijn er natuurlijk veel. Optredens nu nog niet. Maar zeg nooit nooit.
0: Nee, zo is dat. Ja. Maar de vraag is nu eigenlijk of Spanje jullie nog laat gaan. Hè? Jij bent teruggekomen naar Gelderland. Maar ja, het kan maar zo zijn dat ze zeggen, bij ons is het begonnen en wij houden ze nu. Zullen we maar lekker gaan luisteren naar jullie heerlijke plaat?
3: Leuk.
2: Ja, maar een feestje op deze woensdagmiddag, zou ik zeggen.
0: Dat gaan we doen. Jullie alle goeds. Ja, leuk toch? Jullie gesproken te hebben. Dit is Club Orange met Famos de Fiesta.

0: Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Het is bijna 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Gellicum is het 20,6 graden en Heilig Landstichting 22,4. Het weer in Gelderland. Er zijn wolkenvelden, maar vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het is over het algemeen droog met een temperatuur van 23 graden en een meest matige noordwestenwind. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het Openbaar Ministerie vervolgt 3 personen voor een fatale aanrijding in Hattem in mei vorig jaar. 2 verdachten worden beschuldigd van mishandeling met de dood tot gevolg, terwijl de 3e verdachte, de bestuurder, wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Vanavond gaan veel Achterhoekers in de rij staan voor de nieuwe shirts van de Graafschap. Zowel de mannen als de vrouwen spelen komend seizoen in een nieuwe outfit die voor het eerst helemaal blauw-wit is. Niet alleen heeft het shirt horizontale blauw-witte strepen, maar ook alle sponsoruitingen zijn in de clubkleuren. De nu nog geblesseerde spits Keanu Quint mocht het shirt als eerste aantrekken.
4: Ja, dit is een geweldig gevoel. Echt een mooi shirt. Ik vind de blauw-witte details echt mooi. Ik ben ook blij met de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Ja.
5: Het is heel apart, hè? Want jullie hadden natuurlijk al een blauw-wit shirt. Maar alles is blauw-wit op het shirt. Dat is nog nooit voorgekomen.
4: Ja, beter kan niet. Blauw-wit is toch de kleuren waarin je het wil doen. En we mogen dit seizoen laten zien in blauw-wit. Dus heel blij mee. Ja.
5: Dit is een shirt om te presteren wel, hè?
4: Ja, dat moet eigenlijk wel. Hè? Je kan nu niet teleurstellen. Maar dat gaat ook goed komen.
5: Het gaat verder nog heel eventjes duren voordat je het echt kunt dragen als speler.
4: Ja. Nou, heel lang gaat het niet duren. Ik hoop enkele maanden en dat ik er weer terug sta, ja.
5: Marco Bogus, algemeen directeur van de Graafschap. Een heel apart nieuw thuisshirt.
6: Ja, klopt. Ja, daar is goed over nagedacht. En het mooie is dat we daar in een vroegtijdig stadium ook met onze sponsors over gesproken hebben. Onze shirtsponsors. En het is nu een uniform shirt. Dus in de mooie kleuren blauw-wit. En ook de sponsoruiting in blauw-wit.
5: Het shirt gaat deze week in de verkoop. Dat wordt een run waarschijnlijk. Hè? Want je zag al bij de Graafschap fans de behoefte van waar blijft dat shirt nou?
6: Nou ja, dat is ook mooi. Hè? Ik bedoel op social media en ik volg het natuurlijk ook regelmatig. Zie je toch veel reacties van ja, wanneer komt dat shirt? En je ziet natuurlijk ook bij collega-clubs die nu ook shirts presenteren. En iedereen is nieuwsgierig. En dat is altijd het mooiste moment vind ik in de voorbereiding. En we kunnen heel snel beginnen nu met de verkoop. En dat gaat ook heel snel gebeuren. Dus laten we hopen dat iedereen hier in de Achterhoek en liefst in heel Nederland met een blauw-wit shirt van de Graafschap rondloopt.
5: En het is ook een mooi shirt om in te promoveren.
6: Dat is een heel mooi shirt om in te promoveren. Dus eigenlijk begint het daar ook mee. Hè? Kijk, je basis moet op orde zijn. Dat begint natuurlijk toch bij je tenue, bij je shirt.
5: Bente Jansen van het vrouwenteam van de Graafschap in het nieuwe shirt. Wat is dat voor gevoel?
7: Ja, dat is een heel goed gevoel. Ik vind het een super mooi shirt. Dus ik heb zin om te beginnen.
5: En dan het avontuur aangaan, hè? De Eredivisie in.
7: Ja, ik ben gewoon ook heel erg benieuwd hoe we het als de Graafschap gaan doen. We willen verrassen en kijken hoe ver we komen. Dus ik heb er zin in. Ja.
5: Het is wel heel bijzonder voor jou om nu juist op dit moment bij deze club aan te sluiten.
7: Ja, tuurlijk. Het is een groot moment voor de club. En dat merk je ook. Veel sponsoren, de trainers, de speelsters, iedereen heeft er zin in. Dus het is gewoon, het is heel bijzonder om hierbij te mogen zijn.
5: Ja, spannend avontuur.
7: Ja, zeker.
5: Ja, en in een shirt waar eigenlijk alles zo ongeveer blauw-wit aan is. Hè? Dat is ook het mooie.
7: Ja, het was voor mij even wennen, blauw-wit. Maar dit is gewoon, je ziet het in de club. Het zijn gewoon de kleuren hier. En het is gewoon mooi dat dat in het shirt terug te vinden is.
5: Voelt je helemaal thuis in het shirt?
7: Zeker, ja.
5: En juichen in het shirt zou helemaal mooi zijn. Hè?
7: Nou, dat is wel de bedoeling. Hopelijk lukt dat een aantal keer, ja.
3: Meer Gelders nieuws. Je leest het in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Kijken we nog even hoe druk het is in Gelderland. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. 12 minuten vertraging. Ook 12 minuten vertraging heb je op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 24 minuten oponthoud.
8: Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Thuis in Gelderland. Xandra Rakier.

0: Gary Brooker op Radio Gelderland. No more fear of flying. Het is 5:10. Rob, goedemiddag. Jij hebt nieuws voor ons.
1: Ja, goedemiddag. Er is leuk nieuws voor ouders en kinderen. Want kinderen van 4 tot en met 11... die reizen vanaf volgend jaar onder begeleiding. Gratis met het openbaar vervoer in heel Nederland. Meldt DOVA, dat is een samenwerkingsverband van de provincies en de regio's die erover gaan. Maar voor 65-plussers, ja, er is dan minder goed nieuws, want die raken hun landelijke korting kwijt in bus, tram en metro, want die stopt op 1 januari volgend jaar. Seniorenorganisaties reageren al teleurgesteld. Zo vrezen de AMBO en Seniorennetwerk NL dat ouderen vaker thuis zullen blijven. En ze zeggen dat het niet past bij de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. RTL Nieuws sprak op straat een paar ouderen die er ook niet blij mee zijn.
2: Nou, dat is jammer, want we zijn altijd de klos eigenlijk.
3: Ik heb een familie op de Veluwe zitten. Nou ja, met de auto durf ik het niet meer. Dus met openbaar vervoer was het ideaal. Maar ja, dan hangt er toch weer een prijskaartje aan.
4: Nou, ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn. Je ziet ze al van 5 jaar, 6 jaar erop racen. Dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.
1: Ja, helaas. In Frankrijk is een vrijwillige brandweerman omgekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Het gebeurde in het oostelijk departement Savoie, de grens met Italië. Bosbrandseizoen is dit jaar in Frankrijk vroeg begonnen. De minister van Binnenlandse Zaken betuigde in een verklaring zijn medeleven aan de naasten en de brandweer. De man was met collega's bezig met het blussen van een brand die zo'n 2 weken geleden uitbrak en nog steeds woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Ook op andere plekken in het land bestrijden brandweerlieden natuurbranden. Die brand bij de zuidelijke stad Perpignan is nog steeds niet onder controle. Die heeft nu een gebied natuur verwoest van zo'n 2 keer de stad Delft. Ook in Spanje en Portugal woedt nog steeds een groot aantal bosbranden. Dan naar Den Haag. Cabaretier Harry Jekkers die krijgt een eigen miniatuurbeeld in de Haagse miniatuurstad Madurodam. Het exemplaar geldt als eerbetoon voor de 75-jarige zanger die dit weekend definitief afscheid neemt van het podium in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Jekkers werd natuurlijk geboren in de Schilderswijk in Den Haag. Schreef onder meer dat beroemde nummer O.O. Den Haag. En eerder schreef hij ook het nummer De Straatnaambordjes Blues, waarin hij vertelt over een avond waarop hij dronken alle straatnaambordjes van de Monsieur Bekkerslaan verandert in de Monsieur Jekkerslaan.

0: Het is te gek om Harry Jekkers te zijn.
1: Ja, Harry Jekkers, in 2022 kwam er ook echt een Harry Jekkersplein voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En nu komt daar dus in Madurodam op het mini-Harry Jekkersplein ook een mini-standbeeld.
2: Het is toch geweldig, hè? Madame Tussauds of in Madurodam.
1: Ja, dat is mooi.
2: Is hartstikke mooi, ja. Dat was het voor nu, Rob.
1: Dat was hem.
2: Dankjewel, we zijn weer bij.

0: De Sesser Sisters op Radio Gelderland. I don't feel like dancing. Het is 5:10. De woensdag is in volle gang. Goedemiddag, Berend van Weerplaza.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe ziet de avond er vanavond voor ons uit?
1: Ja, nog steeds hebben we toch wat te maken met flink wat bewolking in de provincie. En ook de komende uren is dat nog het geval. Ik denk dat het pas vanaf 7:50 gaat opklaren vanuit het noordwesten. Mm-hmm. Dan gaan we de zon dus nog wel een aantal uur zien. En de temperatuur die ligt zo rond de 20 graden voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht is het dan vrij helder. En dan gaat het afkoelen naar zo'n 13 graden tot lokaal 15 graden. Dus ja, best nog wel een aangename nacht om je huis te verkoelen. Want er komt natuurlijk weer een warme periode aan de komende dagen.
0: Ja, de temperaturen gaan klimmen toch? Morgen al?
1: Zeker. Ja, wel warmer dan vandaag. Maar nog niet een zinderend hete dag morgen hoor. Want morgen beginnen we de dag met flink wat bewolking. In de middag gaat de zon doorbreken. En dan gaat de temperatuur oplopen naar zomerse waarde van 25 of 26 graden. Staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Dus ik denk dat voor veel mensen morgen best wel een aangename zomerdag
0: wordt. Precies, en dat is het begin zeg maar van wat echt wel weer volop zomer gaat worden. Maar laten we het nog even bij nu houden, Berend. Want het heeft er de hele dag een beetje betrokken uitgezien.
1: Ja,
0: een beetje dreigend. En dan toch als je naar buiten gaat, die prettige temperaturen.
1: Zeker.
0: Is dat een bekend contrast voor deze

The Tide is High van Blondie. Blondie op de Reggae Tour op Radio Gelderland. En daarmee is het 4 voor 5. Zoals je vast weet is het iedere dag op Radio Gelderland tussen 6 en 7 helemaal nationaal. Extra leuk dan dat er al een voorproefje in de uren daarvoor is. Dit is de dijk. Dit is de dijk. Ja, dit is de dijk. Met bloedend hart.

0: Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg in Gelderland. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten vertraging. Een lange file op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen de afrit 's-Hertogenbosch-West en Waardenburg. 40 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 17 minuten. En op de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de aansluiting met de A2 ben je 11 minuten langer onderweg.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen. Wonen en slapen Kesteren.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Thuis in Gelderland.

Sandra met Maria Magdalena. Een leuke Duitse pop uit 1985. En ik heb even geteld, maar in dit laatste uur thuis in Gelderland sta je nog zeker 3 hits uit de jaren 80 te wachten. Daarvan is er 1 uit de alle 1300 goed monumentenlijst geplukt. En ik ben benieuwd of je die nog kent. Hij trad op met verschillende kinderkoren. En dat hoor je ook terug in dat nummer. Nou, dat bewaren we voor het laatst. Eerst nog Etta James.

0: Ella James, I just wanna make love to you op Radio Gelderland. Het is 16 over 5. Rob is weer de studio in binnengekomen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het een en ander voor ons nog te melden.
1: Ja, greep uit het Gelders nieuws. Een lek in een gasleiding in combinatie met kortsluiting in de elektriciteitskabel die ernaast lag zorgde afgelopen nacht voor een vuurzee in een woonwijk in Asperen. Zeker 40 woningen werden daar geëvacueerd. Bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Die brand aan de Nieuwstraat werd rond 3:10 gemeld.
2: Ik ging de straat op en ik zag de vlammen boven het dak uitslaan. En het zag er een beetje vreemd uit. Dus toen ik er dichterbij kwam, toen zag ik ook dat het niet het huis was, gelukkig. Maar dat het dus uit die gegraven geul kwam. Dus toen dacht ik gelijk van ja, dat is gas.
1: Bij aankomst van de brandweer bleek een hoofdgasleiding in brand te staan op een plek waar aan de weg wordt gewerkt. De brandweer heeft een aantal huizen gekoeld. Het huis dat het dichtst op de brand stond raakte zo zwaar beschadigd dat het onbewoonbaar is verklaard. De motoren die brulden gisteravond al op de Zwarte Cross. Alleen niet op de crossbaan, maar op het festivalterrein. Want zo'n 300 fanatiekelingen kwamen af op een oproep van de organisatie om te helpen het grasveld kort te maaien. Ze kwamen met duwmaaiers, zitmaaiers en kantenknippers en hadden daar niet lang over hoeven na te denken.
3: We zagen die oproep direct in een vriendengroep gestuurd. Daar gaan we heen. We wonen hier kort in de buurt. Dus nou, het zonmuis had diepladen met trekken deze kant op gejaagd. En, Agrip, wat mooi zo. Gaan we naar de camping in.
4: Laten we veel meer doen. Lijkt me wel grappig. Superleuk idee. Spontaan. Ja, dat gaan we doen, weet je wel. Ja, zit maar in de wereld en gaan we er naar.
5: Ja, gewoon ja. Ja, gewoon ja. Ja.
6: Ja. Ja, daar gaan we meteen heen. Ja, we komen uit de buurt. Dus ik dacht, dat is leuk.
7: En hoe bevalt het tussen 300 andere maaiers?
6: Ja, dit is natuurlijk hilarisch.
1: Ja, dikke pret al daar op het terrein.
0: Ja, zouden ze een kaartje hebben gekregen als vergoeding?
1: Nee, maar wel een gezellige dag volgens mij. Ja.
0: Dat zeg je
1: avond
0: goed.
1: Inderdaad om te maaien.
0: Ja.
1: Een koe dan nog heeft vanmiddag een zwemtocht gemaakt in de Waal in de buurt van Gameren. Een vrouw zag hoe die koe het water inging en al zwemmend richting het midden van de rivier dreef. Ze belde de hulpdiensten. Die wist het dier honderden meters verderop weer naar de kant te krijgen. Alleen lukt het door de gladde ondergrond niet om die koe ook echt op het droge te krijgen. Met een lang touw is die koe toen naar een nabijgelegen strandje geleid. Daar kon hij wel veilig de kant op. De koe moest daar even bij komen, maar maakte het volgens een verslaggever ter plekke goed en was ook flink afgekoeld.
0: Nou, dat is toch prachtig. Je zal het maar meegemaakt hebben. Eind goed, al goed.
1: Er zijn wel verhalen dat die een koe de Waal overzwom, hè? Maar of dat echt gebeurd is.
0: Ja, daar mogen we thuis over nadenken, toch? Dankjewel.

0: Ook al wordt hij niet gespeeld vanavond, we blijven aanmoedigen Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Er komt weer erg warm weer aan en van dat weer waarbij je graag naar een zwemplas gaat. Vandaag kwam er goed en minder goed nieuws van de provincie over zwemplassen. Bij twee plassen in de provincie is de waarschuwing voor blauwalg ingetrokken, maar bij een andere plas is een opmerkelijke vervuiling gevonden. Martin van Eerde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van de provincie en gaat over de controle van zwemwater. Hoeveel plassen controleren jullie in het zomerseizoen?
1: Dat zijn er ongeveer 75 in Gelderland.
0: Zo, dat zijn er aanzienlijk veel. Waar kijken jullie dan precies naar?
1: Nou, wij als inspecteurs kijken naar de veiligheid. Of daar het bodemtaluut niet te steil afloopt. Of daar geen rare objecten in het water liggen. En of alles veilig is rondom het water.
0: Ja, maar jullie letten ook op blauwalg, toch?
1: Het is zo dat één keer in de maand wordt er op blauwalg getest. En twee keer in de maand wordt er getest op intestinale enterokokken en op E. coli. Mm-hmm. Die uitslagen komen bij ons binnen. Als ze niet goed zijn, dan gaan wij het publiek waarschuwen.
0: Ja, hoe staat het momenteel voor? Een beetje zo algemeen gesteld met de Gelderse zwemplassen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het best wel redelijk goed is. Er zijn natuurlijk wel wat plassen waar we een waarschuwing hebben afgegeven. Ja. Sommige voor blauwalgen, sommige voor zwemmersjeuk. Maar omdat het al best wel een periode lang en warm weer is geweest, vind ik dat het nog best wel redelijk goed is.
0: Ja, nou is er in de Zandput in Herwijnen toch iets opmerkelijks gevonden. Wat is dat?
1: Nou, dat zijn zwavelbacteriën. Bij de Zandput in Herwijnen zaten we al een enkele seizoenen dat mensen met zwarte kleding zwarte badkleding uit het water kwamen. En dat we niet wisten waar dat aan lag. En nu hebben we onlangs een monster weten te trekken waar die zwarte bolletjes ook in zaten. En het laboratorium kwam onlangs met de uitslag. En dat blijken dus paarse zwavelbacteriën te zijn.
0: Ja, klinkt griezelig, maar dat is het niet, hè?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, kunt u het uitleggen?
1: Nou ja, als mensen met zwarte kleding, badkleding uit het water uitstappen, is natuurlijk, ja, dat is niet normaal. Er waren wat opmerkingen of klachten en mensen die dachten van ja, hoe kan dat? En zaten aan chemische stoffen te denken.
0: Ja.
1: Nou, daar waren wij uiteraard ook bang voor. En gelukkig hebben we nu de uitslag dat het een gewoon natuurlijk proces is.
0: Nou, kijk, dat is goed nieuws inderdaad. Dus je kunt gewoon zwemmen, maar krijgt misschien wat zwarte spikkeltjes op je.
1: Ja, er is geen gezondheidsrisico. Het enige nadeel is dat je misschien wat zwarte spikkels of misschien wat zwarte sliertjes op je lichaam of op je badkleding kunt aantreffen.
0: Ja, nou goed, dan weten we dat dus die zwavelbacterie is ongevaarlijk. En dan was er ook nog goed nieuws voor twee plassen, dat de waarschuwing voor blauwalg is ingetrokken. Waar kun je nu nog lekker zwemmen?
1: Overal wel.
0: Ja.
1: Je kunt het best gaan kijken op www.zwemwater.nl. En dan daar waar je in de buurt bent, daar is overal in Gelderland wel ergens een plas te vinden waar je lekker kan zwemmen.
0: Ja, waar gaat u zelf het water in de komende dagen?
1: Dat is een goede vraag. Ja, dat weet ik nog niet. Het is erg druk en ik weet niet of ik wel ga zwemmen.
0: Kijk, we houden het in de gaten. We kunnen het volgen via zwemwater.nl. Mag ik u hartelijk danken?
1: Ja, geen dank.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Oh, lekker zwemmen met dit weer. Ja, dat zullen de mensen die een badje in de achtertuin...

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
2: Mijnleesbril.nl.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Tongeren is het 20,1 graden en in Wiel 22,4. Het weer in Gelderland. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. Morgen begint met wolken, maar later schijnt de zon en wordt het ongeveer 26 graden met een matige noordenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Het Openbaar Ministerie vervolgt 3 personen voor een fatale aanrijding in Hattem in mei vorig jaar. 2 van hen worden verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, terwijl de derde verdachte, de bestuurder, wordt beschuldigd van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Omwonenden van de papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek verkeren in onzekerheid over de afdekking van een bult met staalslakken na het faillissement van de fabriek. De verantwoordelijkheid ligt bij een ander bedrijf, maar de financiële situatie is onduidelijk, wat zorgen baart bij de bewoners. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog eventjes naar de situatie op de weg in Gelderland. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en de afrit Oosterbeek, 60 minuten oponthoud, er staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst, 19 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 14 minuten vertraging. En 12 minuten vertraging heb je op de N224 Veenendaal richting Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Thuis in Gelderland. Xandra.

0: James Blunt met een klein tapdansje volgens mij op de achtergrond. Steden Night, het is 6:10. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt nog een laatste ronde nieuws voor ons.
1: Ja, meer nieuws. Een Duitse palliatief arts is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor 15 moorden, melden Duitse media. Hij diende tussen 2021 en 2024 een dodelijke mix van verschillende medicijnen toe aan 12 vrouwen en 3 mannen. Die waren allemaal terminaal ziek. Nou, de man bekende vorige maand onverwacht schuld in 12 van de 15 aanklachten tegen hem. Ook bood hij excuses aan voor het immense leed dat hij de families van de slachtoffers had aangedaan. Hij zei dat hij zichzelf had wijsgemaakt dat hij had gehandeld in het belang van patiënten en hen van ernstig lijden had gered. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het staalbedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. De strafzaak is een vervolg op de massa-aangifte door advocaat Benedict Fiek. In 2021 deed ze aangifte tegen Tata namens 800 omwonenden. Daarna volgde jarenlang onderzoek. Fiek is ontzettend blij met die vervolging.
2: Het denormaliseren van ziekmakende vervuiling en benadrukken dat dat zelfs onder omstandigheden een ernstig misdrijf kan zijn, dat vervolgd kan worden bij de strafrechter. Nou, dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat dit door een strafrechter gaat worden beoordeeld.
1: Of daarnaast het bedrijf ook leidinggevende persoonlijk worden vervolgd, dat wordt nog onderzocht. Voormalig Beatles-drummer Ringo Starr heeft in Beverly Hills zijn 86e verjaardag gevierd. Deed hij samen met zijn vrouw, vrienden, medesterren en ook fans. Want traditiegetrouw hield hij zijn jaarlijkse Peace and Love feest met Peace and Love moment. Waarbij hij met een groep aftelde om daarna het Peace and Love teken te maken. Ja, het V-teken met de vingers. Daarnaast sneed hij ook nog een grote Peace and Love taart aan. Hij heeft die traditie van zijn Peace and Love feesten sinds 2008. Die worden wereldwijd gevierd en zijn bedoeld om een golf van positiviteit rond de wereld te sturen.
0: Nou, schitterend.
1: Lekker bezig op de 86e.
0: Zeker. Ja, ik moet altijd bij hem aan de stem van Thomas de Trein denken. Bij ons is dat Erik de Zwart volgens mij. Hij is dat over de grens.
1: Dat is echt?
0: Ja, maar ik hoorde geen tjoeketjoek op de achtergrond. Dus mooi feest genoeg zo. Dat was het, Rob.
1: Ja.
0: Mag ik jou een hele fijne avond wensen. Dankjewel.

De Little River Band met Help is on his way op Radio Gelderland. Komen diverse foto's binnen van mensen die aan het koken zijn. Ja, misschien kun je daar wel een handje hulp bij gebruiken. Zijn de kinderen thuis, je partner? Is er iemand die vast in de pannen kan roeren of de tafel kan dekken? Zo gaat dat bij ons vaak. Het is 17:50. Ik had je een paar jaren 80 hits nog beloofd. Zometeen is de monument, de alle 1300 goed monumentenlijst hit is er eentje van de jaren 80. Maar dit is er natuurlijk ook eentje. Madonna met Holiday. Onlangs kwam haar nieuwe album uit, Confessions 2. Maar wij doen het gewoon nog met deze Holiday.

George Ezra, Anyone For You op Radio Gelderland. Thuis in Gelderland sluit altijd af met een grote uit de alle 1300 goed monumentenlijst. Vandaag is dat Oscar Harris door sommige luisteraars al geraden, omdat ik al geregeld een omschrijving had gegeven, maar toch heel knap. De Surinaams-Nederlandse zanger die in 1980 met een verrassend nummer kwam, boekte daar veel succes mee. Song for the Children, die belandde op 3 in de top 40. En heel wat kinderen zullen daar blij mee geweest zijn, want Harris zong het nummer vaak samen met kinderkoren, en die zullen het tot de dag van vandaag nog wel kunnen dromen. Hij staat op de 536 in de alle 1300 goedlijst. Oscar Harris met Song for the Children. Hele fijne avond.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gartner.nl.
6: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
4: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
7: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
6: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De avond van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: run. En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: mooie werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood en onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar

0: Drama-serie De Pit. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedy-serie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse tv-prijzen, is op 14 september. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om dat 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg vanavond de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En 's middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Die coronaverhoren zijn toch wel interessant. Grappig dat iedereen zo'n beetje achteraf zegt altijd al tegen allerlei maatregelen te zijn geweest. Of hooguit schoorvoetend akkoord ging, maar dan wel binnenskamers luid heeft geprotesteerd. Ik heb toch niemand horen zeggen dat iets al die tijd al zijn idee was. Ik denk dat de conclusie straks gaat zijn dat die avondklok zichzelf heeft ingevoerd. Goedenavond en welkom bij het Oog. Het OM gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen voor het moedwillig uitstoten van gevaarlijke stoffen. En dat zou kunnen leiden tot een miljardenboete. Journalist Peter de Waard die was lang omwonende. Hij volgt Tata al decennia en hij komt straks op bezoek. Graham Plattner, hij was de hoop van de democraten in de staat Maine, maar wordt nu beschuldigd van verkrachting. Maine is een swing state en dus heel belangrijk, en de inschrijving van kandidaten voor de midterms die is al bijna. Een groot probleem, kortom, voor de democraten. James Kennedy is Amerikaan en historicus en hij beschouwt de kwestie. De stad Nijmegen begint een campagne om te waarschuwen voor de gevaren van de Waal. Elk jaar verdringen er zwemmers in die rivier. We beschouwen hoe dat kan. Die zo mooie, rustige, traag uitziende, meanderende rivier is in werkelijkheid een moordenaar. Gerland den Braber, die is filosoof, werkte een jaar in een gevangenis, inspecteerde daar cellen, draaide ze ook op slot en hij ging nadenken over misdaad en straf. En dat werd een boek. Hij is ook zo meteen hier. We beginnen met het nieuws van
1: woensdag 8 juli.
3: The message from this summit is simple. NATO delivers.
2: Als je NAVO-chef Rutte zo hoort, zou je denken dat dit een vlekkeloze NAVO-top is geweest.
3: There was a great sense of unity.
2: Al moest Rutte later toegeven dat er ook wel wat meningsverschillen waren.
3: I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can it makes you stronger.
2: Het ging onder meer over Spanje dat volgens de Verenigde Staten te weinig heeft uitgegeven aan defensie.
4: Well, I'll tell you what, number one, Spain has been very bad.
2: En dan was er nog de kwestie rond Iran. Volgens Trump zijn de Iraniërs niet helemaal goed bij hun hoofd, of zoals hij het formuleerde:
5: they're scum, they're sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo.
2: De intentieverklaring tussen de landen is volgens hem voorbij.
5: To me, I think it's over.
2: Hij komt zelfs met nieuwe aanvallen.
6: Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're gonna hit him hard tonight.
2: Voor Oekraïne had Trump juist goed nieuws. Het land mag zelf Patriot-raketten gaan maken.
5: We'll give them the right to make Patriots.
2: Er werd zelfs nog even gelachen toen Zelensky grapte dat hij voorlopig niet gaat praten in Moskou.
7: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right.
2: Dan naar eigen land, waar Tata Steel voor de rechter wordt gesleept.
8: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
2: Omwonenden vinden de vervolging.
9: Ja, heel goed. Dat is echt heel goed nieuws om te ontvangen. Ik denk, oh yes!
2: Andere buurtbewoners hebben niet zo'n probleem met de fabriek.
10: En totaal geen last van. Nee. En dat meen ik serieus. Ik heb helemaal geen last van Tata Steel.
2: Ook niet een beetje?
10: Af en toe hoor je een knal, dat is het enige. En soms een hele harde, maar voor de rest heb ik er totaal geen last van.
2: Inchecken bij de bus, tram of trein. Wordt volgend jaar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Vooral fijn voor ouders die nu nog opdraaien voor de kosten.
11: Nou, dat is wel echt heel fijn. De kinderen hebben continu nieuwe kleren nodig, nieuwe schoenen nodig. Nou, eten. Ze zijn in de groei, dus eten gaat volop natuurlijk.
2: De korting voor 65-plussers verdwijnt juist. En deze meneer vindt dat
12: kut. Omdat ik 80, ik ben zelf 80 en dan ga ik het volle pond betalen.
13: En dat wil u niet, of dat kan u niet?
12: Ja, dat kan ik wel, maar dat wil ik niet.
2: Ook deze mevrouw vindt het maar niks.
14: Ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.
2: Tot slot een hoogtepunt in Diergaarde Blijdorp. De reuze penisplant staat in bloei. Zo'n plant bloeide vorig jaar nog in Leiden met als gevolg veel hilariteit.
15: Stinkt die?
16: Ja, ruikt wel. Deze plant bedoel ik, deze plant. Nee, absoluut.
15: Wat kun je wel tegen een penisplant zeggen, maar niet tegen een man?
17: Misschien dat de lengte toch iets tegenvalt dit jaar?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen die is al ingezien en samengevat door Levi van Eck.
18: Van allerlei soorten diëten en ijsbaden tot stamcelinjecties en het slikken van meerdere supplementen. Steeds meer mensen doen aan biohacking. Ze grijpen alles aan om zo gezond mogelijk te verouderen, schrijft de Telegraaf. Vaak krijgen mensen allerlei adviezen van influencers op sociale media.
2: En die adviezen zijn meestal niet wetenschappelijk bewezen of soms zelfs schadelijk, zeggen artsen in de krant. Een moleculair bioloog adviseert mensen die gezond oud willen worden daarom om aan de slag te gaan met zaken die wel door de wetenschap zijn bewezen. Genoeg slaap, niet te veel eten en voldoende bewegen.
18: In de Volkskrant aandacht voor het jongste land ter wereld, Zuid-Soedan. Morgen bestaat het 15 jaar, maar er is weinig reden tot feest. Alleen voor de elite in de hoofdstad Juba geldt het nieuwe land als succes. Zo verdwijnen de miljarden die Zuid-Soedan met de olie verdient vooral in hun zakken. In de rest van het land heeft men vooral te kampen met oorlog, honger en corruptie.
2: Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk verklaard van het islamitische Soedan, waar toen de gevreesde dictator Omar al-Bashir aan de macht was. Het idee was dat er met de afscheiding een einde zou komen aan oorlog en geweld en dat er een stabiele, welvarende bondgenoot in de Hoorn van Afrika zou komen. Maar daar is voorlopig niets van terechtgekomen.
18: Voor het eerst is live waargenomen hoe zich een nieuw stuk oceaanbodem heeft gevormd. Lezen we in NRC. Franse wetenschappers zagen in het zuidoosten van de Indische Oceaan de aardkorst opensplijten, waarna er 160 miljoen kubieke meter lava uitstroomde. Die lava verhardde vervolgens en daardoor is de oceaanbodem op die plek ruim een meter breder geworden.
2: De hele gebeurtenis duurde 16 dagen. Grote en kleine stukken van de aardkorst zijn voortdurend in beweging. Vroeg of laat zinken oceanische platen daardoor terug naar beneden, diep de aarde in. Op andere plekken vormt zich juist nieuwe oceanische korst. Nooit eerder was dit waargenomen, tot nu dus.
18: En in Amsterdam stijgt de spanning voor de wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk morgenavond. Op markten, in bakkerijen en cafés in West draait alles om het WK, schrijft het Parool. Er is van alles te koop, Marokko-shirts natuurlijk, toeters, vlaggen en zelfs rode tompoesen met een Marokkaanse ster. Ook de politie is voorbereid, want wat als feesten verandert in rellen?
2: In principe grijpt de politie alleen in als de openbare orde disproportioneel wordt verstoord, als misdrijven worden gepleegd of als de gevaren te groot worden. Is het nog niet of net niet zover, dan is deescaleren het streven. Laten begaan tot het feest uitdooft.
18: En als Marokko morgen wint, dan gaan de supporters in ieder geval weer toeterend over straat, zeggen ze in de krant. Maar ja, wat als je geen auto hebt? Geen probleem, zegt een 51-jarige man in de krant. Na de wedstrijd ga ik altijd op de fiets en gebruik ik mijn fietsbel als toeter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Xavier Rudd was dat, Let Me Be. Opmerkelijk nieuws, Tata Steel wordt strafrechtelijk vervolgd volgens het Openbaar Ministerie. Stoot de staalfabriek willens en wetens stoffen uit die schadelijk zijn voor de omwonenden, voor de gezondheid. Tata zou de fabrieken slecht onderhouden, zonder de juiste vergunningen werken en incidenten verzwijgen. Economieverslaggever Peter de Waard van de Volkskrant, die woonde in dat gebied, woont er nog steeds niet ver vandaan en volgt het bedrijf al 50 jaar. Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Totale verrassing ook voor jou?
1: Nou, een totale verrassing is het niet. Het liep natuurlijk al een tijdje. Het proces liep al een tijdje. En er werd onderzoek gedaan voor het Openbaar Ministerie, door het Openbaar Ministerie. Maar ik had niet verwacht dat ze zo meteen tot daadwerkelijke dagvaarding zouden overgaan. Want je moet toch maar denken dat het ook voor hun een heikele kwestie is. Dat zou je ook kunnen verliezen. Je moet gaan bewijzen dat er opzettelijk, hè, dus willens en wetens, de omgeving is vervuild. En dat je eigenlijk giftige stoffen hebt uitgestoten en mensen in gevaar hebt gebracht. Ja, zonder dat met opzet. En dat is nogal wat.
0: Maar de omwonenden die klaagden al, die hebben allemaal aangifte gedaan.
1: Er zijn 800 omwonenden die klagen. Er zijn natuurlijk heel veel meer omwonenden. Er zijn ook heel veel omwonenden die het er niet mee eens zijn.
0: Ja, er is nogal wat discussie. Jij woonde daar zelf jarenlang in de buurt. Moest je ook je ramen semen en je vensterbank poetsen elke ochtend?
1: Je rook het wel.
0: Er
1: viel ook wel stof. En je zag het natuurlijk, met name natuurlijk de vlammen die met het afvakkelen van bepaalde gassen. Dus dan, je zag het wel en de roker steeds boven. Je zag het wel dat het vies was.
0: Maar als je het ruikt, dan is het in je lichaam gekomen, toch? Dan zijn die moleculen via jouw neus.
1: Ja, dat was ook zo. Dus dat gebeurde ook waarschijnlijk. Maar ja, dat vonden we niet zo erg. Ik vond dat zelf voorbouwkromenie vond ik erger ruiken. Dus dat vond ik een afschuwelijkere geur dan Tata Steel. Dus in dat opzicht rook je het niet zo heel erg. Maar je wist natuurlijk niet wat eruit ging. Het was in die tijd ook niet zo mogelijk om al die dingen te meten. Hè? Dat was PAX en PFAS en dat soort dingen. Dat was allemaal heel erg moeilijk nog. Dat bestond nog niet. Dus ja, je wist het eigenlijk niet.
0: Maar nu zijn er toch best wel veel onderzoeken. Want jij zegt het wordt moeilijk om te bewijzen dat zij moedwillig schade hebben veroorzaakt. Waarom wordt dat zo moeilijk?
1: Nou ja, omdat het natuurlijk gaat om de intentie. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, je bent slordig geweest. Hè? Dat kan je natuurlijk zeggen. Ja, ik heb niet alle vergunningen precies aangevraagd. Ja, ik heb af en toe ben ik vergeten om melding te maken van incidenten. Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk. Of iedereen dat weet, of de directie dat weet. Dat weet ik ook niet. Dat moet je bewijzen.
0: Maar als je een vergunning niet aanvraagt, juristen zijn scherpslijpers, daar ben je jurist voor. Dan ben je er toch al? Dat is toch moedwillig?
1: Nou, dat vind ik nog niet altijd moedwillig hoor. Ik denk dat daar nog wel een dingetje. Want er zouden heel veel dingen moedwillig worden gedaan. Ik ben ook geen jurist hoor. Maar ik vind dat heel ver gaan om dat te zeggen van het is moedwillig. Als moedwillig dat de directie gezegd heeft tegen de mensen in de kooksfabriek. Ja, je moet dat niet doen, je moet dat bewust niet melden. Ja, dan vind ik dat het moedwillig is. Maar ja, aan die andere kant, ik geloof niet dat deze opdrachten te vinden zijn.
0: Nou is er intussen van alles aan de hand, want er is ook die verduurzamingsprocedure gaande. En Tata die is in gesprek met de overheid voor 2 miljard subsidie.
1: Ja.
0: En ja, al dan niet toevallig zou de boete, als ze veroordeeld worden, ook 2 miljard zijn.
1: Ja. Dat betekent dat.
0: Dan kan je dat dus tegen elkaar wegstrepen.
1: Ja, maar daar zal Tata niet tevreden mee zijn. Want dan hebben ze natuurlijk die 2 miljard niet. En die 2 miljard die is noodzakelijk om deze vergroeningsprocedure in gang te zetten. En dat eisen natuurlijk de Indiase eigenaren. Hè? Dus Tata in Mumbai, die de eigenaar is van dit bedrijf. Die zal eisen dat ze 2 miljard krijgen. Anders beginnen ze niet aan die vergroening. Dan zeggen ze, trekken de stekker eruit.
0: Is dat een kans, denk je, dat dit.
1: Dat zou kunnen als dit nog veel en veel langer gaat duren. Tata heeft heel veel belang, Tata in India, om dit te gaan doen in IJmuiden. Want dan kunnen ze experimenteren met het vergroenen van de fabriek. En dat kunnen ze in de toekomst natuurlijk ook weer toepassen bij andere staalfabrieken die ze in de wereld hebben. Onder andere in India hebben ze natuurlijk een grote staalindustrie. Dus dat willen ze graag doen, maar het wil zelfs steun van de overheid voor. En als ze dat niet krijgen, wat hebben ze dan nog aan dit bedrijf?
0: Maar je kunt dat ook omdraaien en zeggen dat de Nederlandse staat subsidie gaat geven aan een experiment om allemaal kennis op te doen die uiteindelijk naar India vertrekt.
1: Ja, dat is ook een gevaar van wat er nou gaat gebeuren. Ja, dat is zeker een gevaar. Dat is al eerder gebeurd natuurlijk bij bepaalde projecten, dat dit gaat gebeuren. Daarvoor ben ik er zelf ook voor dat dit bedrijf wordt genationaliseerd.
0: Dus in Engeland
1: is dat al gebeurd met de staalindustrie, dus dat zou hier ook moeten.
0: Want dan zeg je staal is heel belangrijk, ook strategisch belangrijk voor defensie.
1: Ja.
0: En hoe ziet nationaliseren er dan uit?
1: Nou, gewoon, het wordt 100% in eigendom van de staat. En ik denk dat misschien met India daar een compromis over te verzuilen, dat die het misschien om niks willen overdragen. Hè? Dat ze geen schadeclaims in de toekomst hebben. Dus ja, daar moet je over onderhandelen. Maar dan moet het kunnen.
0: Je bent ook wel eens bij de fabriek in India geweest, hè?
1: Ja.
0: Is die ook zo vies?
1: Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen, omdat ik de metingen daarvan niet zie. Het zijn moderne fabrieken. Kijk, op dit moment Hogo is in IJmuiden, of Tata Steel in IJmuiden, dat is van 1919. Dus in 1924 werd het geopend, maar het is al meer dan 100 jaar oud. Ja, en alle installaties, die staan een beetje door elkaar. Het is een rommeltje, als je daar zo doorheen rijdt. En in India zijn het prachtige, keurige rechte lijnen, waarbij al die installaties keurig achter elkaar staan. En bij Hogo rijden er allemaal treintjes om het weer van de ene plek naar het andere plek te brengen. Om het weer voor een volgende behandeling. Dus ja, dat zie je bij India, dat het moderner is.
0: Wat zou je ervan vinden? Want dat zijn ook plannen. Architecten die zeiden van nou, gewoon afbreken en daar vakantiehuisjes van maken.
1: Ja,
0: wat vind je ervan?
1: Nou, dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Want de grond is natuurlijk enorm vervuild op die plekken. En in de toekomst is het bijna niet mogelijk om dat. Dan zou je alles moeten gaan afgraven. Het zou natuurlijk prachtig zijn het idee om het weer misschien natuurgebied van te maken. Maar ik zie het ook niet zo graag om een woonwijk verrijzen.
0: Daar is het gewoon te vies voor geworden. Dus dan is de vervuiling eigenlijk de reden om door te gaan met een vervuilende industrie?
1: Ja, dat is natuurlijk. Nou ja, het is niet alleen vervuiling natuurlijk. Het is ook een strategisch belang wat we hebben natuurlijk. Dat we door moeten gaan met de staalindustrie. En het, natuurlijk, je kan het daarvoor gebruiken. En we kunnen nog 100 jaar door. Als we het nu vergroenen. We moeten nu wel gaan stoppen met deze vervuiling. We moeten het vergroenen. Maar door dit conflict, doordat er natuurlijk nu aangifte is gedaan. Dat een rechtszaak komt. Ja, komt dat helemaal in gevaar.
0: Is er geen communicatie tussen de takken van de overheid? Want het lijkt wel alsof de rechterarm en de linkerhand elkaar in die zin tegenwerken.
1: Ja, een beetje wel natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk de trias politica. We hebben de uitvoerende macht en de wetgevende macht. En die mogen anders beslissen. Dus ja, ik denk niet dat de rechter of de officier van justitie, want het is het Openbaar Ministerie die het in behandeling neemt. Ja, dat die even overlegt met de minister. Moeten we dat nu op dit moment wel doen?
0: Nee, dat zou raar zijn. Wat is jouw fascinatie voor het bedrijf?
1: Nou, ik vind het staal is echt een basisindustrie van de wereld. Overal heb je staal nodig. Het is vrij schoon, je kan het heel goed recyclen. En er wonen daar heel veel mensen. En toevallig heb ik vaak, ik ben natuurlijk, mijn sociale leven speelt zich daar ook af. Dus ik voelde met allemaal jongens die bij Hoogovers werkten en later bij Tata. Dus ja, in dat opzicht koester ik daar ook wel wat voor.
0: En in het begin van je verslaggeving ging het over roosters, ja. CAO's en dat soort dingen.
1: Ja, dat was toen in dat tijd was dat het belangrijkste. Dat ging nog niet zoveel over milieu. Dat was wel de Club van Rome. Ik ben in 1975 begonnen met verslaggeving. Maar het was milieu was ondergeschikt belang. Het ging vooral op de conflicten over hogere lonen. Dat was veel belangrijker. Toen werkte er ook nog veel meer mensen. Er werkte er 23.000. Dat zijn nu nog 9.000.
0: Denk je dat het gaat lukken om dit rond te krijgen, deze zaak voor het OM?
1: Ik vind dat heel erg moeilijk om te speculeren. Ik weet dat het OM het ook nog niet weet. En ik denk dat rechters zich daarover moeten gaan buigen. En ik weet het niet. Men zal misschien gaan proberen een schikking te treffen. Dat zal misschien ook achter de minister van Justitie zal met het Openbaar Ministerie overleg voeren. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe dit afloopt. Dat speculeren. De uitslag van Frankrijk morgen.
0: Dat weet je ook niet.
1: Nee.
0: Nou ja, het wordt een spannende zaak. Het is zo'n spannende zaak. Peter de Waard, economieverslaggever van de Volkskrant, die Tata Steel al meer dan 50 jaar volgt over de wending van vandaag. We gaan naar de Verenigde Staten. Het ging er eigenlijk ook alweer de hele dag over Trump. Maar dit keer over de Democraten. Graham Plattner was de hoop van de Democraten in de Amerikaanse staat Maine. Hij maakte een goede kans om de senaatzetel terug te winnen op de Republikeinen voor de Democraten. Maar nu liggen er beschuldigingen van seksueel geweld, zelfs verkrachting. James Kennedy, Amerika-deskundige, historicus. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, dat betekent toch dat Graham Plattner nu moet aftreden, toch, denk ik?
2: Ja, nou dat is denk ik, hij krijgt nu wel enorm voor de kiezer om het wel te doen. Dus dat wil zeggen van hij had wel heel veel belangrijke democraten die achter hem stonden. En dan deze week zijn ze hem allemaal afgevallen. Ze zeggen, je moet aftreden als kandidaat, je moet weg. Dus de druk is heel erg groot. Kijk, in wettelijke zin hoeft hij gewoon niks te doen. Hij kan wel blijven staan als hij daarvoor kiest om democratische kandidaat voor de staat Maine te blijven. Maar nee, hij is gewoon iedereen zegt van dit dit is gewoon, dit gaat te ver. Je had ons niet zo ver moeten brengen, omdat wij dan in deze toestand ons bevinden. En jij moet nu wel weg voor het beste van het land en ook voor de toekomst van de Democratische Partij.
0: Graham Plattner, hij is een oestervisser, oesterkweker, oud marinier. Hij is buitengewoon links, een zeer charismatische man. Ja. Hij is ook echt working class, een ouderwetse democraat in die zin. Ja. Dat was ook wel weer eens verfrissend.
2: Ja.
0: Maar er waren eigenlijk vanaf het begin wel de hele tijd verhalen uit dat verleden van hem die opborrelden.
2: Ja, dus het is wel. Het is heel duidelijk dat de Democraten op dit moment toch een ander soort kandidaat willen zien. Niet alle Democraten. En natuurlijk ook wel scheuring in de partij over of in hoeveel je echt moet gaan zoeken voor deze soorten kandidaten. Maar nee, het sprak heel veel mensen aan. Omdat hij dan toch wel een man, Jan met de pet was. Dat hij dan wel kon zien, kon laten blijken dat de Democratische Partij niet de partij was van elites. Want dat is een beetje die imago dat ze nu hebben en dat hij dan wel echt voor iets kon staan. Ook linkse imago die hij heeft, dat hij ook zegt van nou, we moeten wel echt wel wat doen voor gratis crashen of dat wij moeten ervoor zorgen dat niemand weer failliet wordt van medische misstanden of medische problemen.
0: Dus echt een traditionele democraat in die zin.
2: Ja, traditionele, maar ook wel. Ik zou zeggen, wat je nu ziet in de Democratische Partij in de laatste jaar met name, is toch een behoorlijk economisch linkse invalshoek. Dus toch wel, dus tegen de miljardairs. Dus kritisch zijn op het kapitalisme in het algemeen. Eigenlijk het bedrijfsleven zou niet moeten bepalen de toekomst van Amerika. Dat zijn toch wel verwente geluiden die je uit de Democratische Partij vindt en toch wel aanslaat op een manier dat je 2, 4, 6 jaar geleden niet zag.
0: Toen was het echt voornamelijk identiteitspolitiek waar ze mee bezig waren.
2: Ja, en dan als het ging over economische zaken, niet zo vreselijk links of progressief. Dat waren mensen die zeggen, nou, we moeten ook wel zorgen dat wij, mensen die dan gewoon in het bedrijfsleven zijn, dat ze ook wel ons goed vinden en ons leuk vinden. En daar stapt men nu wel van af. Er is wel een strijd in die partij. Hoe links moet je dan wel zijn? En Mamdani is een voorbeeld, hè, burgemeester van New York City, die wel echt in die linkse hoek zit tegen het socialistische aan. Hè? Dat is een beetje zijn reputatie. Nou ja, hoe ver moet je gaan? Hoeveel is dat niet riskant voor onze verkiezingskansen? Dus dat is wel een grote vraagstuk. Maar we zien een behoorlijke verschuiving naar links onder de democratische electoraat de laatste 6 maanden à 1 jaar.
0: Maar dan heb je dus eindelijk zo'n working class kandidaat, het nieuwe type democraat, misschien wel iemand die weer kan aanslaan in een swing state Maine. En dan kort voor die inschrijving van die midtermverkiezingen komt dit lijk uit de kast gevallen.
2: Ja.
0: Hoeveel tijd hebben ze nog voor een nieuwe kandidaat?
2: Nou, ze hebben 2,5 weken.
0: Dat is heel kort.
2: En het is eigenlijk nog korter in dat Graham Plattner heeft zelf alleen maar tot aanstaande maandag om formeel zijn kandidatuur in te trekken. En dan vervolgens daarna hebben ze 14 dagen, heeft de Democratische Partij 14 dagen om een nieuwe kandidaat te benoemen voor het stembiljet.
0: Dus of hij gaat door en dan heb je dus een kandidaat die verdacht wordt door een vrouw van verkrachting.
2: Ja.
0: Nou ja, Donald Trump wordt ook door heel veel vrouwen verdacht van verkrachting. Die is president geworden. Dus je kan het erop wagen in Amerika.
2: Nou ja,
0: kennelijk.
2: Nou ja, ik bedoel, het is niet. Natuurlijk zijn sommige mensen denken van dat Plattner zou kunnen concluderen. Nou, ik hou vol, want als ik kijk naar de peilingen, ja, dan zak ik niet eens zo vreselijk veel af. Dus het is misschien 10 punten in sommige peilingen, en andere punten maar 5 punten achter de Republikeinen. Dat is best wel in te halen. Dus we zitten ook in nieuwe tijden. En een van de dingen die je ziet is dat ook de Democraten willen, net zoals de Republikeinen, ruigere kandidaten. Zij lijken minder ermee te zitten dat er toch wel seksueel wangedrag plaats heeft gevonden.
0: Hoe belangrijk is Maine eigenlijk?
2: Maine is ontzettend belangrijk. En Maine is ontzettend belangrijk, omdat als je kijkt, de Democraten moeten 51 senatoren in de Senaat krijgen om een meerderheid te behalen. De wegen daarnaartoe zijn niet veel, want dit is een jaar waar er toevallig 1/3 van senatoren worden elke 2 jaar gekozen. Dat er wel heel veel republikeinse kandidaten zijn die veilig zijn. Die komen gewoon weer terug de Senaat in. Dus de weg naar 51, gegeven dat ze nu 47 hebben, is wel, die marges zijn klein. Ze moeten eigenlijk munt slaan en vrijwel elke staat waar ze een kans hebben. En Maine is een van die staten waar ze kans maken. Daar heb je een republikeinse senator op dit moment, Susan Collins. Zit er al een hele lange tijd. Maar zij is dan in een jaar waarin Republikeinen het niet goed scoren, zij is wel kwetsbaar. Dus zij moeten Maine winnen, want er zijn niet zoveel andere staten waar ze dan Maine mee kunnen vervangen.
0: Is er nog een andere kandidaat in Maine die in de komende 2 weken kan opstaan, die kans maakt om die zetel te winnen?
2: Nou, er zijn ook wel progressieve democraten met een achtergrond in de vakbonden, of die dan wel een zekere linkse profiel hebben. Dus die zijn er wel. Troy Jackson is één en er zijn een paar anderen. Dus ja, zo'n profiel, hè, dus niet zo uitgesproken als Plattner, maar die heb je wel. Het probleem is, je hebt te maken met een kandidaat dat in de loop van maar 4 maanden toch wel weer zijn naam naar voren moet zien te krijgen. Hij moet dan ook wel kunnen, hè, dat is mensen zeggen, oh ja, die naam heb ik gehoord. Waar staat hij dan weer voor? Nou, ik heb zo'n idee waar die voor staat. Nou, dat is wel een hele korte tijd. Dus eigenlijk hebben de Democraten nu al de klok tegen.
0: Stel dat het lukt met die midterms dan die 51 zetels halen. Welk verschil zou dat maken? Hoe groot is dat? Hoe belangrijk zijn die midterms?
2: Nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, het wordt altijd gedacht op dit moment dat Democraten betere kansen hebben, net wat betere kansen hebben in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Maar stel nu voor, dus dan dat de Senaat ook valt, dus dat de Democraten daar ook overwinnen. Ja, dan heb je eigenlijk te maken met een congres die resoluut tegen Donald Trump zal zijn. Dat betekent dat eigenlijk als het gaat over alle initiatieven omtrent wetgeving, dat zijn presidentschap beëindigd is. Dus dat wil zeggen, hij kan met het congres weinig meer verrichten. En hij deed al betrekkelijk weinig, omdat die marges onder de Republikeinen zo klein waren. Maar als de Democraten ook de Senaat winnen, naast het Huis van Afgevaardigden, dan kan Donald Trump weinig mee beginnen als het gaat over wetgeving. Hij moet dat natuurlijk op zijn eigen manier, en hij tracht zoveel mogelijk nu al om het congres te omzeilen. Dus het betekent niet het einde van de macht van de president, maar het betekent wel als het gaat over begrotingen, en die moeten er wel doorheen en door het congres, dat Donald Trump eigenlijk het heel erg moeilijk gaat vinden.
0: En het gaat over het heruitvinden van de Democraten, dus het is echt heel belangrijk. Dan is het eigenlijk altijd zo jammer dat het over zoiets persoonlijks uit een verleden, zoiets stoms misgaat. Niet om een diepgravende politieke reden, maar gewoon omdat iemand een goor verleden heeft.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wel een, nou ja, je ziet het denk ik ook in Nederland. Hè? Dus ik bedoel, er zijn bepaalde politici die dan ook wel door de mand vallen, omdat ze dan op de een of andere manier niet integer hebben gehandeld. Het is een vorm van integriteit, zou je ook kunnen zeggen. Van dat je, seksuele verkrachting is ook niet niks. Hè, als het bewezen is.
0: Verontwaardigt het u persoonlijk? Als u dit soort schandalen over Amerikaanse politici leest. Toch een hooggeplaatst figuur die meerdere keren wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in opspraak komt. Raakt dat u persoonlijk?
2: Nou ja, ik vind het. Ik word er wel boos van. Hoe kun je dat? Ik vind het wel een vorm van, nou, heb je jezelf dan niet voldoende in de hand? Dat je eigenlijk andere mensen moet beschadigen. Omdat je dan denkt dat je een machtige iemand bent en dat je ermee wegkomt. Ja, dat maakt mij persoonlijk wel boos op zulke politici. Wat ik ook eigenlijk in dit geval ook erg vind, is dat er waren allerlei tekenen dat Graham Platner een risico was. Dus ja, dat hij dan iemand verkracht heeft, dat is natuurlijk wel een ander niveau van overtreding. Maar hij was eigenlijk al iemand die de reputatie had van...
0: drank niet, en drugs.
2: Drank, drugs. Ook wel weinig respect voor vrouwen soms. Hè. Dus het waren allemaal, er waren al tekenen aan de wand dat dit misschien niet goed zou gaan. Maar ja, de Democraten wilden toch wel Jan met de pet. En ze zetten door.
0: Ze vonden zo'n bad boy imago wel lekker.
2: Volgens ergens sprak het hen ook wel echt aan. Ja, net zoals Donald Trump zoveel Republikeinen eigenlijk voor verwante redenen ook wel aanspreekt.
0: Het wordt spannend voor ze 2,5 week om dit op te lossen voor Graham Platner. James Kennedy, dank je hartelijk. Cool.

0: Charles Bradley, Where Do We Go From Here? Ja, zodra het wat warmer wordt, zoeken duizenden mensen verkoeling langs het water, ook langs rivieren. Maar zwemmen en zelfs maar pootje baden is levensgevaarlijk. En dan vooral in de Waal. Elk jaar verdrinken er zo 10 tot 20 mensen in die rivier. En ook deze zomer zijn er al mensen om het leven gekomen. De gemeente Nijmegen komt daarom met een campagne om zwemmers te wijzen op de gevaren van deze rivier. Een stiekeme moordenaar. Kim Cohen, geowetenschapper in Utrecht aan de universiteit. Hartelijk welkom. Je hebt ook als jonge man in Nijmegen gewoond?
1: Op school gezeten.
0: Op school
1: in Nijmegen.
0: Gezeten.
1: Ja, en gewoond in Arnhem. En dan dagelijks daar over eerst de Nederrijn en dan de Waal heen en weer.
0: Dus je kent in die zin het uitzicht goed. Ben je ook wel eens in de verleiding gekomen om erin te springen?
1: Nou, in de stromende rivier de Waal niet. En in de stromende rivier de Rijn en de IJssel ook niet. En langs de strandjes, langs die rivieren wel eens mijn pootjes gebaat. En in de grindgaten op iets grotere afstand van die rivieren ook wel eens gezwommen. Ja.
0: Het is heel mooi geworden bij Nijmegen. Ze hebben het een beetje veranderd in de loop der jaren. Een extra brug erbij en ja. Dus een extra poot aan die rivier, of ik weet niet hoe je dat moet noemen.
1: Ja, de Waal is natuurlijk van de drie Rijntakken de allergrootste. En die kwam met een soort bocht aanstromen tegen Oud-Nijmegen aan. Hè. De Zuidoever is dat. En dan lag die een grote brug. Maar de afgelopen 10 jaar, bij de uitvoering voor ruimte voor de rivier, hebben ze daar in de binnenbocht, dus aan de overkant van Nijmegen, waar Lent ligt, daar hebben ze een nevengeul gegraven, die ze de Spiegelwaal noemen. Daar varen geen boten, maar daar stroomt de rivier ook een beetje. En daar zijn dus ook extra bruggen voor, want die moeten niet alleen over de Hoofdwaal, maar ook over de Spiegelwaal heen. En daar kan je langs wandelen en je hond uitlaten en hardlopen. En ook een strandje is daar.
0: En je kan er vanaf springen en
1: op van die brugpijlers daar kan je af springen. En dat mag niet. En dat is ook gevaarlijk. En dat is vlakbij het zwemstukje waar met gele ballen aangegeven is dat je daar dan wel mag zwemmen. En dan is de rest van de Waal een vrij lange rivier die ook door een heel stuk Nijmegen stroomt. En dan verder richting zee. Daar liggen kripvakken langs. Dat zijn eigenlijk kleine strandjes. Tussen allemaal kleine dwarsdammetjes met van die zwarte stenen die een stukje de rivier insteken. En daar wordt ook veel gezonde baat en dan gepootje baat. En dan ga je wat verder en dan begin je een beetje te zwemmen. En dan wordt het echt gevaarlijk.
0: Waarom is die Waal zo gevaarlijk? Wat maakt het zo'n verraderlijke rivier?
1: Ja, ik denk, nou, hij stroomt enorm hard. En er varen heel veel schepen over.
0: Dat de hard stromen komt gewoon omdat er heel veel water doorheen moet.
1: Ja, er is bij Lobit komt vandaag ongeveer 1000 kubieke meter per seconde binnen. Dat is heel veel water. Het grootste deel daarvan gaat via de Waal. 600, 700 kub. En dat komt allemaal voorbij. En dat wordt gehouden tussen in wat we de vaargeul noemen. Want daar stroomt het hardst. En daardoor blijft die vaargeul ook op diepte. En daardoor kunnen de boten, zowel stroomopwaarts en stroomafwaarts, daar doorheen blijven varen.
0: En je zei dat die boten ook nog een extra gevaar vormen.
1: Ja, want die steken diep in het water. En dus als ze bijvoorbeeld de stroomopwaarts varen en langs zo'n strandje passeren, dan houdt dat het water een beetje tegen en het verplaatst eigenlijk het water op de plekken waar die boot zit, een beetje opzij. Dan komt dan dus het kripvak binnen, dan stroomt het strandje een beetje vol. En zodra de boot gepasseerd is, het maakt eigenlijk niet uit of ze stroomopwaarts of stroomafwaarts varen, dan zijgt dat water weer terug. En dan heb je dus een beetje stroming waar je net een beetje terug de rivier in getrokken wordt. Dus het komt op en het gaat weer af.
0: Hoe sterk is dat als je daar als volwassen man, pootje baden niet, maar misschien net iets dieper, zo net boven de zwembroek?
1: Ja, nou, als je daar als volwassen man tot je middel in het water staat of hebt besloten ook een beetje te gaan zwemmen, dan in één keer krijg je een stroming waar je toch 10 meter verder richting het midden van de rivier getrokken wordt.
0: Kun je niet tegenop zwemmen?
1: Je wordt gewoon meegetrokken, dat hele water beweegt. En dan zit je in stroming. Dus dan wordt je stroomafwaarts een stukje meegenomen. En dan moet je uitkijken dat je niet het vakje tussen de kribben verlaat. En dan met je rug tegen de punt van een krib aanschuurt. Omdat je er omheen getrokken wordt. En zodra je er voorbij bent in een of andere 3D-wervel. Een soort draaikolk. Een stukje naar beneden getrokken wordt. En dan naar de diepte gaat. En dan nog weer een stukje verderop weer omhoog geworpen wordt. Maar dan zit je al 3 of 2 kribvakken verder. En alweer een beetje meer in het midden van de rivier. En dan zit je opeens tussen. De schepen. Nou, en dan heb je hopelijk even. Oh, nu moet ik wel mijn best doen om weer wel zo'n kribvak en het volgende strandje. Inmiddels 300, 400 meter verderop.
0: Je wordt
1: weer
0: gewoon aan land meegesleurd. Je bent eigenlijk machteloos en dan met een draaikolkje gaat kopje onder.
1: Er gebeurt van alles, duizelig. Zeg maar. En dan zit je opeens niet meer in waar je net aan het pootje baden was. En dacht, oh, hier kan ik wel eventjes zijdelings een baantje. Een baantje trekken, zeg maar, onder het oog van mijn handdoekje. Zo, nou, dat ben je in één keer kwijt. En meestal gaat het dan toch nog wel goed. Maar ja, 1 op de 100 of 1 op de 1000 keer, dan niet.
0: 20 per jaar, dat vind ik best een getal.
1: Ja, er zwemmen wel heel veel mensen, maar klopt. En er zijn zowel aan de ene kant van de rivier als aan de andere kant van de rivier strandjes zat.
0: Maar het ziet er zo onschuldig uit als je er langs loopt. Het ziet er zo mooi, zo'n brede.
1: Nou, ik denk als je
0: mooie,
1: echt naar het water kijkt, dan zie je toch wel wat kolken. Als je wat verder op het midden van de rivier kijkt. Of als je van bovenaf, als je een keer met de fiets een brug oversteekt en je kijkt naar beneden. Het wervelt en het borrelt wel. Het is een turbulente, stromende rivier. Maar aan het strandje, ja, daar is het. Wel ietsje rustiger, ja. Dus als je op het strandje ligt, denk ach, ik loop er eventjes in. Dan kan je dat nog wel een beetje vergeten. En als je een jongere bent en je bent met een groepje en je bent leuk aan het spelen, dan vergeet je het ook. Dus het is een verraderlijke plek eigenlijk. Dus gemeente Nijmegen waarschuwt er nu speciaal voor de Waal. Rijkswaterstaat heeft ook een veilig zwemmen, waar wel en waar niet.
0: Waar hangen ze dan een spandoek op van hier niet? Of een vlag of een bord? Of hoe gaat
1: nou, in
0: dat?
1: Nijmegen speelt dat dus, omdat 10 jaar geleden ze daar die nieuwe spiegelwaal aangelegd hebben. En ze nu nou, 1 jaar of 8 ervaring hebben met hoe men daar recreëert. Dat ze denken, nou, er moeten toch nog wat meer borden zijn. En dit is natuurlijk een veiligheidsding, waar je ieder jaar in het seizoen de mensen weer moet gaan waarschuwen. Want er zijn ieder jaar weer nieuwe jongetjes en meisjes van 13. En ieder jaar weer nieuwe ouders die die leeftijd kinderen hebben. Of weer nieuwe studenten komen wonen in Nijmegen. Die vergeten dat ze.
0: Dat het een gevaarlijke rivier is. En ook dit jaar weer slachtoffers. Dankjewel, Kim Cohen, geowetenschapper in Utrecht. Over de gevaarlijkste rivier van Nederland, de Waal. Ja, uit nieuwsgierigheid naar het leven achter gesloten deuren besloot filosoof Gerland den Braber om eens aan het werk te gaan als gevangenisbewaarder. Een opmerkelijke carrièrekeuze, want hij is afgestudeerd filosoof. En hij ging natuurlijk nadenken over thema's als misdaad en straf. Schreef een boek In de Bias. Hartelijk welkom, Gerland.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat moet een filosoof in de gevangenis?
2: Ja, ergens is het werk in de gevangenis wel een beetje koren op de molen van de filosoof. Je hebt daar constant morele dilemma's waar je voor komt te staan. Je hebt allerlei hele interessante thema's over misdaad en straf en schuld en verantwoordelijkheid. En in de filosofiestudie, in de collegebanken, bleef dat allemaal abstract en hypothetisch. En in de gevangenis werd dat heel concreet en praktisch. En ik vond dat een interessante stap om te zetten.
0: Vonden je collega's dat raar dat er een filosoof tussen hen inliep? Want het is geloof ik mbo-werk, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dat was best opmerkelijk voor veel collega's. Die vroegen ook een beetje, ja, wat doe je eigenlijk hier met je unie, zeg maar. Ik liep er ook niet mee te koop per se. Maar goed, ja, dat, onder collega's was dat wel vreemd. Onder gedetineerden, ja, die wisten dat meestal niet. Als ze naar vroegen, dan vertelde ik het wel. Maar die hadden dat lang niet altijd door, denk ik.
0: Hoe voelt het de eerste keer dat je dat slot omdraait en iemand opsluit?
2: Ja, een beetje surreëel. Ik vond het apart. Ik dacht ergens van, wie ben ik nou om deze vent op te gaan sluiten, zeg maar. Ergens is het een volwassen man en die moet ik dan gaan vertellen. Hij is 25 jaar ouder dan ik of zo. En ik vertel hem van, ja, je tijd zit erop. Je moet naar je kamer, zeg maar. En dan doe je de deur op slot. En dat is ergens heel vreemd. Want het is natuurlijk iemand die een misdaad heeft begaan en daarom zijn straf uitzit. Maar tegelijkertijd is het ook een mens die je ineens achter de deur zet en beperkt in zijn vrijheid. Dus ik vond het heel dubbel.
0: Je schrijft, sommige mensen zijn te aardig, dan ga je de mist in. Andere worden te hard, dan ga je ook de mist in.
2: Ja.
0: En je kunt ook afstompen in het proces, in de tijd. Dus het is in die zin nog best een karaktertest.
2: Ja, het is echt een balans. Het is afstand daarbij. Het is een heel belangrijk thema. Dus aan de ene kant wil je genoeg afstand bewaren. Het zijn niet je vrienden om je werk te kunnen doen. Maar je wil ook niet zo hard afstompen dat je een soort autoritair figuur wordt waar iedereen een hekel aan heeft. En je moet ook ergens die werkrelatie wel staande houden. Ook om de veiligheid te garanderen. Ik bedoel, als de sfeer goed is op de afdeling, dan gebeuren er ook minder incidenten. Dus ja, dat is een heel fijne balans om te lopen. En iedere bewaarder, die moet dat voor zichzelf een beetje uitvogelen.
0: Wat was jij, een te softe of een te harde?
2: Nou, ik val zeker onder empathische bewaarders. Dat denk ik zeker. Maar ja, dat is een thema waar ik heel de tijd mee aan de slag ben gegaan. En ja, een van mijn kritieken op het gevangenissysteem is ook wel dat het gewoon zo hard afstompend werkt. En dat veel mensen die in de gevangenis werken op een gegeven moment, ja, toch een beetje detentieschade oplopen. Dat is een begrip. Dat je zoveel ellende ziet van gedetineerden en zoveel mensen die weer terugvallen, dat je menselijke empathische vermogens, ja, die brokkelen een klein beetje af. Dus dat is een gevaar ervan.
0: Geloof jij in straf? Je hebt er veel over nagedacht. Je hebt het nu zelf gezien, het proces.
2: Ja, ik ben vrij sceptisch over het concept straf op zich. Ik denk zeker dat mensen die in gevaar vormen voor de samenleving afgezonderd moeten worden van de samenleving. Maar de sanctionele manier van werken die we in Nederland hebben, en in heel veel landen wereldwijd, werkt volgens mij niet zo goed. Als je kijkt naar Noorwegen, maar ook naar de TBS-klinieken die we in Nederland hebben. Daar werk ik nu momenteel in een TBS-kliniek. Dan zie je dat een herstelgerichte manier van werken beter werkt om recidieven te verminderen dan zo'n sanctionele manier.
0: Mensen komen er niet beter vandaan en dus wordt de kans dat ze het nog een keer doen ook niet minder.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja, maar de samenleving roept altijd om hardere straffen, hogere straffen. Er is ook de roep om genoegdoening.
2: Zeker, dus de roep om vergelding.
0: Die begrijp ik ook trouwens. Als iemand mij echt iets zou aandoen, mij is eigenlijk nooit iets echt aangedaan, maar dan denk ik dat ik die ook zou voelen.
2: Ja, ik ook.
0: En ik heb ook, als ik de krant opensla en ik lees dat iemand, goh, wat is het, wordt vrijgesproken voor verkrachting, terwijl die het wel gedaan heeft, dan denk ik, die man moet heel erg lang vastzitten.
2: Mm-hmm. Ja, dat is ook een hele begrijpelijke roep. Die voelen alle mensen, die voelen die denk ik wel. Er zijn twee dingen die ik daar wel kanttekeningen bij wil plaatsen. De ene kant is natuurlijk die roep om vergelding heel normaal. Maar je wil ook weer dat het niet nog een keer gebeurt. En ik ben in die zin heel praktisch. Ik kijk niet alleen naar wat voelt nou precies rechtvaardig, maar ook wat werkt nou eigenlijk. En als het beter werkt om mensen op een herstelgerichte manier te benaderen en wat menselijker en humaner het gevangenissysteem in te richten, ja, dan werkt dat beter. En als dat minder misdaden gaat, als dat daaruit komt, nou, dan doen we dat.
0: Je bedoelt gewoon therapie bijvoorbeeld, of kijken hoe je iemand weer in de samenleving plaatst.
2: Ja, klopt.
0: Je stelt je ook de vraag van is iemand verantwoordelijk voor zijn eigen verlangens? Kies je je verlangens?
2: Ja, klopt.
0: Kies je je karakter bijvoorbeeld?
2: Klopt, ik denk van niet. Dat is een thema, vrije wil. Dat is eigenlijk het vraagstuk. Hebben mensen een vrije wil, ja of nee? Ik ben daar vrij sceptisch over. Inderdaad, de verlangens die opkomen, volgens mij kan je die niet kiezen. Om een voorbeeld te noemen, stel je zit op de bank en je kan of kiezen om te gaan hardlopen of je gaat je donuts opeten op de bank. Ja, dan heb je twee verlangens die opkomen, het sportieve verlangen en het lui verlangen. En één is simpelweg groter. En op basis van dat verlangen maak je de keuze. Maar ja, over die verlangens heb je niet echt controle. Dus de ene dag is misschien het lui verlangen groot. En dan denk je, ja, ik heb het verdiend, ik heb hard gewerkt, mag gewoon een keer achteroverleunen. De andere keer denk je, nou, ik wil toch ook die extra kilootjes kwijt, ik ga hardlopen. Nou goed, volgens mij heb je daar geen controle over.
0: Dus of iemand verslaafd raakt of dat iemand ervoor kiest om te hard te gaan rijden omdat hij die behoefte voelt, dat is eigenlijk niet een vrije keuze.
2: Nee, dat is dan geen vrije keuze. En hoe rechtvaardig is het dan om mensen te straffen als ze niet echt die vrije wil van zichzelf hebben?
0: Maar als je dat helemaal loslaat, dan ja, wat hebben we dan eigenlijk nog?
2: Ja, Dat is een goede vraag. En de vraag is natuurlijk, wat doe je eigenlijk met mensen die door omstandigheden en door verlangens en door allerlei hele nare dingen vaak die in hun verleden zijn gebeurd, soort van naar een beslissing zijn gedreven die heel dom en heel schadelijk is. En ja, wat doe je met andere mensen die een gevaar zijn voor een samenleving zonder dat ze iets aan kunnen doen? Bijvoorbeeld, weet ik veel, onschadelijke ziekte of iets. Ja, die stop je in quarantaine. En dat is volgens mij een soort tussenoplossing waarbij je mensen wel eigenlijk separeert van de samenleving, is tijdelijk afzonderd, tot ze weer beter zijn. En dat is wat we nu precies eigenlijk doen in een TBS-kliniek.
3: Dus mensen die geweld plegen hebben vaak zelf geweld ervaren in hun jeugd. Dat is allemaal bewezen, al dat soort dingen. Wie zitten er dan in essentie in zo'n populatie? Zijn dat de losers?
2: Ik zou het niet per se als de losers klassificeren, maar het zijn vaak mensen met een laag verstandelijke beperking, LVB-indicatie. Het zijn vaak mensen die opgegroeid zijn in een socio-economische achtergrond die niet zo gunstig was. Het zijn ook heel vaak mensen die opgegroeid zijn in gezinnen waar middelengebruik, wapengebruik, criminaliteit al aan de orde van de dag was. Dus ja, ergens is het niet zo verrassend dat die mensen dan als ze ouder worden ook dat soort dingen gaan doen. Die staan al 10-0 achter als ze uit hun jeugd komen.
3: Je werkt er niet meer, je werkt nu in een TBS-kliniek. Je hebt een andere blik. Ik kende nog geen filosofen die bewaarder waren geweest. Wel Socrates, die zat in een cel met een gifbeker. Maar ja. dit was er nog niet. Het is een mooi boek. Dankjewel, Gerland den Braber.
2: Die, ja, jij bedankt.
3: Schreef over de bias. In de bias heet het. Dit was het Oog. Morgen is er weer een Oog. Voor nu een goede

0: schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
1: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. En dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
2: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: NPO Radio.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden.

0: Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische drone-aanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.